0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden, raakten 10 mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse huurverhoging de huur niet meer kon betalen. De vrouw werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag ook droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: So who's that girl there?

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat het bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water heeft gered. Op volle zee was een boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen toen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de 2e man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de 2 het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. 10.000 mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer. Aan de kust vallen nog buien, maar in de...

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat het bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water heeft gered. Op volle zee was een boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om.

0: Zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen toen doden. Raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer. Aan de kust vallen nog buien, maar in de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Ook overdag is het droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester.

westen van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het is nu een graad of 16. Overdag is het ook droog met regelmatig zon. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek

ooit en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het is nu een graad of 16. Overdag is het ook droog met regelmatig zon. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

morgen. 29 september, 4:02. En Matthijs hier op het plekje van Gijs. Ik zie in de app wat mensen wakker zijn. Dat vind ik gezellig. Leuk dat je er bent. Maar ik wil ook even iets met je delen. Want er valt me de laatste tijd iets op. En nou, ik wil gewoon een oproepje doen voor je vandaag. We zijn het namelijk meer met elkaar oneens dan ooit, als je het mij vraagt. En we zijn er ook steeds slechter in geworden. Kijk, ik ben gek op twist, hè. Altijd al geweest. Maar ik haat ruzie, conflict en heb er ook een hekel aan om onaardig gevonden te worden. Dat is een lastige combinatie, zou je zeggen, maar dat vind ik dus niet. Want jouw mening over mijn smaak, en ja, goed, laten we eerlijk zijn, een groot gedeelte van het leven draait om smaak, dat is dus geen oordeel over mij. Sterker nog, als je echt met iemand in discussie wilt, de scherpte op wil zoeken, dan gaat het helemaal niet over onze onenigheid. Dan gaat het over nieuwsgierigheid. En twisten is voor mij dus het toppunt van nieuwsgierigheid. Jij vindt iets wat ik niet snap, nou, leg het uit. Dan kunnen we daarover twisten. Want wie het spreekwoord over smaak valt niet te twisten heeft bedacht, die snapt er volgens mij helemaal niks van. We zijn namelijk een beetje gaan geloven dat we in een discussie altijd op zoek moeten naar common ground. Mooi Nederlands, hè? Terwijl wederzijds begrip misschien wel veel belangrijker is. Ik hoef het niet met je eens te worden. Ik wil snappen waarom jij het niet met mij eens bent. Dus, mijn oproep voor vandaag, zo op de drempel van de herfst. Ga alsjeblieft weer over smaak twisten, over of Bohemian Rhapsody nou die eeuwige nummer 1 moet zijn. Welke plaat er mist in de top 2000? Of in jaren 30 huis het summer mis. Over het zoute, het zoete en het zuur in het leven. Over havermelk. En over of ananas op pizza hoort. Oh, wacht even. Nee. Dat gaat te ver. Goedemorgen, het is 29 september. Matthijs hier en ik nodig je uit om vandaag volle bak met me te twisten over smaak.

One day, this nation will rise up, live

0: I Have a Dream. Bakermat vandaag. Goedemorgen, dit is NPO Radio 2 met Matthijs. Judith is present. Hallo Judith, goedemorgen. In de sportschool weer, denk ik. Fijne uitzending, dankjewel. En Ronnie reageert op mijn toch wel kleine betoog over twisten. Die zegt, ja, dan mis ik Chubby Checker wel met Let's Twist Again. Ik snap dat wel, Ronnie. Nou, moet even kijken of we daar nog ruimte voor hebben. En Renzo die zegt, muziek is sowieso geen wedstrijd. Ik haat ook al die lijstjes. Nou, behalve de top 2000 dan, Renzo, neem ik aan. En laat iedereen lekker zijn eigen smaak proeven. Maar je hebt gelijk over die ananas. De mensen die dat op een pizza durven te doen, die moeten ZSM opgenomen worden. Nou, inderdaad.
1: De dag nachtplaat.
0: Goed, genoeg over pizza. Tijd om te kiezen. En dan mag je alles kiezen wat mij betreft. Dat wil zeggen, ik heb eigenlijk maar twee opties voor je en daar mag je dan uit kiezen. De dag-nachtplaat, het concept is bekend, hè. Je kiest aan de ene kant een plaat waar je lekker de dag mee wil starten, even op wil starten, tempo wil maken. Misschien moet je nog wel wakker worden en heb je even een energy boost nodig. Heb ik iets voor je. Of je kiest voor de nachtplaat omdat je bijvoorbeeld wilt gaan slapen of denkt, ik moet heel eventjes nog opstarten vandaag. En dit zijn de twee keuzes van vandaag. Dit is de dagplaat.
1: Dag-dagplaat.
0: Ja, als je me vaker hebt gehoord, dan kan ik heel slecht mijn enthousiasme onder stoelen of banken steken. Maar denk jij, de dagplaat, als die voor mij? Freestylers, Bankfunk, NC, stuur dat in de NPO Luister app.

er nog even wilt wegzakken in de nacht. Klein beetje wilt dromen. Misschien je ogen nog even dicht wilt doen. Dat mag ook. En dan kies je voor de nachtplaat in de NPO Luister app. En dat kan vandaag door een polletje in te vullen. Doe dat even en stem op je favoriet. Dan hoor je hem zo. Na de geweldige nieuwe topsong van The War on Drugs, die heet Who's That? Die hoor je zo meteen hier op NPO Radio 2. Maar eerst, ja, nog zo'n tijdloze klassieker. Een plaat waar je keihard op mee wil schreeuwen. En doe dat gewoon. It's All I Wanna Do Is Make Love To You, Heart.

0: Ja, hij maakt me niet veel blijer dan met The War on Drugs. Or Who's Dead is de topsong van deze week.
1: De dag nachtplaat.
0: Ja, wat ook topsongs zijn, is Bamfunk MC's en Air, All I Need. En je mocht kiezen tussen de dag en de nachtplaat. Dacht je, nou, ik wil even die dag even goed opstarten. Dan kun je dat doen met Bamfunk MC's. Freestylen kon je opstemmen in de NPO-luister-app. Maar je kon ook kiezen voor Air, All I Need. Dus je dacht, nou, die nacht, daar moet ik eens even lekker in blijven hangen. Nou, en er zijn best wel wat mensen die daar wat over gezegd hebben. André, die gebruikte wat krachttermen om dat twisten over smaak, waar ik het eerder had. Nou, had hij zoiets van, nou, dat moeten we blijven doen. Maar hij had ook niet echt veel zin in ananas op pizza, of dan weer wel. Hij heeft dan weer wel zin in ananas op pizza. En hij wilde graag de nachtplaat. Nou goed, Christian wilde graag de dagplaat. Ik zie Marco, die wilde de nachtplaat. Frans had nog een paar mooie ideeën. Judith ging voor de dagplaat. Lianne voor de dagplaat. André dan weer voor de nachtplaat. Luke voor de nachtplaat. Nou, genoeg mensen die gestemd hebben. Maar er is ook gestemd, all the way from Canada, door Frans. Frans, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Hoe gaat het, Matthijs?
0: Ja, goed met jou?
2: Ja, ga lekker. Ik ben net klaar met mijn werk en we gaan hier de nacht in.
0: Ja, precies. Jij bent net klaar met je werk, dus nou, je geeft het al een klein beetje weg. Maar dat is dus, jij bent BOA, hè, in Canada. Of wat wij BOA
2: noemen. Ja, dat klopt. Ja, jullie noemen BOA, wij noemen het Bylaw Enforcement Officer. En zat werk. Zat werk hier.
0: Klinkt wel iets cooler, hoor, moet ik zeggen. Bylaw Enforcement Officer, moet ik zeggen.
2: Ja, dat komt een beetje beter uit de tong, of hoe zeg je dat?
0: Ja, het rolt wat beter van de tong af.
2: Ja.
0: Mooie keuze. Hey, het is bij jou dus al 7 uur, maar ik ben nog heel even benieuwd voordat we die nacht ingaan met jou, hè. Mag je dan ook zo'n heel vet pakje aan? Want in mijn hoofd hebben alle law enforcement officers in Canada zo'n hoed op en een heel pak erbij. Heb jij dat ook?
2: Ja, we zien eruit als een law enforcement officer. Dit is echt een beetje Amerikaans.
0: Ja.
2: Maar geen geweer, want we zijn niet zo'n gun happy hier in Canada. Dat is meer de USA.
0: iets minder trigger happy dan de Amerikanen. Je hebt dan bijvoorbeeld dezelfde rechten als de BOA in Nederland. Dus je mag mensen aanspreken op fietsen door een winkelstraat.
2: Ja, precies. Ik doe het op een hele beleefde en vriendelijke manier.
0: Ja, dat geloof ik meteen, Frans. Dat geloof ik meteen. Hey, en jij gaat zo de nacht in en dacht, nou, weet je wat? Ik ga met Radio 2, wat ik altijd aan heb staan op werk, toch nog Nederlandse radio, de nacht in met die nachtplaten, Air All I Need.
2: Ja, Air All I Need. Laten we hopen dat mensen daarop hebben gestemd.
0: Ja, dat hebben ze zeker. Met overgrote meerderheid is het toch wel gestemd op All I Need van Air. Bijna 2/3 van de mensen. En jij was daar één van.
2: Hartstikke mooi.
0: Hey, mooi. Ik wens jou een hele fijne nacht en tot de volgende.
2: Ja, ik ga lekker luisteren.
0: Dankjewel. Hoi.
2: Dag.

One Night in Bangkok, medegeschreven door die pam. Twee B's uit ABBA, Björn en Benny, hè, uit de musical Chess. Oorspronkelijk trouwens een conceptalbum. Deze plaat werd al een hit voordat de musical überhaupt op de planken stond in de jaren 80. En toen dat zover was, speelde Murray Head trouwens ook de Amerikaan Freddie Trumper, een van de hoofdrollen. Klein beetje musical facts voor je, van mij. Voor jou, die twee B's uit ABBA, die kregen ook nog veel meer musicals. Want die kregen natuurlijk Mamma Mia met hun eigen muziek, samen met de A's. Dan had je nog de musical van MJ, van Alanis, van Hazes. En sinds deze zomer ook nog een musical van Sting. En zo vindt steeds meer popmuziek de weg naar het musical toneel. En als er dan een artiest is waarbij dat past, wat mij betreft, is deze het wel. Het is eigenlijk alleen maar de vraag wanneer er een musical komt.

0: En dat heeft er vooral mee te maken dat het op dit tijdstip echt ondoenlijk is, wat mij betreft, om én een titel en een artiest te raden met een letter die daarbij hoort. Goed, hoe werkt het? Ik draai zo meteen aan een pimpampetwieltje. Kijk, hoor maar. En dat pimpampetwieltje, daar komen zo meteen twee letters uit. De eerste letter die ik draai is voor de artiest die je mag kiezen. En de tweede letter die ik draai is voor de plaat die daarbij hoort. Dus ik zoek een artiest met een letter en een bijbehorende plaat met een andere letter. Nou, zullen we gewoon gaan spelen? Lijkt me een goed idee. Komt-ie. De artiest van vandaag is een artiest met de letter G. Van Gerard bijvoorbeeld. Of van Genesis. Of van Green Day. En de letter van de plaat, dat is de letter P. De letter P van Pieter. Dat is mijn tweede naam. En ja, ik zei dus al, ik vind het ongelooflijk moeilijk. Een artiest, daar kom ik nog wel op. Maar gelukkig heb ik hier alwetend orakelproducer Dennis. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij hebt vast wel een artiest met een G en een plaat met een P.
1: Ja, nou, jij zei bijvoorbeeld Genesis. Ja. Die heeft een plaat met een P, nou, maar Paperlate.
0: Paperlate. Dat is niet een heel bekende
1: plaat. Niet een hele bekende, maar ja, is wel een optie.
0: Guns, Genesis, Paperlate.
1: Guns and Roses heb ik nog.
0: Ja.
1: Patience.
0: Patience, ja.
1: Nou, ik zal niet te veel voor noemen, want anders hebben we alle opties.
0: Ja, dan wordt het te makkelijk van, hè? Dan wordt het te makkelijk van. Ja. Nou goed, ga het eens even proberen. Een artiest met een G en een plaat met een P. Een artiest met een P trouwens, dat is dan weer deze. De Police. Can't Stand

0: Self-Aware op NPO Radio 2. Pim-pam-plaat. Waar we pim-pam-plaat spelen. Ik vind dat een moeilijk spelletje, maar jullie helemaal niet zo te zien. Er komen bakken met platen binnen voor een artiest met een G en een plaat met een P. Zoals Gathering, Probably Built in the 50s, Green Jelly, Punk Rock, Pope, ik zie Garbage, Push It, The Go-Go Penguins. En heel veel van Guns N' Roses, zoals Paradise City of Patience. En Wietse komt graag per spoor. Kedenkedenk, hoehoe. Nou, mooi niet Wietse, jammer joh. Maar wel leuk dat je meedoet. En fijn wat we al die mooie suggesties binnen hebben gekregen. Maar een suggestie die mij wel een beetje, mijn hart wel een beetje harder deed slaan, is die suggestie van Dirk. Dirk, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, jij bent vrachtwagenchauffeur en achterin heb jij sanitair, douchecabine, zonnepanelen, dat soort dingetjes, hè?
1: Ja, dat had ik. Die heb ik allemaal gelost vannacht.
0: Allemaal gelost. En waar gaan die dan naartoe? Naar een groothandel of iets dergelijks?
1: Nee, naar winkels.
0: Naar winkels. Oh ja, dus die zijn allemaal gelost en die kun je dan vandaag gewoon kopen. Hey, en de plaat die jij koos, die past ook wel een beetje bij je werk, want dat is pull up to the bumper. Ben jij zo'n chauffeur die heel kort op de bumper van de volgende rijdt?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat
1: ik
0: valt
1: wil
0: toch
1: wel heel thuis komen. Dus,
0: Ja, precies. Je moet uiteindelijk wel heel thuis komen. Hè, dus dat is ook wel fijn. Hey, waar is thuis? Deventer zag ik, hè? Temta.
1: Ja, Deventer.
0: Mooi. En hoe lang ben je nog onderweg?
1: Ik ben bijna in Apeldoorn. Met 10 minuutjes ben ik in Apeldoorn even los en dan ga ik naar Deventer.
0: Naar Deventer en dan ga je lekker naar bed, denk ik, hè?
1: Ja, ga ik even slapen.
0: Nou, voor die laatste minuutjes dat je nog in de auto zit en dat je naar huis moet rijden, heb ik deze voor je. Grace Jones, Pull Up to the Bumper.
1: Dankjewel.
0: Wat een goeie, dankjewel. Fijne dag.
1: Dag.
0: Ja, echt heel blij met deze. Ik hoop jij ook. Dit is NPO Radio 2. En dat is misschien wel de enige plek waar je zo'n ongelooflijk fijne disco classic hoort als deze. Dus trek die wijde broeken maar aan voor Grace Jones. Het is Pull Up to the Bumper. NPO Radio 2.

Ja, zo heet die plaat dus. Girl on Fire bij NPO Radio 2. Goedemorgen, Matthijs hier. En ja, ik heb toch iets opgegooid waar een beetje druk over ontstaan is. Namelijk het feit dat er over smaak te twisten valt. Nou ja, er valt over smaak wat mij betreft te twisten. Maar daar hoort ook een plaat bij. Er zijn een paar mensen die wat over gezegd hebben. Onder andere André die zegt, ja, al dat getwist over smaak. Ga ze een beetje afkoelen. Nou, dat mag dan allemaal wel. Maar hij wilde dan uiteindelijk ook wel weer twisten over smaak met mij over Grace Jones. Dat vond hij dan weer niks. Nou goed, prima. Ronnie, die zei, ik mis wel Chubby Checker met Let's Twist Again. En daar zijn een paar mensen bijgekomen die dat ook vonden. Dus voor jullie dan deze Let's Twist Again van Chubby Checker op NPO Radio 2. Voor één keertje dan. Omdat het zo lekker is. Ja, toch? Vind ik wel.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. En een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Bij de brand in Apeldoorn kwam veel rook vrij. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. Daarom blokkeren ze de schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn dan ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. Eén meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. Daarom blokkeren ze de schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn dan ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

blokkeren ze de schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn dan ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, zo lekker aan de jaren 80. Die outro's die kunnen wel nog 10 minuten duren. En dan nog een drum solo en nog een drum fill. Eric Carmen, Hungry Eyes op NPO Radio 2. Goedemorgen, Matthijs hier. Nog 2 weekjes op de plek van Gijs en dan is hij er denk ik weer. Maar voor mij hoeft het niet hoor, Gijs. Blijf lekker weg. Ik vind het gezellig hier. Het begint trouwens best comfortabel te worden hier, moet ik zeggen. Ja goed, misschien een beetje te comfortabel. Het is 29 september. Ik vind het fijn dat je er bent. En ik ben benieuwd hoe jouw dag begint. Net al wat mensen gesproken die al lang onderweg waren. Maar misschien ben jij wel rustig aan het wakker worden. Of moet je nog naar bed? Check vooral even in via de NPO Luister-app. En laat me weten wat je doet of wat je van plan bent. Dan ga ik even voor je kijken wat deze dag allemaal brengt. En ja, het belooft dus een uitzonderlijk warme dag te worden. 23 tot 28 graden. En in het zuidoosten gaat het kwik zelfs richting de 30 graden. Dus mocht je afgelopen weekend heel netjes al die zomerkleren hebben opgevouwen, winterjas uit de kast, ja, winterjassen weer in de kast, zomerkleren tevoorschijn. Je was iets te enthousiast en ja, ik denk dat je vanavond een beetje zo voelt.
1: Het zit hier godtyfus heet in dit hok. Volgecremeerd gewoon was hier. Is gewoon niet normaal.
0: Ja, nou goed, zoiets zal het wel zijn. Mocht je nou denken een beetje afkoelen of de hitte opzoeken, dat kan je doen bij Anastasia en de AFAS Live in Amsterdam. Ze viert met deze tour het jubileum van haar doorbraakalbum Not That Kind. En er stond andere deze hit op. Amai.

echt een hele goede plaat, hele goede plaat. 26 jaar geleden alweer, 2000. Ja, voel je oud? Ik wel. Goed, misschien dat je die cd wel in de auto liggen. Je weet wel, met die iconische gekleurde bril die ze altijd op had. Maar ja, wat een stem heeft die vrouw. Veel plezier als je er vanavond naartoe gaat. En als laatst, ik vroeg me af, hè, heb jij misschien ook zo'n zakje achter in de vriezer liggen waarvan je denkt, ja, wat was dit ook alweer? Pasta saus, bolognese, chili con carne. We noemen het ook wel de verrassingsbaksteen. Ooit keurig bewaard, want je wilde het niet weggooien. Alleen, ja, dan moet je natuurlijk wel opeten. Als ben je vooral heel lang iets aan het bewaren om het alsnog weg te gooien. Op zich is dat goed, hè. En vandaag is het de internationale dag tegen voedselverlies en verspilling. En daarmee vraagt de VN aandacht voor het eten dat verloren gaat. Dus ja, kijk even goed voordat je je boodschappen doet wat er nog in je ijskast ligt. Misschien hoef je alleen nog maar iets erbij te halen. Pasta bijvoorbeeld. Of kun je die verrassingsbaksteen eindelijk een keer meenemen naar je werk. Ik heb hem vast meegenomen. Ja, wat gaan we eten? Even kijken. Ah, een shotje dopamine zit erin. Lekker om wakker te worden. Purple Disco Machine, goedemorgen.

Ja. The Babies, Every Time I Think of You op NPO Radio 2. En ik had het net even met je over dat je dus altijd in een vriezer iets hebt liggen waarvan je denkt, wat was dit ook alweer? Zo, ja, we noemden dat net even de verrassingsbaksteen. En Mieneke stuurt één zakje dozen vol. En ik denk nog steeds dat ik onthoud wat erin zit. Gisteren iets ontdooid waarvan ik dacht dat het biefstuk was. Er bleken dus paddenstoelen te zijn. Nog gezocht naar biefstuk erbij, niet zo snel gevonden, maar soep gemaakt. Lekker. Nou, lekker. Een lekker paddenstoelensoepje trouwens. Misschien duid ik daar later vandaag wel even in. Even die groentjes naar binnen krijgen. Je luistert naar NPO Radio 2, waar ja, deze mannen ook echt een plek hebben. En ik vind ze fijn, hoor. Mijn favo is toch wel Always On My Mind. Maar New York City Boy, daar kom ik ook goed mee weg. Dit zijn de Pep Shop Boys.

0: by Tease. Hey there, Delilah op NPO Radio 2. Hey, de afgelopen weken ben ik geobsedeerd door een liedje. En ja, gelukkig mag ik altijd een liedje voor je meenemen. Ik ben een aantal jaar geleden op een kruistocht gegaan om kwalitatieve Nederlandstalige muziek een plek te geven op de radio. En in die kruistocht kwam ik deze dame tegen. Ze heette Danique Jean. Je kunt haar kennen van Soldaat van Oranje, waar ze Charlotte in speelde. Nou, zij is ook gestopt, maar je moet haar wat mij betreft vooral kennen van haar fantastische, hyperpersoonlijke Nederlandstalige indie-pop. Denk aan Vrouwtje of Bente, maar eigenlijk een tandje dieper. Of denk aan Wende, maar iets elektronischer. Met een stukje theater en poëzie dat ongrijpbaar begrijpelijk is. Haar nieuwe single, Systeemplafond, bevat onder andere deze zin. Steek mijn hoofd door zo'n plaat in de hoop dat mijn hoofd dan wat leger raakt. Nou, waar het over gaat, dat kan ze denk ik beter zelf vertellen.
1: Het gaat over de wens om je los te koppelen van jezelf. Omdat je maar niet los lijkt te komen van de pijn die iemand van wie je heel veel hield jou heeft aangedaan. Dus het is echt een... Het is mijn allerzetste liedje ooit. En ja, enjoy.
0: Ja, haar allerzetste, allerzieligste liedje ooit. Maar we mogen er ook van genieten. Dus doe dat maar. Neem even de tijd voor deze. Dit is Danique Jean, Systeemplafond op NPO Radio 2.

Ja, het outro was nog niet vol genoeg, dus ze hebben nog even een saxofoon ingegooid. Hoor je? Owen Paul, My Favorite Waste of Time, NPO Radio 2. En ja, My Favorite Waste of Time, ik zei dat al, dat is muziek en ook een beetje twisten over smaak.

Nou, er wordt wel een beetje getwist over smaak in de Radio 2-app. Of de NPO-luister-app, moet ik zeggen. Want daar zijn een aantal mensen het heel erg eens met mijn keuze voor Daniek Jean's Systeemplafond. En een aantal mensen die vinden het wat minder mooi. Nou, en dat mag natuurlijk ook. Laten we vooral met elkaar een beetje in discussie gaan daarover. Ik vind dat heel erg fijn. Wat ik ook heel erg fijn vind, als we het dan toch hebben over muziek. Ja, dat is mijn favorite waste of time. Misschien wel een goed haakje. Dat is ook eigenlijk wel muziek. Met een goede tweede plek dan voor sport. En het leuke is, de zomervakantie die doet me daar altijd nog aan denken. Tour de France volgen en liedjes luisteren op de achterbank. Dat waren heel lange mijn zomers, onze zomers in Frankrijk. Wereldomroep aan en meesmullen van die ene demarrage. Van Bogert op La Plagne bijvoorbeeld. Met daarna een geweldige Franse Evergreen die daarna kapot gedraaid werd bij ons in de auto. En ik ben dus benieuwd. Wat is jouw ultieme achterbankliedje? Een liedje waarbij je ook op deze herfstige dag met zomerse temperaturen meteen weer op de achterbank zit. Op vakantie naar Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Griekenland. Weet niet waar je naartoe reed. Misschien bleef je wel in Nederland. En welke plaat hoort daar voor jou nou echt bij? Wat is jouw achterbankliedje? Laat het nu weten in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik hem zo.

0: Ja, dit zou er maar zo één kunnen zijn die een achterbankplaats is geworden voor hele families. Edge of Desire van Jonas Blue en Malief. Ja, dat is eentje die ongetwijfeld in allerlei auto's heeft opgestaan dit jaar. En ik was ook met jou op zoek naar een achterbankliedje. Wat is nou de ultieme plaat die je doet denken aan jouw vakanties vroeger? En nou, Ronnie stuurt bijvoorbeeld, ja, dat ultieme achterbankliedje, dat is Ome Kobus van Amazing Stroopwafels. En daar had hij ook Radio Tour de France gedachten bij. Alleen niet van Bogert, maar van Allegri, Kneteman, Joop Zoetemelk. En daar zijn allemaal verschillende mooie liedjes binnengekomen. Maar met deze werd ik toch wel heel enthousiast. Ik ben wel benieuwd hoe het dan ging in de auto bij Renzo uit Nijkerk. Renzo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Renzo, jullie zaten in de auto met King B, Back by Dope the Man. Vertel even.
1: Ja, ik weet nog heel goed. We zaten op de achterbank op vakantie richting Portugal.
0: Ja.
1: En dat was de eerste keer dat ik dit nummer hoorde. En ja, dat heeft wel indruk gemaakt. Ik denk dat ik een jaar of 11 was.
0: Ja.
1: Ik denk dat het uit 1989 of 90 kwam.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, en ik was een jaar of 11. En ja, dat maakte best een indruk.
0: Ja, was dit ook de eerste liedje waar je echt van dacht, dit is het liedje, dit is muziek waar ik echt van hou?
1: Ja, ik denk het wel. Ik was ervoor ook al wel met muziek bezig, hoor.
0: Ja, en nou, ik moet zeggen, mensen horen al wat je gekozen hebt. En in NPO Luister App zijn er meteen mensen, ja, dat is gewoon een goede plaat, King B. Nou, dat vind ik dus ook. Dus we gaan hem ook gewoon voor je draaien. Back by Dope the Man, op weg naar Portugal, Renzo. Wel ver rijden trouwens.
1: Ja, maar met goede muziek is het altijd voor mij.
0: Zo is het. Met goede muziek is het altijd goed te doen. Renzo, ik wens jou een hele mooie ochtend. En deze is voor jou, jouw achterbankliedje.
1: Ik zet hem uit.
0: Zet hem maar keihard, dat zou ik zeggen inderdaad. Back by Dope the Man, dit is King B op NPO Radio 2.

Ja, dit is voor mij ook wel een achterbankliedje hoor, moet ik zeggen. Die hoorde ik ook wel eens als we in de auto zaten. Maar dan, misschien had ik stiekem de Westlife versie luisterde. Durf ik niet te zeggen. Martijn vindt het lekker wakker worden met mij. Nou, dankjewel. Patrick heeft trouwens net die plaat op steentje tandsteenvergruizing aangezet. Die Back by Dope Demand. En Luke vond het ook lekker. Nou, kunnen we nu even ademhalen met Lady Gaga en Bradley Cooper. Tell me.

Cold as Ice, NPO Radio 2. En dat doet Jaco denken aan Hotel S. Nou, geen idee waar het is, maar klinkt wel gezellig. Net als Daniel en Roelof, ik heb ze gezien. Ze zijn al op en je hoort ze hier zo. Ik wens je een fijne dag. Tot later.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant Stentor dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn gered.

0: Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september. Met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Michiel, dankjewel. Roelof, hoor je dat? Uitzonderlijk warm.
2: Ja, ik weet het. Ik heb de korte broek al aan. He.
1: Wat heerlijk, joh. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En goedemorgen, Wijnand Zwaan.
3: Ja, goedemorgen, Roelof en Daniel. Ja, de ochtendspits die staat op het punt van beginnen. Maar we moeten eerst nog eventjes wat regen wegwerken in het noordwesten van het land. En in het noorden, daar regent het nu. Ja, uiteindelijk zal het niet zo heel veel invloed op de ochtendspits hebben, want die regen trekt wel weg. Maar het neemt niet weg dat de spits gewoon wel druk zal verlopen, zoals gebruikelijk op dinsdag. Hoogtepunt zo rond 8:30. De meeste files die vind je dan in de Randstad en in het zuiden. Nou, op dit moment staat er ook al wel file, en wel op de A15 richting de Maasvlakte bij de Suurhofbrug. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
1: Nou, dankjewel, Wijnand. En dan spreken we je straks weer.
3: Zo is dat. Tot zo.
1: Hoi, hoi. Ja. Wij willen van jou 2 woorden.
2: 2.
1: En een plaat.
2: En een plaat.
1: Ja, en die woorden die vertellen ons eigenlijk wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld oppassen neefje.
2: Keramiek en workshop.
1: Tankstation en kassa. Misschien zit je wel de hele dag achter de kassa van het tankstation. Nou, dan kan je die 2 woorden doorsturen. Vergeet die platen niet bij. Dus wat gaat jouw dag brengen? Even terugbrengen naar 2 woorden. En doorappen via NPO Luister.
2: Of redeneer andersom, hè. Bedenk gewoon een lekkere plaat.
1: Ja, en verzin er 2 woorden bij.
2: Ja, dan mag 2 woorden bij. Ook goed. Maar niet verder vertellen.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering.
0: Gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Michiel, dankjewel. Roelof, hoor je dat? Uitzonderlijk warm.
2: Ja, ik weet het. Ik heb de korte broek al aan. He.
1: Wat heerlijk, joh. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En goedemorgen, Wijnand Zwaan.
3: Ja, goedemorgen, Roelof en Daniel. Ja, de ochtendspits die staat op het punt van beginnen. Maar we moeten eerst nog eventjes wat regen wegwerken in het noordwesten van het land. En in het noorden, daar regent het nu. Uiteindelijk zal het niet zo heel veel invloed op de ochtendspits hebben, want die regen trekt wel weg. Maar het neemt niet weg dat de spits gewoon wel druk zal verlopen, zoals gebruikelijk op dinsdag. Hoogtepunt zo rond 8:30. De meeste files die vind je dan in de Randstad en in het zuiden. Nou, op dit moment staat er ook al wel file, en wel op de A15 richting de Maasvlakte bij de Suurhofbrug. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
1: Nou, dankjewel, Wijnand. En dan spreken we je straks weer.
3: Zo is dat. Tot zo.
1: Hoi, hoi. Ja. Wij willen van jou 2 woorden.
2: 2.
1: En een plaat.
2: En een plaat.
1: Ja, en die woorden die vertellen ons eigenlijk wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld oppassen neefje.
2: Keramiek en workshop.
1: Tankstation en kassa. Misschien zit je wel de hele dag achter de kassa van het tankstation. Nou, dan kan je die 2 woorden doorsturen. Vergeet die platen niet bij. Dus wat gaat jouw dag brengen? Even terugbrengen naar 2 woorden. En doorappen via NPO Luister.
2: Of redeneer andersom, hè. Bedenk gewoon een lekkere plaat.
1: Ja, en verzin er 2 woorden bij.
2: Ja, dan mag 2 woorden bij. Ja, ook goed. Maar niet verder vertellen.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag.

0: knap, hoor je dat? Uitzonderlijk warm.
1: Ja, ik weet het. Ik heb de korte broek al aan.
0: Wat heerlijk, joh. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En goedemorgen, Wijnand Zwaan.
2: Ja, goedemorgen, Rudolf en Daniel. Ja, de ochtendspits die staat op het punt van beginnen. Maar we moeten eerst nog eventjes wat regen wegwerken in het noordwesten van het land. En in het noorden, daar regent het nu. Ja, uiteindelijk zal het niet zo heel veel invloed op de ochtendspits hebben, want die regen trekt wel weg. Maar het neemt niet weg dat de spits gewoon wel druk zal verlopen. Zoals gebruikelijk op dinsdag. Hoogtepunt zo rond 8:30. De meeste files die vind je dan in de Randstad en in het zuiden. Nou, op dit moment staat er ook al wel file. En wel op de A15 richting de Maasvlakte bij de Suurhofbrug. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
0: Nou, dankjewel Wijnand. En dan spreken we je straks weer.
2: Zo is dat. Tot zo.
0: Hoi, hoi. Ja. Wij willen van jou 2 woorden.
1: 2.
0: En een plaat.
1: En een plaat.
0: Ja, en die woorden die vertellen ons eigenlijk wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld oppassen neefje.
1: Keramiek en workshop.
0: Tankstation en kassa. Misschien zit je wel de hele dag achter de kassa van het tankstation. Nou, dan kan je die 2 woorden doorsturen. Vergeet die platen niet bij. Dus wat gaat jouw dag brengen? Even terugbrengen naar 2 woorden en doorappen via NPO Luister.
1: Of redeneer andersom, hè. Bedenk gewoon een lekkere plaat.
0: Ja, en verzin er 2 woorden bij.
1: Ja, dan mag je 2 woorden bij. Ook goed. Maar niet verder vertellen.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid.

0: en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Daniel en Roelof zijn al op.

0: lekker voor aan het begin zo. Steve Winwood, Higher Love.
1: Ja, ik vind het heerlijk plaat.
0: Goedemorgen, het is een nieuwe editie van Daniel en Roelof zijn al op. Daar zit Roelof de Vries.
2: En wie ben jij dan? Oh, het is Daniel Lippe.

0: 29 september, sorry, 2026. Feest voor Nederlandse muzikanten, want de Buma Awards werden gisteravond uitgereikt. En het feestje was nog niet eens afgelopen, of Samuel Welten vertelde al trots waarvoor hij een beeldje in ontvangst mocht nemen.
1: Ik heb er 4 te pakken, ja. Ik heb de grootste kroeghit. En ik heb 3 singles van mij die in de top 10 staan.
0: Ja, en die dikke kroeghit, ja.
2: Voor beste kroeghit?
0: Ja, zeker. Die heeft hij gepakt. Okay. Hij heeft er nog veel meer mee naar huis mogen nemen. Overigens vind ik dat bij Echte Liefde is te komen moet je wel eigenlijk het stukje Maserati, huis op Bali. Het leven draait niet om geld.
3: Maar ik klaag niet.
0: Hij vertelde ook even wat het nou met hem doet om zoveel prijzen te winnen.
1: Nou, de prijs op zich betekent niet zo heel erg veel voor me.
0: Oh.
1: Alleen vooral de reactie van de mensen. Want zonder mensen heb je geen prijs. En als ik mensen zie springen of mee zie zingen of zo, dat is voor mij echt waar het om draait. Dus ja, die moet ik vooral bedanken.
0: Nou, springen en meezingen, dat komt wel goed met die muziek van hem. Hij heeft een gezellige avond gehad en de hele Nederlandse muziekscene rolt waarschijnlijk nu pas een beetje hun bed in.
2: Ja, goedemorgen ook, als je luistert in de auto op weg terug. En er is een grote doorbraak in de Odido-hek van begin dit jaar. De politie heeft een Nederlander opgepakt. 24 jaar is hij, Pepijn van der S, een hacker. Die wordt verdacht van banden met die beruchte hackersgroep Shiny Hunters. Die zouden achter die aanval op Odido zitten. En naar de buit, dat was waren de persoonsgegevens van zo'n 6 miljoen Odido-klanten. Maar techjournalist Daniel Verlaan die vertelde bij Renze gisteren dat deze hacker, deze Pepijn, de gegevens had van nog veel meer mensen.
4: Hij had van iedereen die nu kijkt, had hij al zijn privégegevens. En dat
5: van hij... iedereen die nu kijkt, dat is iedereen in Nederland.
4: Jazeker.
5: Zeker
4: had hij van iedereen zijn of haar gegevens.
5: Wat voor gegevens?
4: Alle privégegevens. NAW, telefoonnummer, BSN'ers die zou willen. Ook van mij, wachtwoorden, IBAN, noem het allemaal op.
2: Best sterk, zegt hij dit. Dus, dat geloof ik dan ook maar. Hij zou toegang tot de gegevens van iedereen in Nederland hebben. Ook van jou en van mij, Daniel.
0: Ja.
2: Ik vind het wel eng, eigenlijk.
0: Nou, ik kreeg toevallig gisteravond nog zo'n telefoontje van een 06-nummer. Weet je, ik was even in gesprek. Ik denk, nou, neem toch maar op, je weet niet wie het is. En toen was het inderdaad weer zo'n oplichter die wel gewoon mijn nummer en mijn naam had gekozen. Dus het begon al met, hello, Mr. Lippens. Toen dacht ik, oh ja, god, I'm contacting you about your investment account. Toen dacht ik, oké, ik heb hier nu even geen zin in. Maar ja, dat komt dus uit dit soort lekken. Want dan hebben ze dus je nummer en je naam en dan kunnen ze het aan elkaar koppelen en kunnen ze dat gebruiken om je met een beetje een zeker vertrouwen zo'n telefoongesprek aan te
2: knopen. Ja, nou was dit kennelijk, je had meteen door dat het was Engelstalig en dat deugde niet. Maar als je een beetje een goede hebt, wordt het wel eng.
0: Ja, ze worden er steeds beter in. En dan, de beste tv-series van de 21ste eeuw. Nou, de New York Times is daar ingedoken. Zij vroegen aan 500 mensen uit de tv-wereld naar hun favoriete tv-serie. Acteurs en mensen achter de schermen hebben allemaal een persoonlijke top 10 ingestuurd van series die sinds 2000 zijn begonnen. Want we kunnen niet eeuwig terug in de tijd. Nou, al die stemmen die zijn met elkaar opgeteld en daar komt dan een lijstje uit. Op 3, Mad Men. Ja. Dat gaat over die gast uit de reclamewereld, volgens mij.
2: Ja, de jaren 50, Don Draper.
0: Ja. Op nummer 2, The Wire. Politie-serie,
2: ja,
0: toch?
2: Ja. Baltimore, zeg ik even uit mijn hoofd, ja.
0: Ja, en op nummer 1... reizen we af naar New Mexico voor Breaking Bad met scheikundedocent Walter White die de drugswereld induikt en de grootste crystal meth producent van Amerika wordt met zijn kleine hulpje. En natuurlijk ook was dat de geboorte ook van advocaat Saul Goodman, hè?
2: Ja, van Better Call Saul.
0: Ja,
6: twee vandaag.
0: Wij willen van jou weten wat jouw dag gaat brengen. Maar breng het even terug naar 2 woorden en doe er een plaat bij. En dan draaien we die plaat. En zoals Rolf zei, je mag het ook gewoon omdraaien. Als je gewoon een leuke plaat wil horen, nou, dan stuur je die plaat. En dan verzin je er even 2 woorden bij. Weet ik veel. Graafmachine en waterleiding. Zou dat natuurlijk
2: kunnen. Ja, ramenlappen. Ramen en lappen. Want ramenlappen is dan weer 1 woord.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Stuur ze door via NPO Luister. Kan iedere ochtend zo rond 6 uur. En wie weet draaien we jouw plaat zo meteen. Nieuwe muziek van Swenseliers. Hoor je zo meteen naar Coldplay.

0: geboren in Zuid-Afrika, maar woont inmiddels al een tijdje in Nederland. Sven Silje, Jorde, Somebody New.
1: Twee vandaag.
0: Iedere ochtend om 6 uur kun je een plaatje bij ons aanvragen. Maar dan willen we ook wel een beetje weten wat jouw dag gaat brengen. Dat kan je samenvatten in 2 woorden. Abel bijvoorbeeld, die stuurde gras inkuilen.
2: Flansje, posters en abris.
0: Marco zei rijden en Zweden. Maar laten we even bellen met Martin. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat zijn jouw 2 woorden voor vandaag?
3: Camper en vakantie.
0: Is dat gewoon een simpele vakantie of ga je iets bijzonders doen?
3: Ik heb een hobbyvakantie. Mijn hobby is paragliden en ik ga een weekje cursus geven.
0: Oké, dus je bent er zo goed in dat je niet eens meer zelf hulp erbij nodig hebt, maar dat je anderen daarvan hulp voorziet.
3: Ja, ik ben hulpinstructeur bij een Nederlandse organisatie en dan geven wij met 3 man cursussen aan beginners en gevorderden. Dus iedereen die het wil leren, maar ook mensen die al gevlogen hebben. Dus,
0: En help mij heel even, paragliden, want ik bedoel, ik ken al die verschillende soorten wel. Je hebt met zo'n driehoekvleugel, je hebt met een parachuteachtig ding, je hebt met of zonder motor.
2: Rennen van een berg,
3: ja. Ja, dat is het eigenlijk. Ik heb een parachute in een zak zitten, die rol ik uit. En dan doe ik een tuigje aan. Een zitje, zoals dat al heet.
0: Ja.
3: En dan ga ik van de berg af en dan hoop ik uren op de thermiek te kunnen blijven vliegen. Dus
0: ongemotoriseerd?
3: Ja, dus ik heb geen delta, maar alleen een parachute. Ja, ongemotoriseerd. Ja, dat is het voordeel van de Dolomieten of de Alpen. Daar heb je genoeg thermiek om het doen. In Nederland ook, maar dan moet je met een lier omhoog getrokken worden.
2: Zijn
3: daar kan je van de berg af.
2: Uren? Wat is het langste dat je ooit in de lucht hebt gehangen dan?
3: Himalaya, 4,5 uur.
0: Zo. En hoe lees je die thermiek dan een beetje? Want dat is denk ik dan de kunst.
3: Ja, dat is de kunst. Nou, dat proberen we mensen te leren. Dat is een beetje gevoel, een beetje kijken naar de omgeving, kijken naar de wolken. Meteorologie zit in de opleiding. Dus ja, dat is een beetje van alles wat.
0: Maar moet ik het dan zo zien dat jij eigenlijk al aan een beetje hoe zo'n vallei loopt, eigenlijk al weet van nou, als ik dan daar kom, dan waarschijnlijk gaat er een soort luchtstroom weer omhoog.
3: Ja, en op menig start- en landingsplek heb je ook, zoals we dat noemen, huisbellen. Dus dat zijn plekken waar het eigenlijk bijna 90% van de tijd wel 's middags omhoog gaat. Dus ja, en als het onbekend is, kan je het ook een beetje gewoon zien aan de wolken. Inderdaad, want je kan het zien. Ik bedoel, bos blijft kouder dan een rotswand. Dus nou, dan wordt het warmer en dan is de kans dat daar thermiek staat, als de zon erop staat, beter.
0: Wat een goed verhaal, Martin. En waar ging je dit nou ook weer doen, zei je?
3: Ja, dat heet Bassano del Grappa. Dat ligt op een uitloper van de Dolomieten, 100 kilometer boven Venetië.
0: Dus dat is ook nog met een mooie uitzicht. Dat is iets met druiven, denk ik.
3: Nee, de Monte Grappa heet die berg zo. En die komt af en toe ook voorbij in Giro d'Italia.
0: Oh,
3: en dat is gewoon een hoge berg.
0: Hey, en welke plaat hoort erbij?
3: Een parachute, uiteraard. Ja, die moet me niet teleurstellen komende week.
0: Gaan we voor je draaien en een veilige vlucht dan maar.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei.
3: Doei.

0: Speciaal voor Martin. Die lekker in de Trojaanse bergen zijn parachute van de berg af gaat gooien. En zichzelf ook. Hopen dat het goed gaat allemaal. Something happens, hoor je. Ja, het wordt gewoon super lekker weer vandaag. Hè. Het is droog. We gaan de zon regelmatig voorbij zien komen. En ja, die korte broek die gaat je geen windeieren leggen,
1: toch
0: vandaag?
1: Niet?
0: Ja, okay. Nee, de temperatuur kan oplopen tot maar liefst 28 graden in Nederland vandaag. Dus dat is echt heel erg lekker. En Wijnand Zwaan die houdt het verkeer in de gaten. Goedemorgen, Wijnand.
2: Goedemorgen. Ja, het is nu snel drukker aan het worden. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Nou, een paar files vallen ook al echt op. Op de A15 richting de Maasvlakte zo'n 20 minuten vertraging bij de Suurhofbrug. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Er zijn bergingswerkzaamheden bij de afrit Kruidingen. De vertraging vanaf knooppunt Markiezaad is een kwartier. Werkzaamheden bij Gouda veroorzaken file op de N207 vanuit Bergambacht. Vanaf de afrit Haastrecht 3 kilometer file door de werkzaamheden bij de Julianasluis. En op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid staat file bij Wateringseveld 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
0: Dankjewel, Wijnand. En Carmen Verheul heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, Carmen.
3: Goedemorgen. In een wooncomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Het gaat vooral om oudere mensen. 7 hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. En bewoners van 24 appartementen konden niet terug naar huis en moesten dus ergens anders slapen. Transportbedrijven hebben het lastig door de hoge brandstofprijzen. En dat leidt ook tot faillissementen, dat zegt deze econoom tegen Nieuwsuur.
4: Als je puur kijkt naar wegtransport in Nederland, dan zijn er 76 faillissementen geweest tot en met augustus. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar, dus het neemt toe. Je ziet ook in september dat het toeneemt. Maar er is nog geen golf van faillissementen. Er is wel een oplopende financiële druk. Veel bedrijven staat het water redelijk hoog aan de lippen. En dus moeten ze uitkijken wat ze doen.
3: Ja, en daar komen nog de problemen bij met bruggen en wegen waarover ze niet mogen rijden. Ze moeten daardoor flink omrijden en de kosten kunnen ze nergens verhalen. Goed nieuws voor de vrouw van 87 die in Spanje uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze kan terug. Dat is afgesproken met de verhuurder in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat haar huur was vervijfvoudigd. En ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Nou, als ze akkoord gaat met het aanbod, dan mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven.
0: Ja, dat was echt de demonstraties voor de deur en alles erop en eraan, hè?
3: Duizenden mensen.
0: Ja, het heeft geholpen, gelukkig.
3: Ja, voor haar wel. De wooncrisis in Spanje is nog niet voorbij, maar wel goed nieuws voor deze mevrouw, zeker. Opnieuw een vol Nations League-programma gisteravond. Op voorhand was de interessantste wedstrijd België tegen Frankrijk. Met 2 bondscoaches die pas net aan het roer staan. Mark van Bommel tegen Zinedine Zidane. Frankrijk won met 1-0 en de winnende goal viel in de 88ste minuut. Zo was te zien bij Ziggo.
5: Olysee neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Olysee! En daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Olysee. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
3: Ja, België moet dus een verlies incasseren. De ploeg van Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië.
6: Roelofs fijne feitje.
7: Vrijdag hadden we het over het bezoek van Paus Leo aan Parijs.
8: Ja, zeker.
7: En, of hij daarmee een grotere ster is dan Celine Dion. Nou, vandaag neem ik jullie mee naar mijn geboortejaar. Naar 29 september 1979, om precies te zijn. Toen bracht Paus Johannes Paulus II als eerste paus ooit een bezoek aan Ierland. Nou, Ierland, katholiek land, dus daar was veel enthousiasme. En de paus hield een openluchtmis in een park in Dublin. En welk percentage van alle Ieren stond daar in dat park, denken jullie?
3: Oeh, nou, je hebt hem al een beetje ingeleid.
0: Ja, dit moet een hoog percentage zijn.
3: Ja, hoog percentage.
7: Dat is een hoog percentage, vind ik. Ja, vind ik wel.
3: Dan zeg ik 88%.
0: Dat is wel heel fort van een heel land, hoor. Ja, ik zat meer te denken ik zat te denken rond de 20 of zo.
7: 37%.
0: Okay,
7: is toch ook wel veel?
3: Vind ik tegenvallen.
0: Ze hadden beter hun best moeten doen.
7: Nee, jongens, meer dan 1 op de 3 Ieren. Dat was de grootste bijeenkomst van... Ja, maar in een park. 1 op de 3 mensen in een heel land. Ja, dat is gigantisch veel. Nog wel leuk, de Ierse regering was van plan om rond dat pausbezoek 78 gevangenen vervroegd vrij te laten. Want barmhartig, hè?
0: Ja.
7: Maar toen dachten ze, ja, maar al die 1 op de 3 mensen verwachten we. Er staan al die huizen leeg, dus ze waren bang dat die dat meteen zouden gaan inbreken. Oh. Dus die gevangenen die kwamen wel vrij, maar wel pas toen de paus weer het land uit was. Nou ja, feitje van de dag. Het was een hele gebeurtenis. Een derde van alle Ieren kwam samen voor een mis.
1: Daniel en Roelof.
8: Het gaat slecht met de Nederlandse boeken scene. En zometeen spreken we Saskia Noord erover.

0: jij bent inmiddels wel zo iemand, toch? Die gewoon bij het minst of geringste toch even vraagt van... Hey, AI, hoe zit dat nou?
1: Nou, ja. Ja, ja. Wel, ja. Ja, maar kleine vragen, hoor. Ja,
0: ja, kleine vragen. Niet de grote dingen des levens.
1: Praktische dingen.
0: Ja. Niet wat is de zin van het leven of zo.
1: Nee, heeft hij geen antwoord op. Denk

Bijvoorbeeld de hele schrijverswereld. Want boeken worden tegenwoordig met AI geschreven. Teksten worden gejat. Nou, we moeten in gesprek, we moeten praten. En daarom hebben we zo meteen Saskia Noord aan de lijn. En dit is Cool in the Gang.

0: Radio 2. Schrijvers en journalisten zijn boos. Ze noemen het zelfs de diefstal van de eeuw. Grote techbedrijven die zonder overleg hun teksten gebruiken om die AI-taalmodellen te trainen. En daarom verzamelen ze zich deze ochtend bij het hoofdkantoor van Meta voor een protest. Maar er is meer aan de hand in schrijversland. En aan de telefoon de koningin van de Nederlandse thriller, Saskia Noord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ben jij al helemaal aan het voorbereiden om zo meteen om 10:00 ochtends boe te gaan roepen bij Meta voor de deur?
1: Ik kan helaas niet, want ik weet het sinds vorige week. En ja, mijn agenda was al vol.
0: Ze hadden je gewoon wat eerder moeten uitnodigen.
1: Dat was goed geweest.
0: Ja.
1: Maar sowieso, ik ben nu hier, hè.
0: Ja, nee, ik bedoel, het is fijn dat je eventjes er wat over wil zeggen. Want, je hebt die AI en die teksten die bij elkaar gestolen worden. Maar er speelt wel meer in het schrijversvak, toch? Jullie liggen eigenlijk van alle kanten een beetje onder vuur.
1: Onder vuur. Er wordt steeds minder gelezen. Eigenlijk zijn de cijfers die je altijd in de krant leest negatief. We worden bestolen, mensen lezen minder. Ondertussen worden er meer boeken uitgegeven. Dus ja, het is een rare tijd.
2: Ja, ik las laatst ook over die audioboeken bijvoorbeeld. Dat die vergoedingen, dat houdt ook niet over, hè?
1: Nee. Ja, kijk, het is natuurlijk bij al deze dingen, zodra je heel veel verkoopt, gaat het goed. Plus audioboeken, ja, dus ook niet echt lezen.
0: Ja, dat vind je eigenlijk alweer. Maar ik bedoel, alles wat jij schrijft, wordt natuurlijk wel een audioboek van gemaakt. Want ja, dat wil de uitgever dan graag, maar eigenlijk ben je er niet zo voor, hoor ik.
1: Kijk, het punt is, het is natuurlijk heel erg bedacht als je kan de belezer bedienen op allerlei niveaus. Dus luisteren, lezen, e-book, verfilming. Dus het belangrijkste is dat er verhalen verteld blijven worden. Maar goed, het feit blijft wel dat lezen van een boek gezonder is voor je brein. En je slimmer houdt en je er meer van leert. Dus
0: ja, nou hadden we het hier laatst ook al over. Dat we gewoon met z'n allen tijd moeten maken om te lezen. En dat die telefoon er natuurlijk absoluut niet bij helpt. Maar toch even terug naar het schrijversgilde. Wat levert het nou eigenlijk op, hè, als je een boek schrijft? Hoeveel hou je nou over aan de verkoop van één boek?
1: Ook dat verschilt enigszins per schrijver. Maar ik denk dat je zo kan rekenen op rondom een euro per boek. Als je het hebt over papieren boeken.
2: Maar dat is toch schandalig, Saskia? Dat vind ik echt. Ja, ik vind dus die chagrijnige boekverkoper die me dan op een slechte dag tot over de toonbank doet, die krijgt de helft volgens mij.
1: Iets minder dan de helft, maar ja, wel veel, ja. Ja, goed.
0: Ja, maar ik bedoel, gewoon een beetje goed boek. Waar gaat het voor tegenwoordig? 20 euro of zo misschien?
2: 25,
0: ja. Ja, zoiets. Ja. Ja. En als je er dan als schrijver maar een euro aan overhoudt. Ja, ik vind dat ook wel schrikbaar. En bedoel, nou, jij zei zelf al, kijk, als je natuurlijk genoeg boeken verkoopt, dan is dat een ander verhaal. Maar er zijn natuurlijk ook schrijvers, ja, die verkopen dan misschien, nou ja, wat zal het zijn? 20.000 boeken, zoiets?
1: 20.000 is in deze tijd een mega bestseller.
0: Ja, echt? Ja, is het zo erg gesteld? Ja. En dan wordt dus ook nog, en vervolgens zodra het dan als e-book is uitgebracht, dan komt Meta eventjes en die...
1: En die pleurt ze in een machine waardoor we straks allemaal geen werk hebben. Dus niet alleen schrijvers niet, maar ongeveer niemand.
0: Nee.
2: Ben je eigenlijk al wel eens wat tegengekomen van jezelf in een AI-vorm, zeg maar? Want laatst, Daniel, was een serie, hè?
0: Ik kan me herinneren. Ja, er was een boekenreeks geschreven. En het hoofdpersonage had in één keer uit het niets, zonder dat er aanleiding voor was, een fascinatie voor sinaasappels. En dat was ook meteen weer weg daarna. Oh. En toen bleek dat in een eerdere boekenreeks van een bekende schrijfster, dat die sinaasappel een heel belangrijke rol speelde. En dat is eigenlijk, dat ze daardoor dachten, oh, deze hele reeks is gewoon met...
1: Ja.
0: Heb jij al zoiets meegemaakt?
1: Ik heb niet mijn eigen werk in AI-vorm meegemaakt. Maar goed, daarvoor zou je dan natuurlijk heel veel wat eruit komt moeten lezen. Of weer een AI-tool op moeten zetten om dat te ontdekken. Maar nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar ik weet wel dat er natuurlijk... Hey, je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die teksten zo op Google zetten. Of je hebt Google Search, daar zitten hele delen van je boeken in. Ja. Dus ja, het is vrij makkelijk om dat te stelen.
0: Ja, nou ja, goede zaak dus dat er vanochtend geprotesteerd wordt bij het hoofdkantoor van Meta. Toch eventjes, bij jou gaat het volgens mij allemaal wel lekker. Want je boek De Eetclub is verfilmd voor Netflix. En wordt echt als een malle bekeken. Maakt dat dan jouw hele jaar?
1: Ik denk wel dat terwijl ik goed nog steeds verkoop aan papieren boeken. Maar dat ik meer lees van alles om de boeken heen.
0: Ja, zoals dit soort dingetjes.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat is natuurlijk voor mij persoonlijk heel erg fijn, maar dat kunnen maar heel weinig mensen.
0: Ja. En ben je een beetje trots wat ze ervan hebben gemaakt, van de eetclub?
1: En heel erg blij en trots. Ja, absoluut. Ja, ik vind het echt helemaal te gek.
0: Het is nu te zien op Netflix, maar zoals Saskia al zei, het liefst lees je natuurlijk gewoon ouderwets een boek en maak je daar tijd voor en leg je die telefoon een keer weg. Saskia, ontzettend bedankt dat je even bij ons aan de lijn wilde komen.
1: Lieve bedankt.
0: Ja,
1: ja. Werk ze nog. Succes met het programma.
0: Komt helemaal goed. Dankjewel, Saskia. Maak er een mooie dag van.
1: Joe, hoi hoi.

0: Is het een vogel?
1: Nee!
0: Is het een vliegtuig?
1: Misschien!
0: Het is sowieso...
1: Darwin met de raadsel!
2: Ja, we gaan weer raden waar dit over gaat.
3: Als ze de mensen aanspreekt van, hey, ruim dat eens op, dan werden ze wat boos.
4: Ja, hondenpoep, hè?
5: Dat is
4: zo'n probleem.
5: Ik denk mensen die allemaal van die meuk in hun voortuintje hebben staan, zoals winkelkarretjes en zo. En dan zeg je van, ja, haal dat winkelkarretje, breng eens terug naar roem dat eens op, joh.
2: Ik wil je zeggen, één van jullie heeft het goed.
4: Maar wie?
2: Dat hoor je straks na, nee, hoor.
0: Dit is NPO Radio 2.
4: Wat? Oh, met jij?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
11: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je dus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Sorry, we zijn een beetje laat. Het is 4 minuten over 7. Zometeen hier muziek van Wham, The Edge of Heaven. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers gewond. Sinds vorige week blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en werden spullen gesloopt. Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze. En de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Gisteren was de lancering.
8: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
7: Verschillende Kamerleden hebben al aangegeven om mee te werken, maar ze kunnen nog meer politici gebruiken. De gemeente Amsterdam heeft ruim 300 asielzoekers aan een baan geholpen. Ze zijn vooral gaan werken in de horeca en de transportsector. De gemeente noemt de proef met zo'n 1000 asielzoekers succesvol. Nog eens 300 van hen hebben de eerste stappen gezet naar een baan, zoals het voeren van een sollicitatiegesprek. Onder het motto 4 keer bukken voor 50 euro... strijden ze in een wijk in Limburg tegen hondenpoepoverlast. Veel baasjes laten alles maar liggen, buren waren dat zat. Ze hebben in de wijk spaarkaarten rondgebracht. Mensen die een drol oprapen kunnen een zegeltje krijgen. En 4 zegels is 50 euro.
9: Oh. Hey, ik zie dat je dat op gaat ruimen.
10: We hebben gemerkt dat als ze de mensen aanspreekt van hey, ruim dat eens op, dan werden ze wat boos, vinden ze niet leuk. Dus we hebben nu gekozen, laten we dus positief insteken.
11: Ik heb al een sticker, heb ik al.
10: Super fijn. Die plak je op de kaart en als je er 4 hebt, dan verdien je een cadeaukaart van de supermarkt van 50 euro.
12: Eine sticker, nog 3 te gaan.
7: En volgens de organisatoren zorgt deze actie ook voor meer samenhang in de wijk. Het weer vandaag droog met veel zon. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september met 23 tot 28 graden.
6: Dankjewel. En Wijnand, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ja, het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Brabant. Op de A15 richting de Maasvlakte zien we een half uur vertraging bij de Zuurhofbrug. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen wordt een kapotte vrachtwagen geborgen bij de afrit Ierseke. Het oponthoud vanaf knooppunt Markiezaad is een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk veroorzaakt file in het Westland op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid bij Bateringse Veld. De vertraging is daar nu een half uur.
6: Dankjewel. En wat is dit? Dat hoor je zo.
14: Ster. September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
15: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Ter Stal. Maak elk moment mooi.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei-doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.

0: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 20 september 2026, een zeer zomerse dag voor de boeg. Het AD kopt, warmterecords staan op het punt om te gaan sneuvelen vandaag. En RTL schrijft komende dagen kans op recordtemperaturen. Vooral in het zuiden kunnen de temperaturen enorm oplopen. En de collega's van Omroep Brabant, die natuurlijk bekend staan om een waanzinnig stukje stratenjournalistiek, die zijn nu ook weer de straat opgegaan om te vragen of mensen een beetje genieten van het warme weer.
1: Ja, fantastisch. Nou, voor mij hoeft het niet meer.
2: Lekker.
1: Heerlijk. Overdag droog, lekker warm, prima zo.
3: Gewoon de weersomstandigheden, die kan je niet echt voorbereiden. Je kan geen trui aan, geen shirt aan.
4: Iets waar je geen invloed op hebt, moet je gewoon accepteren.
5: Gek dat het niet in één keer weer zo warm wordt. Maar op zich, het is wel lekker.
0: Ja, en jij hebt zelfs je korte broek aangetrokken vandaag. Hè?
6: Ja, we zouden eigenlijk allemaal, maar ik ben de enige die door heeft gezet. Het was fris om de knietjes.
0: Het mooie was dat gisteren in onze groepsapp werd gevraagd van gaan we nog de korte broekendag doen morgen? Ja. En toen zei jij, nou, ik ga niemand verplichten een korte broek aan te trekken. Ik weet het allemaal zo net nog niet. En uiteindelijk ben jij de enige die het wel heeft gedaan.
6: Ja, en voor iedereen verder, laagjes, hè. Dat is het antwoord eigenlijk altijd.
0: Dan kan je ze uittrekken, ja.
6: John Mayer, die gaat iets groots doen. Ja, dit plaatste hij op Instagram.
0: Ja, we hebben hele scherpe luisteraars.
6: Ja, die herkenden het, hè, sommigen.
0: Die zijn al meteen, dat is slow dancing in the burning room. Alleen herken je die galm ook? Want het is de galm van een hele bijzondere zaal.
6: Dat is echt voor de kenners. Het is de galm namelijk van de sfeer in Las Vegas. Ja, daar gaat hij allemaal concerten doen. Daarmee treedt hij in de voetsporen van U2, de Eagles en de Backstreet Boys. Volgend jaar gaat hij dat doen. Dat is die enorme ronde concertzaal, voor wie dat niet weet. Met, ja, die enorme beeldschermen. Helemaal rondom kun je dan niet helemaal verlustigen aan allerlei mooie plaatjes. In april volgend jaar moet het allemaal gaan gebeuren daar voor John Mayer.
0: Ja, het is echt een hele bijzondere zaal. Ik ben benieuwd of ik daar ook nog eens een keer iets kan gaan bijwonen in die sfeer.
6: Heeft Celine Dion plannen in die richting?
0: Ik hoop het.
6: Het verzinken de Titanic rondom.
0: Goed, en dan is er gedoe in de paardenracewereld. Er was namelijk een paardeneigenaar, en die heeft zijn paard Austrian Painter genoemd. Hmm. Oostenrijkse schilder. Ja, en nou heeft de paardenraceorganisatie van de UK, de Jockey Club, gezegd, ja, hallo, we gaan Austrian Painter niet als naam accepteren, want dat is natuurlijk een verwijzing naar
6: een zekere besnorde dictator met wie het kwaad kersen eten was.
0: Exact. En die eigenaar die zegt, nee, dat is onzin, ik bedoel de Gustav Klimt. De paardenraceorganisatie gelooft het niet zo en wil nu dat hij een normale naam voor zijn paard kiest. En toen zaten wij te denken, dierennamen, daar kan je ook best wel creatieve kanten mee op.
6: En dan hoeft het niet per se met dubieuze dictators te zijn natuurlijk. Nee. Maar er zijn zoveel leuke kanten die je op kunt gaan.
0: Zeker. Ik kan me nog herinneren dat oud-collega Michiel Veenstra, radio-dj, die had zijn hond Maurice genoemd. Maurice de hond.
6: Leuk. Ja, ik ken via iemand die heeft had een kat en die wilde een ode aan Lionel Messi, dus die heet Messi. Toen kreeg je er nog een, die heet nu Forky. Dus heeft hij Messi en Forky.
0: Forky en Messi.
6: Ja.
0: Ja, ik ken ook heel veel mensen, met name met katten en poezen, die ze dus hele serieuze menselijke namen geven. Weet je wel, mevrouw van Biesterveld, bla bla bla. Dat soort dingen.
6: Ik had ooit een kat die heette Thomas Woodward Jones III. Naar Tom Jones.
0: Ja, goed gevonden. Ja, die waren een hond en die heette Liana. Maar uiteindelijk was het dan vrij snel Lily geworden. En zo is bekend geworden als de showbiz hond.
6: Ja. En ik heb natuurlijk Petson de podcasthond naar een kinderboek. Dat Ada vroeger mijn vriendin altijd las.
0: En wat voor kinderboek was dat dan?
6: Petson en Findus heet dat, over een opa en een kat. Ja.
0: En nu is onze vraag, heb jij creatieve namen voor je huisdieren? Mag ook uit het verleden, of misschien ken je vrienden die hele creatieve namen voor huisdieren hebben. Kom er maar in en stuur ze door via NPO Luister.
7: Er is maar één.

0: Amy Winehouse. We vragen ons af, wat zijn creatieve namen die jij aan je huisdieren hebt gegeven? Of ken je mensen met hele creatieve huisdiernamen? Er was een kerel in Engeland en die dacht zijn renpaard wel even Austrian Painter te kunnen noemen. Ja. Nou goed, dat vond de renpaardenorganisatie geen goed idee. Er komen veel berichtjes binnen. Porky en Beb heten onze katten, zegt Remco.
1: Sanne, een van onze katten, heet Oelek naar de sambal.
0: Goed gevonden. Een vriend van ons noemde ze hamsters Akke en Fietje. Jackie, heel goed.
1: Veel duo's ook. Daphne, wij hadden twee poezen, Pilsje en Cassus.
0: Even kijken, we hadden vroeger een Berner Senne-hond en die heette James. James Hond. Ja, erg goed.
1: Gerrit zegt dat onze hond heet Abby. Naar het beroemde zebrapad in Londen. Zo'n gestreepte hond waarschijnlijk.
0: Zie, oh, deze vind ik ook wel echt heel erg leuk hoor. Georgina zegt, mijn kat heet Dolly Purton. Purton. Joyce, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, kom er maar in hoor, met leuke hondennamen.
2: Ja, nou, mijn riesensnauwtse, die heet dus Longbeard Igor van Schenkenwald.
0: Longbeard Igor van Schenkenwald.
2: Ja, vanwege zijn lange baard, Longbeard. Het moet met een L beginnen, dus ik denk, ja, wat maak ik ervan? Daarom heet hij Longbeard Igor.
0: En hoe noem je hem? Gewoon Igor?
2: Ja, we noemen hem gewoon Igor, ja. Ja, okay. Ja.
0: En heb je
2: met Ja. En mijn Jack Russeltje heet dan, ja, Volbeat Lois, The Judge Jax. Volbeat, ja, wat anders, hè. Ik bedoel, iedereen is toch fan van Volbeat.
0: Ja, wie niet. Maar waarom moesten ze nou met een bepaalde letter beginnen?
2: Ja, omdat de stamboom bij zit. En dan wilden ze bij het bepaald nestje van een bepaalde letter beginnen. Dan weet de fokker uit welk nestje jouw hond kwam.
0: Oh.
2: Dus dan is heel het nestje begint dan met een L, of het heel nestje begint met een V. En de fokker bepaalt dan met welke letter dat je moet beginnen.
0: En toen dacht jij, V, dat kan er maar eentje zijn.
2: V kan er maar eentje zijn, dat wordt Volbeat.
0: Ja. Goed verhaal, Joyce, dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: En een fijne dag, hoi hoi.
2: Fijne dag.
0: Doeg. Doris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt in een dierenpension gewerkt.
3: Ja, klopt, ja. En daar kwamen toch ook wel echt de raarste namen voorbij. Ik bedacht me net nog Bami en Nassie van twee katten. Ja. Johan en Neeskens, naar de voetballer genoemd van twee honden. En de gekste naam was toch wel Duplo.
0: Duplo, en dat was een?
3: Een hond.
0: Ja, wel een gezellige, lieve hond. En waarschijnlijk goed met kinderen, zou je denken, hè?
3: Ja, dat hoop ik. Ja. Maar ja, het is wel echt een hele vreemde naam, vind ik.
0: Werk je nog steeds in het dierenpension?
3: Nee, helaas niet meer, nee.
0: Helaas? Want het is toch wel echt leuk en het vrolijkt je dag op?
3: Ja, zeker. Ja, werken met honden is fantastisch.
0: Ja. Doris, dankjewel dat je van de lijn wilde komen.
3: Alsjeblieft.
0: En een fijne dag.
1: Marker zegt, goedemorgen heren. Wij hadden vroeger een konijn met de naam Kerstdiner. Maar die heeft wel alle kerstdagen overleefd.

0: ABBA en Money Money Money. Op deze prachtige dag, nou misschien is het nog niet prachtig, maar dat gaat het wel worden. Temperatuur tot maar liefst 28 graden in het zuidoosten van ons land. En het blijft droog en de zon gaat veel ruimte innemen. En goedemorgen Wijnand.
1: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits is in volle gang. Verreweg de meeste files staan in het midden en zuiden. Vooral in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant is het druk. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen zien we vanmorgen extra vertraging bij de afrit Ierseke. Ongeveer een half uur vanaf de afrit Markiezaad. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de N34 van Emmen naar Zuid-Laren voor de aansluiting met de N33. 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En verder valt op de file in het Westland op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid bij Wateringse Veld. De vertraging is een half uur en de oorzaak is een ongeluk.
0: Dankjewel. Carmen, wat gebeurt er in de wereld?
2: Nou, advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Dat maakt het bedrijf echt net bekend. Arcadis is een van oorsprong Nederlands bedrijf, maar heeft kantoren verspreid over de hele wereld. En er werken daar meer dan 30.000 mensen. Gisteren hoorden we al over ouderen die steeds vaker vallen en ernstig gewond raken. Vandaag komt het CBS met cijfers over hoeveel mensen op een dag overlijden na een val. En dat zijn er gemiddeld 21. Vorig jaar ging het in totaal om 7800 mensen. En dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die bijvoorbeeld vallen met de fiets in het verkeer zijn niet in deze cijfers meegenomen. Huisartsen die al weinig tijd hebben raken overbelast, omdat steeds meer mensen eerst raad vragen aan AI. Zo horen wij Pauw en de Wit. Het gevolg is dat mensen allerlei zelfgevonden diagnoses aan de dokter gaan voorleggen.
3: Dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn? Zou het een CVA kunnen zijn? Zou het een subdural hematoom kunnen zijn? Migraine kunnen zijn? Ja. En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnose met patiënten in gesprek. En het kost veel meer tijd. Een deel van de patiënten zeggen, ik lees informatie, maar ik twijfel toch. Dan ga ik weer bellen. Of ja. Een disclaimer staat van, bij twijfel belt de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen, die bellen ook de huisarts.
2: En het is ook zo dat mensen online gaan zoeken, omdat ze soms lang moeten wachten voordat ze bij de huisarts terecht kunnen. Er vertrekt alweer iemand bij de FBI. Het is de tweede man van de Amerikaanse dienst, Andrew Bailey. Hij was er pas een jaar in dienst. Zelf zegt hij dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat hij niet overweg kon met de directeur van de FBI. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen die in strijd waren met de grondwet.
0: En dan kiezen we iedere dag een plaat bij iets of iemand uit het nieuws. En vandaag
4: een plaat voor
2: een Brits schaakwonder van 11 jaar oud.
0: Oh.
2: Want zij mag zich al vrouwelijk grootmeester noemen en is daarmee de jongste ooit met die titel. Ze heet Bodana Zivanandan en ze verdiende de titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. En als ze nog een keer zo goed presteert op een internationaal toernooi, dan kan ze ook de titel internationaal meester in de wacht slepen. En daar gaat ze voor.
5: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
2: Zivanandan kan pas een paar jaar schaken en haar vader heeft eigenlijk werkelijk geen idee van wie ze dat talent heeft.
0: Ik vind het al indrukwekkend als een volwassen iemand, GM, dus Grandmaster, achter zijn of haar naam heeft staan. Laat staan als je 11 bent. Ik denk Kings and Queens van 30 Seconds to Mars. Even lekker.
2: Ik dacht het iets breder. Gewoon respect, want dat heb ik voor haar, van Aretha Franklin.
6: Ja, ik zou kunnen zeggen alles van The Prodigy, want Wonderkind, of Michael Jackson, Black or White.
7: Daniel en Roelof.
0: Ja, en welke plaat denk jij dat bij dit schaakwonder past? Stuur je suggestie binnen via NPO Luister. NPO Radio.

0: Rhythm of Fear, zo heet hij ook. Cameron Whitcomb in de ochtendshow.
1: Een plaat voor...
2: Een Brits schaakwonder. Zij mag zich namelijk op haar 11e al vrouwelijk grootmeester noemen.
0: Dat is echt een hele prestatie. En er komen ook veel goede platen binnen.
3: Ja, Bastiaan bijvoorbeeld. Wham Do Project, King of My Castle. Leuk, twee schaaktermen.
0: Peter die stuurt Linkin Park in the end, want Chester Bennington.
2: En Ruud zegt de Killer Queen van Queen.
3: Ik kies vandaag en ik ga voor de suggestie van Rob en met hem vele anderen. Die zeggen Murray Head, One Night in Bangkok. Want dat komt uit de musical Chess. Dat gaat over een groot schaaktoernooi. Is van de mannen van ABBA.

0: Michelle en haar nieuwe Pinky Swift.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Goedemorgen, Stella.
3: Goedemorgen.
0: Jouw man heeft al een keer meegedaan met het spelletje, hè?
3: Ja, die heeft vorige week meegedaan.
0: Maar dat ging niet zo lekker?
3: Nou ja, hij had er twee goed. Ja. De andere twee kennen we helemaal niet. Dus, maar we kenden ging best goed.
0: Maar jij had hem opgegeven en nu heeft hij het dan weer bij jou gedaan.
3: Ja, ja.
0: Wordt het een leuke dag vandaag?
3: Ja, het wordt denk ik wel een leuke dag. Dat ligt een beetje eraan hoe het gaat vandaag.
0: Want oké, dat ligt ook een beetje aan het spelletje.
3: Nee, ja, ik vind het wel heel spannend.
0: Oké, nou ja, dan gaan we er gewoon snel in duiken, toch?
3: Ja, doe maar.
4: Je hoort zo meteen, beste Stella, vier muziekfragmenten in één thema. Dat thema is vandaag technologie. Je mag telkens het woord invullen dat uit dat thema komt en dat we weg hebben gekoeid. Ja, dat. En je krijgt een vinylplaat per goed antwoord. Maar dat weet je, want jullie hebben er thuis al twee. Maak je nou het kwartet vol, en dat hoop ik voor je. Want anders zit je straks met platen en geen platen spelen. Want die krijg je als je hem helemaal goed hebt.
3: Oké, nou, spannend.
0: Nou, dan...

0: Wifi.
1: Hartstikke goed gespeeld. Ja, je wint 4 platen en je krijgt de platenspeler erbij.
0: Nou ja, top.
1: En je mag ook nog eens kiezen welke van deze 4 platen we helemaal draaien.
0: De laatste.
1: Die van Snelle, Smoor Verliefd.
0: Ja, doe maar Snelle.
1: Nou, gaan we doen en maak er een hele mooie dag van.
0: Ja, dankjewel.
1: Het is toch mooi, hè? Want dan weten we wel wie de baas is in huis.
0: Nou, nee, de hulplijnen wisten ze ook allemaal.

0: gaan.
1: Ja, jij dacht dat deze bijna niet te doen was, hè? Met er is hier niet eens wifi.
2: Ik vond het moeilijk.
1: Ja, vond jij lastig, hè? Ja, maar ja, de verzamelde werken van Snelle, die moet je ook gewoon in je Spotify-lijstjes hebben staan.
2: Ja hoor, ja.
3: Is het een vogel?
4: Nee!
3: Is het een vliegtuig?
4: Misschien!
3: Het is sowieso...
4: Warme met de raadsel!
5: Ja, over moeilijk gesproken. Waar gaat dit over?
6: Als ik mijn shirt uittrok met zwemmen of met op het strand, was ik altijd... Niet dat hij in de weg zat, maar ik vond hem ook niet fijn om te laten zien.
1: Ja, dit is natuurlijk het buikje. En deze man heeft de Ozempic hem ontdekt, denk ik.
5: Het bierbuikje.
2: Ja, of het is iemand met zo'n... je hebt twee soorten navels, toch? Je hebt een kuiltje en je hebt zo'n uitstulping. Oh. En als je dan... Ja, er zijn mensen die hebben dan een soort mandarijn hangen. Misschien was dat
1: een navel.
2: Dat zou kunnen, ja hoor.
5: Mandarijn.
2: Ja. Mandarijn.
5: Dat zou ik niet goed rekenen. Mm. Nee.
2: En de allebei fout?
5: De buik ook niet.
1: Ja.
5: Nee.
3: Dit is NPO Radio 2.
5: Ja, maar
2: Ster.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
14: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
15: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Terstal. Maak elk moment mooi.
16: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch.
0: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
13: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Daniel Roelof zijn al op. Dit is de ochtendshow van Radio 2 met zometeen muziek van Anouk. Eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf wil zo de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen. Er werken bij Arcadis meer dan 30.000 mensen. Ze ontwerpen wereldwijd bouwprojecten, waterbeheersingssystemen en milieubeschermingsprojecten. Het leek er eerst op dat Arcadis zou worden overgenomen, maar vorige week trok een Canadese partij zich terug. Mensen kunnen nu ook via de chat dag en nacht advies vragen aan Veilig Thuis over huiselijk geweld of kindermishandeling. Het meldpunt kon je al altijd bellen, nu komt daar dus ook de chatfunctie bij. Volgens de organisatie zijn de berichten die binnenkomen heel gevarieerd.
21: Het kan zijn dat de buren om 11 uur 's avonds een berichtje sturen. Hey, ik hoor iemand huilen bij mijn naaste buren. Maar het kan ook hele heftige dingen zijn. Iemand die jarenlang mishandeld wordt en die op dit moment vraagt van hey, hoe moet ik hieruit? Of ik sta nu buiten met mijn twee kinderen. Waar kan ik me melden?
20: In een wooncomplex in Apeldoorn was vannacht een grote brand. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Het waren vooral oudere mensen. 7 hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. En de bewoners van 24 appartementen moesten uiteindelijk ergens anders slapen. Als Sinterklaas bij de landelijke intocht niet weet waar Graven ligt, dan moet hij even op de heup van Pepijn van Delden kijken. Die heeft een landkaart laten tatoeëren en precies op de plek van zijn woonplaats Graven zit een moedervlek.
6: Dit is de tattoo inderdaad.
22: Ja, met de moedervlek.
6: Op Graven. Ik hield niet van deze moedervlek. Als ik mijn shirt uittrok met zwemmen of met op het strand, was ik altijd niet dat hij in de weg zat, maar ik vond hem ook niet fijn om te laten zien.
22: Nee, er mist 1 ding. Flevoland staat er niet op.
6: Nee, ik heb een oude kaart.
22: Je gaat die moedervlek niet weg laten halen?
6: Nee, ik heb altijd gezegd, als die moedervlek even groot wordt als Brabant, dan moet ik even naar de huisarts.
1: Ja, dan moet uiteindelijk moet Graven worden weggehaald. Dat krijg ik.
20: Ja, inderdaad.
1: Overigens, het feit dat Flevoland er niet op staat, was dat bewust of kwam die daar later pas
20: achter?
1: Nee,
20: dat kwam die volgens mij pas later achter. Ja, toen stond het er al op natuurlijk. Hè?
1: Heel goed, dan kan je Flevoland er nog bij laten tatoeëren.
20: Ja, dat is waar. Maar goed, die landelijke intocht van Sinterklaas is dus in Graven, hè? Op 14 november. Het weer vandaag droog met veel zon. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september. 23 tot 28 graden.
1: Mooi. En dan het verkeer met Wijnand. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Ja, het is behoorlijk druk op de weg zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen. Verreweg de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Nou, een enkele file valt op. In ieder geval op de A58 naar Eindhoven bij Oorschot. 7 kilometer vanaf Tilburg Centrum Oost. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is om 20 minuten. Elders op de A58 richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en de afrit Ierseke. 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Verder valt er op de file op de A7, Duitse grens Groningen, bij de afrit Westerbroek. Daar staat een kapotte auto stil. Het oponthoud is een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat de file met de meeste vertraging. Tussen Breda en knooppunt Ridderkerk 3 kwartier extra reistijd. En op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij Wateringseveld 1.5 uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op een lokale weg.
1: Dankjewel. Bij een verzorgingstehuis heb je op een gegeven moment alles wel gehad. Een bingo-middag, een wandelmiddag, een voorleesmiddag. En dan wil je het toch een beetje spannend houden. In Limburg hebben ze daar iets op gevonden. Ah, het is meteen wel heel spicy. Wat het is, dat hoor je zo. Ster.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
25: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
26: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
25: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
26: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter...
4: Het 11 van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij Wateringse Veld. Een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op een lokale weg.
1: Dankjewel. Bij een verzorgingstehuis heb je op een gegeven moment alles wel gehad. Een bingo-middag, een wandelmiddag, een voorleesmiddag. En dan wil je het toch een beetje spannend houden. In Limburg hebben ze daar iets op gevonden. Ah, het is meteen wel heel spicy. Wat het is, dat hoor je zo. Ster.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
25: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
26: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
25: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
26: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Met deze week in de bonus.

0: over meer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
4: Met deze week in de bonus. Aha.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Radio 2 voor de 29e van september 2026. Grote verandering bij de studie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Laptops, tablets en telefoons zijn vanaf nu verboden tijdens hoorcolleges. Ja, het zou te veel afleiden en met de hand schrijven is beter om de stof te onthouden, denkt de universiteit. NOS Stories is naar de universiteit toegegaan en heeft aan de studenten gevraagd of het een beetje werkt, zo'n verbod.
1: Ja, ik denk het wel. Of ik vertel het mezelf, maar het werkt in ieder geval wel voor mij.
2: Ik weet het, ik neem het gewoon beter op als ik echt schrijf.
3: Nou, daar kom ik pas achter als ik mijn eerste cijfers binnen heb, zou ik zeggen.
4: Ja. Geweldig goede zaak.
0: Ja, vind je?
4: Vind ik echt. Nou, ze zijn er zelf kennelijk ook al tevreden over. Ik hoor eigenlijk geen wanklank in dit korte fragment, weliswaar. Maar toch, ja, nee. Soms moet je mensen een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen. En het leidt enorm af, ja.
0: Ja, het is ook wel. Want vaak als je inderdaad gewoon je laptop erbij hebt. Bijvoorbeeld, wij hebben ook wel. Als wij een vergadering houden. En dan zit je op je laptop en ben je iets aan het opzoeken. En in één keer krijg je inderdaad bijvoorbeeld, je zit op een nieuwssite om artikel A te lezen. En in één keer zie je in de zijlijn een linkje naar artikel C. Denk je, oh, dan ben ik toch ook wel niet.
4: Dan ben je al weg.
0: En voor je het weet ben je helemaal weg. Ja,
4: ik ken DJ's die moet je 5 minuten voordat de microfoon, of 5 seconden voordat de microfoon open gaat, nog van hun laptop trekken.
0: Dat is niet normaal.
4: Ja. Schrijvers en journalisten zijn boos. Ze noemen het zelfs de diefstal van de eeuw. Nou, wat is er aan de hand? Grote techbedrijven die zonder overleg hun teksten gebruiken om AI-taalmodellen te trainen.
0: Ja.
4: Daarom verzamelden ze zich deze ochtend bij het hoofdkantoor van Meta voor een protest. Vanochtend spraken we Saskia Noord, schrijfster, thrillerschrijfster. En ze zegt dat dit stelen door Meta het begin is van het einde.
5: Die pleurten ze in een machine waardoor we straks allemaal geen werk hebben. Dus niet alleen schrijvers niet, maar ongeveer niemand. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die teksten zo op Google zetten. Of je hebt Google Search, daar zitten hele delen van je boeken in. Ja. Dus ja, het is vrij makkelijk om te stelen.
0: Ja. En wie denkt dat de senioren in verzorgingstehuizen achter de granium zitten te lurken aan een advocaatje tijdens de bingo, die heeft het mis. Want in Belgisch Limburg werd de plaatselijke zanger voor een keer vervangen door een bijzondere act. 2 strippers. L1 stak de grens over en vroeg zich af, wat vonden de senioren daar eigenlijk van?
6: Dat is geweldig voor de oudere mensen.
7: Mooi. Ja, mooi.
8: Heeft u ervan genoten?
7: Ja. Ik vind het fijn. En dat meisje vond ik ook fijn nu.
4: Ze kregen ook handjes met olie, mochten ze een beetje
0: smeren. Oh ja. Ja, het is zo. Maar weet je wat ik vaak vind bij dit soort dingen, is dat uiteindelijk, en dat denk ik ook hoe jonger je bent. Jongeren hebben vaak een beetje een soort beeld van senioren. Weet je wel, alsof ze heel erg gepamperd moeten worden. Alsof die worden een beetje kinderlijk behandeld. Ja. Terwijl die mensen die hebben 100 keer meegemaakt wat jij hebt gezien, joh. Weet je, die kijken allemaal niet meer op van een strippertje meer of minder. Of een ding. Snap je? Dat is toch, ja. Uiteindelijk wordt er gewoon een beetje te ja, beschermend.
4: Ja, het is wel waar. Mijn vader zat in een verzorgingstehuis de laatste jaren van zijn leven. En dat was altijd, ja, de events waren dan memory, knutselen.
0: Nou meneer, we gaan lekker memory met u spelen. Dat je denkt, ja, hallo.
4: Meer naakt.

0: Tracy Chapman. Fast Car. In de ochtendshow, je luistert naar Daniel en Roelof, zijn al op. En nou, ik schrok toch wel een beetje toen ik vanochtend de site van RTL Nieuws opende. Want daar stond de kop: meer Nederlanders hebben begrip voor het slaan van vrouw. Ja. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. En daaruit komt onder meer naar voren dat het aantal Nederlanders dat het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat licht is gestegen. Ook jongeren die blijken huiselijk geweld minder vaak af te keuren dan ouderen. En op meer punten zijn Nederlanders traditioneler gaan denken over de rol van mannen en vrouwen. Onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam, Mark Boukes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dit is jouw onderzoek. Schrok jij er zelf ook van?
1: Ja, ik denk dat het onderzoek op dit moment wel een beetje uit zijn context wordt getrokken. We zien namelijk inderdaad dat het toeneemt, maar eigenlijk neemt het af. Dus we zien dat mensen... ja, lastig hè. Dat minder mensen het afkeuren wanneer, onder alle omstandigheden, het afkeuren wanneer een man zijn vrouw slaat. Dus dat percentage is met 2-3% gedaald in de afgelopen 4 jaar. Het is natuurlijk heel vervelend. Dat betekent niet dat mensen het goedkeuren. En nog steeds 85% van de mensen keurt dit geweld af.
0: Oké, maar dus het aantal mensen dat het afkeurt is licht

0: daalt. Waarom zou dat zijn?
1: Ja, dat is heel lastig te bepalen. Ik denk dat de hele samenleving op dit moment een soort van conservative wave, dat we dat op dit moment zien.
0: Traditioneler.
1: Ja, mensen zijn traditioneler gaan denken in de afgelopen periode. Vorige week kwam ook het rapport van, ik neem aan collega's van mij, uit over homo-acceptatie, dat dat gedaald is in de afgelopen periode. Vorige week kwam er ook een rapport uit de Gender Gap Index, waar het minder goed gaat met de rol van vrouwen in de Nederlandse maatschappij ten opzichte van andere landen. Dus over het algemeen lijkt het dat Nederlanders iets traditioneler zijn gaan denken over de rol van vrouwen in de maatschappij.
0: En zien we dat dan nog in bepaalde groepen sterker terug?
1: Ja, in ons onderzoek zien we dat er duidelijk mannen er minder positief over denken dan vrouwen. Ja. Dat theoretisch opgeleiden er positiever over denken dan mensen met een praktische opleiding. Mensen met een sterkere religie, dus mensen die God belangrijker vinden of hun godsdienst belangrijker vinden, denken hier traditioneler over. En tenslotte speelt hun financiële situatie ook een rol. Dus mensen die minder tevreden zijn met hun financiële situatie, hoe het thuis gaat met hun bankrekening eigenlijk, die denken hier ook minder positief over.
0: Hey, en nou wordt er toch vaak gewezen naar de invloed van sociale media. Hè? Laatst gingen die filmpjes viraal van die twee gasten die aan elkaar vragen: mag jouw vrouw, mag jouw vrouw? Heel traditioneel natuurlijk allemaal. En dan heb je nog Andrew Tate en de manosfeer. Zien jullie in het onderzoek ook dat social media hier een invloed op heeft?
1: Goeie vraag. Wij waren er eigenlijk ook door geïnspireerd. Dus we hebben een aantal variabelen in ons onderzoek meegenomen die daarnaar kijken. Dus hoeveel tijd spenderen mensen op sociale media? En zijn ze nu aanwezig op Discord, op Twitch, op TikTok, op die platforms waar de manosfeer het meest leeft eigenlijk. Mm-hmm. En we zien dat daar geen enkele rol van speelt in ons onderzoek. Dat heeft waarschijnlijk ook te doen dat wij kijken naar volwassenen in ons onderzoek en dat deze platforms zich meer richten op jongeren. Waardoor we dat niet helemaal kunnen uitvissen in dit specifieke onderzoek. Dat betekent natuurlijk niet dat ze niet los van elkaar ook apart kunnen bestaan. Dus dat de een de ander inspireert.
0: Maar is het niet zo dat als je dan beïnvloed wordt door sociale media, dat je dat zelf niet helemaal doorhebt? Ik heb eigenlijk nog nooit gezegd van, oh ja, ik heb nu dit merk cola gekocht omdat ik geïnfluenced ben door de reclame. Nee, ik koop het omdat ik onbewust die reclame in mijn achterhoofd heb. Zou dit ook een beetje zo kunnen werken?
1: Want in ons onderzoek kijken we dus niet of mensen zelf die link leggen tussen hun sociale media gebruik en hun denkbeelden. We vragen gewoon, ben je aanwezig op die platforms? Hoeveel tijd spendeer je er? En dan linken we dat aan hun beeld van vrouwen.
2: Maar hebben we dan enig idee waardoor het wel komt? Jij zegt gewoon door wie ze zijn, namelijk wat religieuzer vaak, misschien wat lager opgeleid, theoretisch opgeleid moet ik zeggen. Maar zijn er externe factoren die jullie hebben gezien?
1: Ja, nee, dus dat is heel lastig te peilen. Waardoor het, we richten echt ons op individuen en hoe zij hierover denken. En vervolgens zien we niet een duidelijke factor die in de afgelopen 4 jaar daaraan heeft bijgedragen. Het zou natuurlijk heel fijn zijn, want we hebben ook vergeleken met mensen hoe zij 4 jaar geleden hierover dachten. En dat, nou, stel dat nou alleen jongeren was of alleen mensen van een meer of minder religiositeit. Maar dat vinden we echt niet in het onderzoek. Dus het is geen consistente factor die daaraan bijdraagt. Waardoor onze conclusie is dat dit waarschijnlijk iets wat gewoon breder in de maatschappij is gaan leven. En dat mensen daarop aanslaan.
0: Ja, ik zie trouwens ondertussen een appje van Jesse binnenkomen. Die maakt wel een goed punt. Die zegt, kunnen we alsjeblieft ophouden met dit gedrag traditioneel noemen? Want daarmee bagatelliseer je het eigenlijk ook een beetje. Zeg niet dat jij dat doet hoor, Mark. Maar
2: ja, het is een beetje de feeling van klompen dansen en traditionele dingen.
0: Terwijl uiteindelijk, het is gewoon, je moet je handen gewoon thuis houden. En het zijn vooral natuurlijk de mannen, hè? Dat zei je aan het begin al, die hier zo negatief over zijn gaan denken.
1: Ja, en ik denk dat dit ook dus belangrijk is om dit in de goede context te plaatsen. Dus het onderzoek richt zich op 9 variabelen. En eentje daarvan is hoezeer het wel of niet goedkeurt geweld in die huiselijke sfeer. Maar verder kijken we dus naar hoezeer mensen denken over vrouwen in topposities, in het bedrijfsleven, als politieke leiders. Of werkende moeder ten koste zal gaan van haar kinderen. Dus dat heeft wel echt te doen met traditionele denkbeelden.
0: Ja,
1: en natuurlijk dat geweld tegen vrouwen, dat is sowieso not done. En, en eigenlijk zien we juist, en dat denk ik ook wel belangrijk om te nuanceren, dat bij het geweld tegen vrouwen, dat dit dat jongeren daar minder het minder afkeuren dan ouderen. Dus in die zin is dat zeker geen traditioneel denkbeeld, want oudere mensen zijn er juist negatiever over nog.
0: Mark, dankjewel dat je het even wilde toelichten. En toch denk ik dat er ergens wel een rol voor sociale media is weggelegd, maar dat moeten we dan maar in een nieuw onderzoek onder de loep nemen.
1: We gaan ons best doen.
0: Dankjewel, Mark.

0: Je moet altijd aan zo'n filmpje denken op social media van een gozer. En die probeert dan precies uit te vogelen waar die eerste lady zit om mee te zingen. En hij zit er 4 keer naast en dan uiteindelijk mist hij hem. Goed, het weer voor vandaag is prachtig. Ja, tenminste, hier boven Hilversum is het op dit moment nog bewolkt. Maar de weergoden vertellen ons, het wordt echt beter. Het kan maar liefst 28 graden worden vandaag. En we gaan de zon veel voorbij zien komen. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Het hoogtepunt hebben we echt wel gehad van deze spits. De meeste files staan nog op de wegen in Gelderland, Brabant en ook wel Zuid-Holland. De files die opvallen, het zijn eigenlijk niet zo heel veel. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Verder zien we nu al wat meer vertraging in het noorden van het land op de A7, Duitse grens richting Groningen, tussen Sappemeer en de Afrit Westerbroek, een kwartier vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is wel vrij. De A16 Breda richting Rotterdam levert vanmorgen een van de langste files tussen Breda-Noord en Dordrecht, 16 kilometer met 20 minuten vertraging. Heeft natuurlijk alles te maken met de combinatie van de werkzaamheden op de N3 en ook die in de buurt van de A15 bij de N214 in de Albassewaard. Er is extra druk daardoor op de A15 ook. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, daar veroorzaken werkzaamheden file bij Den Haag-Wateringse Veld. De vertraging is nu een half uur vanaf Wateringen-Noord.
0: Dankjewel. En Carmen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat reorganiseren. Er moeten 1000 banen verdwijnen. Ook trekt het bedrijf zich terug uit China, zegt verslaggever Roland Muller.
3: Ja, en er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf. En die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
2: Zo wil het bedrijf zich de komende jaren meer richten op de transportsector, energie- en waterprojecten en datacenters. Vorig jaar zijn flink meer mensen in Nederland omgekomen door een val dan een jaar eerder. Er overleden 7800 mensen nadat ze waren gevallen, gestruikeld of uitgegleden. En dat zijn er gemiddeld 21 per dag. In 2024 waren dat er nog ongeveer 480 minder. En de meeste slachtoffers zijn 80 plus. De 87-jarige Marie Carmen, die vorige week uit haar huis in Madrid werd gezet, mag volgens haar advocaat terug naar huis. Met de verhuurder is afgesproken dat ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement mag blijven. Marie Carmen is het symbool van de wooncrisis in Spanje. Al dagenlang wordt het centrale plein van Madrid bezet als protest tegen de woningmarkt en wat er met Marie Carmen is gebeurd.
4: Het probleem rond het tekort aan betaalbare woningen, dat speelt al langer. Maar werd dus politiek gezien vooruitgeschoven, omdat de partijen het maar niet eens konden worden over een oplossing. Tot Marie Carmen, de bejaarde vrouw die haar huis vorige week werd uitgezet.
5: As you can see, the elderly are getting fucked. Everyone's getting fucked.
2: De huurprijzen in Madrid stegen in 5 jaar tijd met 45%. En premier Sanchez zegt dat hij vandaag met een oplossing komt voor de miljoenen Spanjaarden in woningnood.
0: Wil je die toch nog even meepakken? Wacht, ik was iets te vroeg, Carmen. Ik was iets te vroeg. Ja, nee,
2: Ik heb nog wel een leuk berichtje. Dan moet je toch nog even mee.
0: Zeker.
2: Want de oogartsen die trekken namelijk aan de bel over het populaire padel. Want volgens het AD behandelen ze steeds meer padellers met oogletsel. Ja, spelers staan dicht op elkaar en er wordt gespeeld tussen glazen wanden en hekken. En daardoor kan de bal heel makkelijk van richting veranderen en is die ook lastig te ontwijken. En zo'n padelbal die past ook precies in een oogkas. Ja.
0: Dan moet je met een veiligheidsbril gaan spelen.
6: Ja.

0: Het is mooi, je bent al maar een dag terug van vakantie. Mensen beginnen alweer massaal vragen in te sturen.
1: Oh ja?
2: Ja, ik heb er eentje geselecteerd. En dat is die van Lou. En Lou die vraagt zich af: Carmen, welke baan zou jij één dag willen proberen, maar beslist niet langer?
1: Eén dag, één beroep. Ja, voor de hand liggen natuurlijk Formule 1 coureur.
2: Oh ja.
0: Oh ja!
1: Is natuurlijk wel één dag, want bij de eerste beste bochten verongeluk natuurlijk. Verongeluk ik meteen. Natuurlijk rijd ik mezelf helemaal te pletten.
0: Oh, omdat je meteen vol gas gaat.
1: Meteen vol gas.
0: Carmen, rustig aan doen, dat is er niet bij.
1: Krijg ik de capaciteiten?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Nou, dan ben ik één minuut Formule 1 coureur, denk ik.
2: De Tarzanbocht eraf.
1: De Tarzanbocht lig ik er meteen af. Zou het wel heel erg leuk vinden om dat eens een keer te voelen, hoe hard dat gaat.
0: Heb je al wel eens in zo'n hele snelle auto gezeten?
1: Nee, eigenlijk niet.
2: We kunnen toch gewoon een keer een circuitbeetje? Dat is toch gewoon te regelen?
1: Nou, dat zou best eens leuk zijn.
0: Ik zie al wat mensen van de redactie ziek druk schrijven. Ja, okay.
1: Of maar wat ook misschien, of dat je bijvoorbeeld één dag Jeff Bezos mag zijn en dan ga ik zijn hele vermogen overmaken naar mijn rekening in één dag. Hè? Zit ik ook meteen
2: ik
1: de
2: dacht
1: rest
2: dat ik ging zeggen naar Unicef.
0: Daniel en Roelof.

0: Radio 2.
1: Daniel en Roelof zijn al op.
2: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitieke gedonder.

0: Forever. En Burning Heart.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
0: Goeie plaat.
1: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
0: Ja, ik woon thuis met een Swiftie, dus er werd al schande van gesproken dat we hem niet gelijk vrijdag op de release hebben laten horen. De nieuwe plaat van Taylor Swift. Hij heet Patient Zero. Dat is normaal gesproken een patiënt die dan eigenlijk het begin van de epidemie vormt. Ja. Hè? Dus ja. Daar waar het allemaal begint. En zij kwam op het idee om een plaat te schrijven met de titel Patient Zero toen een vriendin werd gecontact door de nieuwe vriendin van haar ex. Om even te informeren als een soort, zeg maar, alsof, weet je, alsof
4: je iemand,
0: ja, referenties halen. Oh. Van, hey, ik sta op het punt om met deze gozer te daten. Is hij een beetje oké? Okay? Wat, dus, en zij was dan in dit geval de Patient Zero, de eerste die contact had gehad met deze man. De nieuwe Taylor Swift, hoor je nu in de ochtendshow.

0: Shepherd en Geronimo.
1: De rondvraag.
2: Nou, heeft er nog iemand iets voor de rondvraag?
3: Ik heb nog wel wat, ja. Ik probeer Daniel Lippens al wekenlang om een bepaald nummer hier gedraaid te krijgen. Een lekker zomers nummer, de Lambada van Kaoma. En telkens negeer je me een beetje. En dat is niet zo leuk. Dat viel zelfs mijn moeder op. Nee, jij start echt dan van alles in behalve de Lambada. Het viel mijn moeder op. Die zei, hij luistert helemaal niet naar je. Echt waar. En gisteren spraken we met z'n allen af. We trekken een korte broek aan. En ik kom hier als enige vanochtend met een korte broek. Ik heb het helemaal gehad. Ik wil die Lambada. We gaan het gewoon doen. Ik heb hem alleen gestart. Je kunt er niks meer aan doen. En ik praat hem helemaal vol. Totdat ze beginnen te zingen, zodat je er helemaal niks meer aan kunt doen. Dit is een Braziliaans nummer uit mijn jeugd. Het is een heerlijk zomerplaatje. En het wordt veel te weinig gedraaid. En zeker door jou. Heb je nou zul je dan wat beter luisteren naar me?
2: Je hebt nog 11 seconden.
3: Ja, maar jij bent de echte DJ. Dus maak jij even vol.
2: Mijn moeder zei dat ik zo aardig voor jou ben. Ja. En dat ze die Lambada echt een enorme kutplaat vindt.

0: rustig aan, Gerry. Die hebt. Anders zet je toch gewoon de schaar in Daniel's broek. om mij ook aan de korte broek te
1: dringen. We hebben alle scherpe voorwerpen verwijderd uit de studio.
0: Ja, dat is wel beter, dat is wel veiliger. Goed, hij is er weer. Ladies and gentlemen, hou je vast. Jan, zo meteen.
2: Ik moet even kijken. Ik heb het hier opgeschreven ergens.
0: De man, de mythe, de legende.
1: Yves Bartensen.
0: Yves Bartensen, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: hoe is het?
3: Kan hij piano spelen dan?
1: Ja, als geen ander.
0: Tuurlijk. Ja, en als je terug van in de tijd. Okay. Goed, kom er maar in.

0: prachtig.
1: Alles klinkt zo gezellig als jij het speelt.
2: Ja, dit is niet echt gezellig. Als ik denk dat als de zanger van deze band het hoort, dan kom ik nooit meer bij zijn concerten, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar weet jij welke plaat Bart hier zojuist heeft vertolkt? Dan kun je een audioberichtje voor hem opnemen. Doe je eigen mooie vertolking en wie weet open je zo de show.
2: Zo is het.
1: Bart, veel plezier.
2: Merci.
1: En wij zijn er morgen weer. Doei.
3: Mooi. Ja, ja, mooi.
4: Je hebt hier ervan genoten.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ster. Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
7: Nee, pleut op, joh!
6: 650.000 dieren.
7: Dat is bizar.
6: Per dag.
7: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
6: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
7: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
6: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
17: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
19: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
0: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
0: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
14: Ah, Céline Dion zit op niet zelf op de Titanic.
0: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
14: I'm the queen of the show.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
10: Snoeien.
12: Blazen.
10: Maaien.
12: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
11: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
2: Muziek midden Nederland. Van harte welkom in het radioprogramma Aan de Slag. Dat is aanstaande, gaat bijna beginnen. En dat gebeurt na het nieuws van 9 uur, gelezen door Carmen Verheul.
20: Goedemorgen. In Eindhoven is de politie op meerdere plekken huizen binnengevallen. Het zou gaan om een groot lopend onderzoek. Zeker 2 mensen zijn aangehouden. De invallen waren vroeg in de ochtend en er zijn meerdere arrestatieteams ingezet, net als drones en speurhonden. Inmiddels worden de huizen doorzocht. Om wat voor onderzoek het gaat is niet bekend. De politie komt later vandaag met meer informatie. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met een huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Nederlanders weten vaak wel wat de risico's zijn, maar denken vaak dat zij de dans ontspringen.
21: Als je daar echt in geïnteresseerd bent, dan is het sowieso goed dat je nooit met roken start. Dat is echt by far de belangrijkste risicofactor. Maar het is ook belangrijk dat je je cholesterolgehalte weet, zeker weet dat je geen suikerziekte hebt en dat je weet hoe hoog je bloeddruk is. Want de momenten waarop hoge bloeddruk of überhaupt bloeddruk wordt gemeten, die zijn op de vingers van een hand te tellen.
20: Nederland dreigt samen met 5 andere landen de volgende 7-jaren-begroting van de EU niet te steunen, zo schrijft de Financial Times. De leiders willen dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. De begroting wordt pas goedgekeurd als alle 27 lidstaten ermee instemmen. Een primeur in de polder van Land van Ons bij Oude Ade. Daar wordt vandaag voor het eerst op grote schaal rijst geoogst. Er is jarenlang geploeterd en ook is de oogst een paar keer mislukt. Maar volgens de initiatiefnemer doet de Japanse rijst die is geplant het goed.
22: Het succes van deze dag is eigenlijk ook dat we kunnen laten zien dat verandering best wel snel mogelijk is. Ja. Dat er iets is voor boeren met plasbrassengebieden waar ze misschien eens anders mee kunnen. Die werken ook mee, de boeren hier in de buurt. We hebben ook teststrookjes en die zijn allemaal geïnteresseerd. Want er zijn er echt wel een paar bij die begrijpen dat ze met minder koeien moeten. En iedereen heeft wel een natte plek in zijn land ergens waar er niks mee kan.
20: Bij het project wordt samengewerkt met de Universiteit van Leiden en die van Wageningen om zo te kijken wat goed past bij het veranderende klimaat en het kwetsbare veenweidelandschap.
23: Ja, want wijndruiven gaan ook heel goed, hoorden we laatst in het nieuws natuurlijk.
20: Ja, inderdaad.
23: Binnenkort het tropisch regenwoud en we zijn klaar.
20: Dat kan je wel denken, want vandaag ook weer zo'n dag, hè? Droog met veel zon en uitzonderlijk warm weer voor eind september, 23 tot 28 graden.
23: Ja. Carmen, dankjewel. Dan verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Bart. Ja, de ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Toch is die best druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. Dus we zien nog wel een aantal files staan. Sommige vallen ook echt op qua vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld. Tussen Everdingen en Zaltbommel. Zomaar een 30 minuten vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is wel vrij. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Ippenburg en Den Hoorn. Nu 3 kwartier vertraging in 6 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Dan de A12 bij Arnhem vanuit Duitsland. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord een 30 minuten vertraging in 10 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En werkzaamheden in het Westland veroorzaken file op de N211... van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij Wateringseveld. De vertraging is 30 minuten.
23: Dankjewel. Veel appjes binnengekomen. Ik laat eventjes 2 personen samen het eerste compleet doen. Dat is James.
25: I am one of those melodramatic fools. Neurotic to the bone, no doubt the body.
23: En Martijn die vervolgt.
26: I am one of those, my love dramatic fool, neurotic to the bone, no doubt about it.
23: Anyway, ze hebben het juist, Green Day Basket Case komt eraan over een paar minuutjes.
27: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar, wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
28: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
27: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
29: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70 plus...
20: Je wel denken, want vandaag ook weer zo'n dag, hè? Droog met veel zon en uitzonderlijk warm weer voor eind september. 23 tot 28 graden.
23: Ja.
2: Carmen, dankjewel. Dan verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Bart. Ja, de ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Toch is die best druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. Dus we zien nog wel een aantal files staan. Sommige vallen ook echt op qua vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld. Tussen Everding en Zaltbommel. Zomaar een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is wel vrij. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Ippenburg en Den Hoorn. Nu 3 kwartier vertraging in 6 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Dan de A12 bij Arnhem vanuit Duitsland. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort een half uur vertraging in 10 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En werkzaamheden in het Westland veroorzaakten file op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij Wateringseveld. De vertraging is een half uur.
2: Dankjewel. Veel appjes binnengekomen. Ik laat eventjes twee personen samen het eerste couplet doen. Dat is James.
25: I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
2: En Martijn die vervolgt.
26: I am one of those, my love dramatic fool.
2: Hetzelfde.
26: Neurotic to the bone, no doubt about it.
2: Anyway, ze hebben het juist. Green Day Basket Case komt eraan over een paar minuutjes.
1: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
28: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
29: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend.

0: kwartier vertraging in 6 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Dan de A12 bij Arnhem vanuit Duitsland. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Een 30 minuten vertraging in 10 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En werkzaamheden in het Westland veroorzaken file op de N211... van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij Wateringseveld. De vertraging is 30 minuten.
1: Dankjewel. Veel appjes binnengekomen. Ik laat eventjes 2 personen samen het eerste compleet doen. Dat is James.
2: I am one of those melodramatic fools. Neurotic to the bone, no doubt about it.
1: En Martijn die vervolgt.
3: I am one of those, my love dramatic fool.
1: Hetzelfde.
3: Neurotic to the bone, no doubt about it.
1: Anyway, ze hebben het juist. Green Day Basket Case komt eraan over een paar minuutjes.
4: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
8: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
7: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
16: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
17: Wil je met me trouwen?
16: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen.

Lionel Richie, All Night Long. Hij is goede vrienden met Stevie Wonder en vertelde laatst een anekdote dat hij door Stevie Wonder werd uitgenodigd. Die zei, ik heb een nieuw nummer gemaakt, wilt je even laten horen in de auto? Loop even met me mee. En Lionel Richie loopt met Stevie Wonder mee. Stevie Wonder gaat vervolgens op de bestuurdersplek zitten. Die start de auto en die rijdt op zijn grote oprijlaan ineens gewoon 100 meter achteruit. Lionel Richie en gillen, nee, dat kan toch helemaal niet, dat kan jij niet. En uiteindelijk zei Stevie Wonder, haha, got you there. En hij is niet de enige die het gevoel heeft dat Stevie Wonder niet helemaal blind is. Dat heeft hij namelijk na die anekdote verteld ook in die talkshow. Ik geloof het gewoon niet helemaal. Er zijn ook beelden van Stevie Wonder dat hij in het bijzijn van Paul McCartney super smooth een vallende microfoon standaard weet op te vangen. Hoe dan? En Elton John heeft in zijn biografie geschreven dat Stevie Wonder wel eens op een sneeuwscooter van de berg is gecrossed. In zijn eentje.

You're the one and the one, John Travolta, Olivia Newton-John. En als je niet bewogen hebt, of niet meegezongen hebt, dan moet je denk ik toch even naar de huisarts. Toch? Dit is echt zo'n plaat, die gaat gewoon vanzelf mee. Oasis komt eraan zometeen. Champagne Supernova en aan de slag. Eerst Kensington. Dit is Sorry.

0: Jezus. Champagne Supernova. Misschien kan bij jou de champagne open omdat je erbij bent. 16 en 17 juli 2027. Daar staan ze in de Johan Cruijff Arena en dat ging allemaal met loting en zo. En wellicht heb je een code gekregen en kun je daar lekker kijken naar de grote hits van deze man. Het is 9:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. Een meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets wordt gedaan aan het lerarentekort en de overvolle klassen en blokkerende schooldeuren. Grote onrust op de Waddeneilanden over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur mogelijk het hele jaar af te sluiten. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders vrezen dat de natuur op slot gaat en eisen inspraak. Een petitie die 50.000 keer is ondertekend wordt vandaag overhandigd in Den Haag. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht weer explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zo zegt de burgemeester van de stad. En ook de patiënten van ziekenhuis Amphia in Breda kunnen weer inloggen in het afsprakensysteem. De ICT-systemen waren sinds het weekend afgesloten vanwege de dreiging van een cyberaanval. Maar er bleek uiteindelijk geen hack. Ziekenhuizen in onder meer Heerenveen en Tilburg hadden hun ICT-systeem al eerder weer opengezet voor patiënten. Het weer vandaag droog met veel zon. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september met 23 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB Verkeersinformatie. Weet waar het vast staat in Nederland. Goedemorgen, Wijnand.
2: Goedemorgen, Bart. Nou, de ochtendspits lost nu gelukkig snel op. Op zich was het wel behoorlijk druk vanmorgen, dus we zien nog wel het een en ander staan. Maar het gaat echt wel de goede kant op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Nu nog ruim 10 minuten vertraging. Op de A7 Duitse grens Groningen tussen Hoge Zand en de afrit Westerbroek. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er wordt een auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 bij Arnhem zien we nog aardig wat vertraging vanuit Duitsland. Dus een ongeluk gebeurt bij knooppunt Grijshoort. Daar staat file vanaf knooppunt Velperbroek. 11 kilometer met een half uur extra reistijd. Maar het gaat wel weer rijden, want de weg is weer vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht nog 7 kilometer file. En daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

en The War on Drugs, de topsong van deze week. Who's That? Zat daarvoor. Ik ga nu Duran Duran draaien, Wild Boys, met het herkenbare geluid van Nile Rodgers. Hij werkte aan deze single mee, hij produceerde hem en dat was niet de enige. Meerdere hits maakten ze samen en Simon Le Bon, de zanger van Duran Duran, kent Nile Rodgers dan ook door en door. En hij heeft twee tips voor hem, voor je, als je ooit in je leven Nile Rodgers tegenkomt. Tip 1 is, als je hem tegenkomt op de luchthaven, je zit op dezelfde vlucht, zorg dat je niet naast hem zit. Want er zijn verhalen bekend van mensen die op een vlucht van 14 uur gillend gek zijn geworden. Hij schijnt namelijk enorm veel te kletsen. En in de artiestenwereld, dat is tip 2, is dat ook bekend. En daar weten artiesten dat als hij weer overmatig begint te kletsen, dat je hem een gitaar moet geven. Dat is het enige moment dat hij gewoon even zijn mond houdt. Als hij zit te spelen op zijn gitaar.

2001, Nelly and Ride With Me. Ik zit even te kijken naar de scores in het 60 seconden spel. En gisteren deed Teun mee, die had 12 vragen goed. En dat is pas de eerste score. En meestal komt die score wel wat hoger uit als er uiteindelijk aan het eind van de week een taart gewonnen wordt. Dus er is een uitdaging aan te gaan. En het is een doable, denk ik ook. Het is te doen. Wil je meespelen met het 60 seconden spel? Blijf goed opletten. Zometeen na het NOS Journaal met Carmen Veel. Hoor je de selectievraag? Weet je hoe je mee moet doen?

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
3: Nee, pleurt op joh!
2: 650.000 dieren.
3: Dat is bizar.
2: Per dag.
3: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
2: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
3: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
2: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
4: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
5: Wil je met me trouwen?
4: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin. Onze dealer.

0: 500 euro Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: In een drukke omgeving.

0: omgeving goed kunnen horen, is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
9: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
10: Het is 10:00, zometeen meer lekkere muziek op je radio. We spelen het 60 seconden spel, maar nu eerst het NOS Journaal, gelezen door Carmerville.
11: Techbedrijf OpenAI stelt de lancering van zijn nieuwste AI-model uit vanwege veiligheidsoverwegingen, zo meldt de Wall Street Journal. OpenAI zou eigenlijk in oktober met de nieuwste versie van ChatGPT op de markt komen. Maar volgens een verklaring houdt het model zich niet genoeg aan de grenzen die OpenAI heeft gesteld. De afgelopen maanden ging het al vaker mis. Zo hackte een model de systemen van andere bedrijven en braken ze in op de websites van de Australische en Amerikaanse overheid. En daarvoor heeft OpenAI nu excuses aangeboden. Er wordt veel gebruik gemaakt van de chatfunctie van Veilig Thuis, die tegenwoordig 24 uur per dag bereikbaar is. Mensen kunnen daar terecht met vragen over kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook moeten medewerkers het door deze functie minder druk krijgen.
12: Het idee van een chat is dat mensen dus advies kunnen vragen. Het zijn geen meldingen. Maar sommige meldingen die we binnenkrijgen hadden ook in advies afgehandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld iemand die vraagt aan ons: hey, ik zit in een situatie die vervelend is, welke hulpverlening is passend? Dan hadden we dat in de chat kunnen afhandelen en kan de persoon zich meteen aanmelden bij de hulpverlening. En er hoeft daar geen melding voor te komen. Dus we hopen dat we met de chat heel veel van dit soort dingen weg kunnen vangen, zodat de meldingen bij onze collega's beter en sneller kunnen worden opgepakt.
11: Ruim 300 jongeren die door het toeslagenschandaal van hun ouders zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek. Ze willen weten wat er in hun gezin is gebeurd en welke rol de toeslagenaffaire speelde bij hun uithuisplaatsing. Vanmiddag overhandigen ze een brief aan de Tweede Kamervoorzitter. Ja, en het is weer eens wat anders dan een middagje bingo, want in een verzorgingshuis in Belgisch Limburg kwamen er 2 strippers langs. Eerst een mannelijke stripper in een politieuniform, daarna een vrouw in een felroze pikante jurk. En de ouderen keken hun ogen uit, zag TV Limburg.
13: Naar een bodyboiler heb ik gezien, want overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen. En aan mij kwam er zo'n speciale crème geven voor op zijn lichaam te smeren.
14: Dat is geweldig voor zo. Voor de oudere mensen.
15: Nou ja, mooi.
13: Het is niet anders als altijd die zangers.
11: Ja, altijd die zangers. Ja, het was een idee van de bewoners zelf. En als ik het zo hoor, dan is het voor herhaling vatbaar.
10: Ja, toch? Waarom niet? Als ze dit allemaal toch prachtig vinden, dan
11: het is idee. Dat
10: dagelijks.
11: Het weer droog en geregeld zon. Al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het Zuidoosten.
10: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Mandy van der Plas, hoe is het op de weg?
16: Hij wordt heel goed gelukkig. De spits is zo goed als voorbij. Er staat nu nog 1 file die opvalt en dat is de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord is de weg alweer even vrij na een ongeluk. Wel is de vertraging hier nog zo'n 10 minuten.
10: Dankjewel. Ik draai zometeen Akda en de Munnik met Ren, Lenny, Ren. Ze staan in totaal 11 keer in de top 2000. Maar denk jij dat dit de hoogste notering voor ze is? App ja of nee via de NPO Luister-app en speel mee, als je het goed hebt, met het 60 seconden spel.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
9: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
12: Nee, pleurt op joh!
11: 650.000 dieren.
12: Dat is bizar.
11: Per dag.
12: Warm. Ster.
0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
3: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
6: Nee, pleut op joh!
5: 650.000 dieren.
6: Dat is bizar.
5: Per dag.
6: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
5: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
6: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
5: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
12: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.

Dit liedje heeft wel echt het meest spastische einde uit de popmuziek ongeveer. Ineens weer die klap. Stilte. Goedemorgen zeg.

0: Sheryl Crow. All I Wanna Do. Lada Bauza en Magnetic. Ik vind het de hoogste tijd voor een spelletje.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen.

0: secondenspel.
1: Nou, Cindy, jij weet de druk nogal op te hogen, zeg. Hé? Want je hebt gezegd, mijn collega's luisteren mee. Dat vind ik nogal druk, weet je. Dan voel je je toch gewoon verantwoordelijk om een hoge score neer te zetten. En je hebt ook net tegen mijn producer gezegd dat je elke dag luistert. En soms denkt, wat een makkelijke vraag.
2: Ja, klopt.
1: Oké. Okay. Nou ja, de eerste vraag is, wat rijmt er op 12?
2: 12?
1: Ja.
2: Liedje. Oh, wat erg. Pas.
1: We zijn ook niet begonnen met het spel. Maar ik wil nog wel even kijken wat jij wel moeilijke vragen vindt. Vraag 1. Heb je al gehoord via de NPO Radio? Via de radio. En dat heb je gestuurd via de NPO Luisterapp. Dat wilde ik zeggen. Ren, Lenny, Ren. Is dat de hoogste notering voor Agda en de Munnik?
2: En ik had gezegd nee.
1: Je had gezegd nee. En dat klopt inderdaad. Dat is regen zonnestralen. Ja. Ik start de tijd. Dit is vraag nummer 2. Wat voor dier is Loekie uit de ster reclameblokken?
2: Een hond.
1: Hoe noem je een grote sneeuwmassa die van een berg rolt?
2: Een lawine.
1: Welk instrument speelt Jamie Westland in Direct?
2: Gitaar.
1: Wat krijgt de kat in het kinderliedje Push Your Mouth te drinken?
2: Melk.
1: Wat is 450 min 60?
2: 390.
1: Wat is de achternaam van de broers uit de band Oasis?
2: Weet ik niet.
1: Welke Amerikaanse stad heeft de nickname The City That Never Sleeps?
2: New York.
1: Wat doe je met een drankje als je hem gaat atten?
2: In één teug levering.
1: Wie staat in de top 2000 met Multicolor en Tonight?
2: Pas.
1: Wat zijn een mojito en een Long Island Iced Tea allebei?
2: Een mix.
1: Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan heb je iets op je stok.
2: Geweten.
1: En welke kleur heeft het E-richtingsverkeerbord met een pijl?
2: Rood.
1: Wat voor voertuigen worden opgeslagen in een hangar?
2: Boten.
1: Nee.
2: Oh, sorry, vliegtuigen.
1: De vliegtuigen, dat hadden we willen horen, ja. Wat vond je van de vragen vandaag, Cindy?
2: Ja, pittig.
1: Pittig. Ja, want we hebben in principe uit dezelfde bron geput. Maar het is dan toch spannender als je op de radio bent, hè?
2: Ja, altijd, ja. Ik was er al bang voor.
1: Vraag nummer 2 was helaas niet goed. Wat voor dier is Loekie uit de ster reclameblokken? Dat was een leeuw. Loekie de leeuw? Ja. En Jamie Westland speelt drums in Direct.
2: Okay.
1: De achternaam van de boer uit de band Oasis is Gallagher. En Multicolor and Tonight is van Sommieu, staan in de top 2000. Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan heb je iets op je kerfstok. En het En welke kleur heeft het eenrichtingsverkeerbord met een pijl? Dat is blauw. En de voertuigen in een hangar, daar hebben we het al over gehad. Dit waren wat minder makkelijke vragen. Je komt op een totaal van 7 goed beantwoorde vragen. Ja. Zo, wat vinden je collega's?
2: Ja, goed. Ze weten dat ik het goed gedaan heb.
1: Ja, nou ja, je hebt het in ieder geval aangedurfd, toch? Dat is al heel wat. Een heleboel mensen die durven het helemaal niet op de radio te spelen. Maar het is toch net even iets ingewikkelder. Dankjewel voor het meespelen, Cindy.
2: Ja, graag gedaan.
1: En een hele fijne dinsdag, hè?
2: Ja, jij ook. Dank je. Doei.

0: Ja, veel mensen zullen bij het horen van het nummer denken aan de 31 december, vlak voor 12. Hè.
1: Gelukkig nieuwjaar.
0: Precies, gelukkig nieuwjaar, dat ja. Iedereen heeft een andere kijk op liedjes, weet je, op basis van wat je hebt meegemaakt. Het is voor mij een trauma, dit nummer.
1: Oh ja?
0: Dat deden we in groep 8 op de middelbare school. Was de muzieklerares op het idee gekomen om met 30 ongeïnteresseerde, onderuitgezakte, snel afgeleide amuzikale pubers het koortje van Bohemian Rhapsody te doen. Oh. Nou, dat is ongeveer muzikaal gezien het allerergste wat ik ooit in mijn leven heb gehoord.
1: Ja. Zijn er nog opnames van?
0: Nee, godzijdank niet. Maar elke keer als ik dit nummer hoor, dan denk ik toch weer aan dat moment. Maar ik moet wel de ongelooflijke respect uitspreken voor een muziekligaar dat je dit überhaupt aan durft te gaan, toch? Ja. Goed, het is vier minuutjes over 11 alweer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: In Eindhoven is de politie op meerdere plekken huizen binnengevallen. Zeker 2 mensen zijn aangehouden. De invallen waren vroeg in de ochtend en er zijn meerdere arrestatieteams ingezet, net als drones en speurhonden. Het zou gaan om een groot lopend onderzoek, meer is daarover nog niet bekend. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. De scholieren eisen dat er iets wordt gedaan aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeerden ze de schooldeuren. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. En na de overwinning in en tegen Servië zondag wordt er vandaag weer getraind door het Nederlands elftal. En dat gebeurt achter gesloten deuren. Donderdag dan is de volgende wedstrijd tegen Griekenland. Het weer droog en vanmiddag geregeld zon. Ook al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt 23 tot 29 graden.
0: Dankjewel, Carmen. Verkeersinformatie kunnen we heel kort over zijn. Is niet gemeld, dus je kunt overal in Nederland lekker doorrijden. NPO Radio 2. En zet je radiootje dan even op standje maximaal. Dan kun je zometeen genieten van die earworm van Feline en Melle. Remember Us hoor je na Eminem en The Real Slim.

Aline en Melle, Remember Us. Maakt het kort voor 11. Je bent ongeveer op de helft van je ochtend. En mocht je een beetje in zitten te dutten, dan heb je nodig wat energie. En met een virtueel pilletje wat je weer een beetje energie geeft. En dan is dit wel het beste medicijn, denk ik. Even lekker meezingen. En

Michael Jackson, Wannabe Started Something. Bizar, hè, dat Michael Jackson vroeger met zijn elfen thuis was. En ze sliepen allemaal in een twee-kamer-appartementje. De drie meiden sliepen bij pa en ma op de kamer. En de zes jongens lagen in de andere kamer. Zes jongens in één kamertje. Jaren later kocht Michael Jackson Neverland, waar hij zes slaapkamers had om in zijn eentje te slapen. Ja, het verschil moet er zijn natuurlijk, hè.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
17: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3.000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
18: Honda, the power of dreams.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: I'm a superfreak. Rick James komt eraan zometeen. The Killers wordt ook nog gedraaid vlak daarna met Mr. Brightside. Maar eerst gaan we luisteren aandachtig naar het NOS Journaal van 11 uur met Carmen.
21: Goedemorgen. Inwoners van de Waddeneilanden trekken naar Den Haag uit onvrede over het mogelijk afsluiten van een deel van de natuur op de Wadden. Een petitie daartegen is 50.000 keer ondertekend en die wordt overhandigd aan de Tweede Kamer. Ook op Schiermonnikoog zouden delen van de natuur het hele jaar dicht gaan voor bezoekers.
22: Het rif,
0: Dat wil men afsluiten.
1: Dat betekent dat ik eigenlijk net zo goed naar de Randstad kan gaan wonen. Die eilanders hebben altijd al een gevoel van vrijheid. Die vrijheid moet je gewoon koesteren. Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen. En anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
21: Rijkswaterstaat werkt aan verbeteringsplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekust, omdat het met sommige natuurgebieden niet zo goed gaat. Er moet nog een definitief besluit worden genomen. In een paar dagen tijd zijn 4 honden doodgegaan nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat de dieren iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Hondeneigenaren wordt geadviseerd een huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het gaat om het park De Plantage. Morgen loopt de deadline af voor de terugtrekking van de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Amerika en Irak hadden de afspraak dat die troepen uiterlijk 30 september vertrokken moesten zijn. Het is een afspraak die Joe Biden 2 jaar geleden maakte met Irak, zegt correspondent David Poort.
22: Trump die heeft natuurlijk in de afgelopen 2 jaar zo'n beetje alles proberen ongedaan te maken wat Biden heeft neergezet. Maar het komt hem nu dus wel electoraal goed uit natuurlijk dat de Amerikanen daar weggaan. Want dat heeft natuurlijk beloofd hè, in zijn campagne. Geen forever wars meer in het Midden-Oosten. Dat is in het geval van Iran natuurlijk niet zo goed gelukt. Maar hij kan dus nu wel wijzen naar Irak, waar de Amerikanen nu echt weg zijn.
21: En hiermee komt er een einde aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid die in 2014 begon met de strijd tegen IS. Amsterdam gaat de komende weken 200 afvalbakken omwisselen. De nieuwe bakken zijn minder makkelijk open te breken voor mensen die op zoek zijn naar statiegeldflesjes. Die kunnen nu in een speciaal vak. De reinigers hebben zelf meegedacht over het ontwerp en zijn er blij mee.
23: Er is een bak bijgekomen waar je blikjes kan zetten. Het is verstandiger dat iedereen kan zien dat hier statiegeld is. Hoef je niet in het bak te gaan shuffelen. Dus het is heel goed aangepast.
21: En de eerste bakken zijn vandaag geplaatst op Amsterdam Centraal en moeten natuurlijk ook leiden tot minder zwerfafval.
24: Dus je kan er wel bij die blikjes en die flesjes, alleen je hoeft dus niet al het andere afval eruit te halen.
21: Dat is het.
24: Oh, ik dacht dat het helemaal opgesloten zat eerst eventjes.
21: Nee, volgens mij kan je ze er nog wel uithalen.
24: Ah, ja.
21: Maar dan zit je inderdaad niet bij het andere afval.
24: Nee.
21: Het weer droog en vanmiddag geregeld zon, ook al is er wat hoge bewolking. Het wordt 23 tot 29 graden.
24: Dankjewel weer.
25: Vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb.
26: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar fayo.nl.
2: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen.
7: Wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie.
16: verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt.

0: Het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie, verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Aan de slag.

0: Marcus was 19 en hij lag in zijn bed, werd ineens wakker, had al geslapen. En ineens, hij merkte dat hij echt gewoon een naar onderbuikgevoel had. Hij dacht, er klopt iets niet, er is iets niet oké. En hij had er vermoeden waar dat in zat. En hij ging naar de kroeg, waar hij heel vaak zelf te vinden was, en zag daar uiteindelijk zijn vriendinnetje zoenen met een andere man. En dat is uiteindelijk allemaal verwerkt in deze plaat. Mr. Brightside, hij probeert het altijd van de positieve kant te bekijken. Maar soms zijn er dingen waarvan je zegt, mijn stomach is sick, zit allemaal verwerkt in de tekst van deze plaat. Zometeen, Jan Tien, zij speelt een top 2000 shuffle. Welk liedje kiezen, dat weet je binnen R.E.M. en Taylor Swift.
1: NPO Radio 2. NPO Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio 2.

0: en R.E.M. is op met Losing My Religion. Eens even kijken hoor, dit moet Jan Tien zijn. Jan Tien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent, je zit er middenin in de Top 2000 Shuffle. Jij gaat een prachtig liedje kiezen uit de Top 2000, dat is het hele idee.
1: Ik hoop het wel.
0: Wat hoop je te treffen?
1: Bluff, De Dijk, Fleetwood Mac, Supertramp, Creedence Clearwater.
0: Ja, Revival.
1: Ja, er zitten goede nummers tussen bij hen.
0: En wat vind je niks?
1: Hazes.
0: Het maakt niet uit.
1: Jong of oud, maakt niet uit. Het is hot weer niks.
0: Oh, oké. Oké, nou dat is wel helder dan. Alles gewoon op één hoop. Gewoon geen Hazes. Oké.
1: Okay. Hey.
0: Ik ga op een knop drukken. Roep jij dan aan of uit?
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Let op. 248. Nou. Hier hebben we Creedence Clearwater Revival met Proud Mary.
1: Ja, maar ik ken die van Ike en Tina Turner. Dat ging toch beter.
0: Ja, dus...
1: Uit.
0: Uit.
1: 1355. Net niet.
0: Net niet.
1: Net niet.
0: Geef het eens een cijfer. Hoe net niet?
1: 5,5.
0: 5,5, ja, dus net niet inderdaad.
2: 969.
1: Oh nee, dankjewel.
0: Waarom niet?
1: Dat is van mijn jeugd, dat soort muziek.
0: Dit is van jouw jeugd, is de muziek. En daar kijk je niet positief op terug.
1: Nee.
0: Oké, nou, dan gaat hij uit.
2: 1483. Maar wat je niet hebt
0: gehad, laat je op. Is dit ook voltooid verleden tijd, is dan de vraag?
1: Nee. Ik denk dat toch het laatste gaat worden dan.
0: Ja? Ook geen iOS?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan hoop ik dat hij raak is. Wat was tot nu toe degene die eigenlijk stiekem wel het leukst vond van deze vier?
1: Nou, dan is het toch wel de eerste.
0: Ja, die Creedence Clearwater Revival, ja.
1: Ja.
0: Oké, dit is de laatste.
2: 246.
1: Oh, maar dat is goed.
0: Juist dat goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Herman Broten is Wild Romans, dat is helemaal inkoppen.nl.
1: Ja, dat was een 8,5, dat was goed.
0: Nou, hoppa. Een 8,5 gescoord. De beste in het rijtje van 5. Lekker gedaan, Jantien.
1: Ja, toch?
0: Je hoeft je nergens voor te schamen. Hij is nu voor je op de radio, op Radio 2. Gezondheid.
1: Ik geef hard, zet hier.
0: Ja, heel goed. Dankjewel voor het shuffle, hè?
1: Ja, graag

0: Smith and Stay If You Want to Dance. Zo waar, als ik de playlist bekijk. Blijf er even hangen. Na het nieuws van 11:30 ga ik die platen draaien. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen tot 23. In Bangkok kwamen zeker 4 mensen om het leven. Het water is daar nu wel wat aan het zakken, maar nog steeds staan wijken en belangrijke wegen onder water. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat reorganiseren. Er moeten 1000 banen verdwijnen, ook trekt het bedrijf zich terug uit China. De campagne van de overheid, waarbij mensen boetevrij vuurwerk kunnen inleveren, heeft volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid inmiddels meer dan 4000 kilo opgeleverd. RTVO schrijft dat er in Enschede bijna 690 kilo is ingeleverd, en dat is het meeste van heel Nederland. Normaal groeit het alleen in warme landen, maar binnenkort wordt er voor het eerst ook Nederlandse rijst geoogst. In Oud-Ade kunnen al snel de eerste korrels van de Nederlandse polderrijst worden geplukt. En dat project is een samenwerking tussen boeren, de Universiteit Leiden en de regio Holland-Rijnland. Het weer droog en vanmiddag geregeld zon, ook al is er wat hoge bewolking. Het wordt 23 tot 29 graden.
0: Als je nu reist, is dit misschien handig, de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, dat heb ik voor de meeste mensen goed nieuws, want je kunt eigenlijk bijna overal goed doorrijden. Op één uitzondering na nu. Dat is de A73 naar Nijmegen. Daar staat file tussen Maasbracht en de Roertunnel. De vertraging loopt daarop tot een kwartier. Dat komt door een gestrande auto. Die wordt nu weggehaald. Maar de rijbaan is nu even helemaal dicht.
0: Dankjewel.

Zet hem de zon uit op Radio 2. Komt alleen maar dit voorbij. Aanstaande zaterdag is het weer. Ik ga ook luisteren trouwens, want ik presenteer het. Dus dat is de reden dat ik in ieder geval luister. Corné Klein is een weekje op vakantie. Dus aanstaande zaterdag de zon uit tussen 6 en 9. En daarvoor draaide ik Sven Seliers en Somebody New op NPO Radio 2. En dat is ook exact wat het was. This is

is the last time in aan de slag waar het bijna tijd is voor de lunchshow. Alleen, ik kan nog wel een extra plaatje gebruiken. Ik heb best wel wat muziek gedraaid, dus het stapelt zich al helemaal op. Ik zat alleen te kijken naar de appjes die binnenkwamen naar de Top 2000 Shuffle. Er waren best veel mensen die graag wilden dat we iets anders hadden gedraaid uit die shuffle. En daar hebben we zoiets als de wildcard voor bedacht ooit. Ik zit hem niet heel vaak meer in. Maar ik dacht, hoe leuk is het als ik de wildcard dan even interactief maak? Dus we hebben een polletje aangemaakt in de NPO Luister app. Als je die er nu bij pakt, de NPO Luister app, en je start hem op, dan kun je even aangeven welke je als laatste wil horen uit de shuffle. Die Queen is Clearwater Revival die ze niet koos. Pet Shop Boys, West End Girls die ze niet koos. Gira Castino, L'Amour Toujours of Is Ook Schitterend, Voltooid Verleden Tijd. Laat het even weten in het polletje en dan draaien we de meest gestemde zometeen als laatste plaat in dit programma. Leuk toch? Polletje even invullen via de NPO Luister app op je telefoontje.

Oh, wat leuk, joh. Ik kende deze hele functie in die NPO Luister. Ik heb nog niet, dat ontdekte we eigenlijk net in de show pas. Dat je kan stemmen op meerdere dingetjes. Zoals de laatste plaats van dit programma. Creedence Clearwater Revival was een optie. Pet Shop Boys, DJ D'Agostino en is ook schitterend. En het is nu een tijdje gaande. Maar dit lijkt toch echt de winnaar te zijn. Heel veel stemmen binnengekomen. Maar dit is de populairste. Iedereen heeft nog even trek in deze.

0: NPO Radio 2.
1: Inbegrepen, nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste boomverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Titanic.
10: Bonjour, ik ben Céline Dion.
9: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
11: Ah, Céline Dion zit op niet zelf op de Titanic.
9: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
12: I'm the queen of the show.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
23: Nee, pleurt op joh!
22: 650.000 dieren.
23: Dat is bizar.
22: Per dag.
23: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
22: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
23: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
22: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
24: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
25: Zometeen Elvis vertrouwt het niet helemaal. En ook een band genaamd De Vestjes. Nou, dan weet je het eigenlijk wel. Eerst het NOS nieuws van 12 uur. Juri Stubnitski.
26: Hey Annemieke, goedemiddag. Het treinstation van Haarlem is ontruimd vanwege 2 onbeheerde koffers. Niemand mag het gebouw in en de omgeving is afgezet. En ook rijden er geen treinen van en naar Haarlem. Dat duurt nog zeker tot 12:30. Vanochtend zijn er ook 2 verdachte koffers gevonden op Rotterdam Centraal. De eigenaar van die koffers heeft zich inmiddels gemeld. In Zweden zijn de formatieonderhandelingen onder leiding van de Sociaaldemocraten geklapt. Deze maand won het linkse blok de verkiezingen. Het is een opvallende overwinning, want in Europa wint rechts bijna

0: overal terrein. Maar nu is het dus de vraag of de sociaaldemocraten ook echt aan de macht komen in Zweden. Want voor de onderhandelingen was er al ruzie, zegt correspondent Rolien Kraton.
1: Het gaat om de voorzitter van de Tweede Kamer. Die heeft in Zweden een belangrijke formele rol bij de kabinetsformatie. Begeleidt de formatie en draagt de kandidaat-premier voor. En normaal gesproken levert de grootste partij binnen het winnende blok de voorzitter. Maar de uiterst linkse wensenpartij stemde nu mee met de conservatieve kandidaat.
0: Hondeneigenaren in Schiedam krijgen het advies hun hond voorlopig niet uit te laten in park De Plantage. Daar ligt vermoedelijk iets giftigs. In een paar dagen tijd zijn 4 honden dood gegaan nadat ze in dat park waren uitgelaten. Er staan nu waarschuwingsborden en de politie in Schiedam doet onderzoek. En in Wolfheze in Gelderland hebben ze een creatieve manier bedacht om ouderen en slechtzienden veilig aan de overkant van het spoor te krijgen. De overweg is dicht. Er is nu een tijdelijke weg waar alleen wandelaars en fietsers overheen mogen. Wordt daar gewerkt aan een tunnel onder het spoor. Vrijwilligers in Wolfheze brengen ouderen nu met een golfkarretje naar de overkant.
2: Nu geldt een golfkar als langzaam verkeer. En dat mag nog wel over het spoor heen op dit moment.
3: Die kan je naar de markt brengen waar we dan vandaag naartoe gaan.
4: Lopen is in zoverre geen optie. Want dat is toch heel gevaarlijk. Er staan allerlei obstakels, je moet tussen hekken door. Dus ja, wat dat betreft echt onze redding.
0: Volgens streekomroep Connect rijdt het golfkarretje nog tot eind februari, want zo lang duren de werkzaamheden in Wolfheze nog. Het weer, sluierwolken met zon. Het wordt vanmiddag 23 tot 29 graden. Morgen opnieuw erg warm nazomerweer en in de avond enkele buien.
5: Dankjewel, Joeri. En hoe gaat het op de weg? Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Annemieke. Ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb maar 1 vertraging, dus op de meeste plaatsen kan je gewoon lekker doorrijden. Wel is het langzaam rijden op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Linnen staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
5: Dankjewel. Zometeen Lenny Kravitz, Amy McDonald, maar die derde...
7: 3 is voor jou.
5: Ja, die is dus helemaal voor jou. Ik duw je graag nog even een richting in. In Den Haag staat de mondzorgcaravaan van Dokters van de Wereld om tandartscontroles aan te bieden aan buurtbewoners die dat anders misschien niet zouden doen. Mooi initiatief, dus ik dacht platen met tanden in de breedst lachende vorm mogelijk.
7: Een brede lach omhoog ook?
5: Ja, een smile. Maar ja, kijk maar even.
7: Laat je tanden zien.
5: Ja, die is dus nu gejinxed.
7: Ja, lekker.
5: Heel erg, not. Maar als je ook een plaat met tanden weet, zet je tanden er even in.
8: Ster. Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleurt op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
16: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: E-herkenning 3. Enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Hans, waar liggen de regenjassen?
26: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
27: Allsafe geeft ruimte.
28: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000.
17: Ach, wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
16: 4 oktober, eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: E-herkenning 3. Enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomt...

0: We moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: E-herkenning 3. Enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
10: Wil je met me trouwen?
9: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Annemiekes Alens.

0: het stadium toeren en uitbrengen. Niet dat wij in Nederland daar heel veel van mee pakken. Dat is eigenlijk zonde. Ze heeft net een aantal data in Duitsland aangekondigd in de zomer. Dus dikke kans dat er hier ook wel een paar aankomen. Ja, goedemiddag, welkom in de A-lunch op 29 september. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 29 september 2026... Ja, het bestrijden van voedselverlies is volgens de VN echt essentieel om honger in de wereld tegen te gaan. Quote. En daarom is er een jaarlijkse International Day of Awareness of Food Loss and Waste. Quote. Nou ja, je weet zelf hoe goed je daarmee bezig bent als je of je afval scheidt en zoveel mogelijk weggooit natuurlijk. Het is Wereldhartdag, zeer belangrijk. En Anastasia die staat in Avans Live in Amsterdam. En Cake in Paradiso, jawel. Nathan heeft zijn shortskirt en long jacket al aan.
1: Zeker weten.
0: Ik had hem van tevoren geadviseerd dat vooral niet te doen. Maar hey, wie ben ik?
1: Ja. Maar ja, ik moest wel mijn benen verscheren. Maar...
0: Nou ja, dat had je dus niet moeten doen. Oh, nee. Dat contrasteert mooier. Nou goed, hierna ook maar een wielercarrière overwegen misschien. Dan de A-lunch wandklok die gaat er hoe dan ook weer uit in weer wat wijzers. En denk ook alvast even na over een vergeten plaats. Die is altijd welkom.
2: 3 is voor jou.
0: En die nog, ja. Het heeft alles te maken met de mondzorgcaravaan van Dokters van de Wereld. Die staat nu in Den Haag. Mensen gratis te behandelen, heel mooi is dat. Wat voor platen met tanden? Kun je bedenken. En natuurlijk mag je omdenken. En woordgrappen zijn... voor een woordgrap heb ik altijd. Sorry. Jacco die zegt daarom ook, ik kan niet kiezen. Nou, je wordt bedankt. Willem, ik ben het met je eens. Hij komt wel heel vaak binnen, maar hij zegt alsjeblieft geen lente. En die tandartsassistent, ja, die blijft in de kop hangen.
1: Mooi.
0: Damir zegt, kroontje papi.
1: Mooi.
0: Hou op echt. Ja, en Niall Boren.
1: Ja, vind ik toch mooi.
0: Het is ook vaak wel leuk om te weten of je vaste luisteraars een goede dag hebben.
1: Ja.
0: Als ze dit soort dingen gaan inzenden. Dan, deze komen ook heel veel. Is het Michael of Michael?
3: Michael.
0: Ja, je hebt een hele goeie. Nou, en ik was hem vergeten.
3: Ja. Ja, dat komt waarschijnlijk. Het is, kijk naar buiten. Het is een mooie zomerse dag. Ik dacht, summer. Uh-huh. Ja, ik heb ooit een keer een plaat gehoord van 5 Seconds of Summer. Niet. En ik weet niet waar die is doorgegeven.
0: Ja, alles klopt aan wat je zegt, inderdaad. 5 Seconds of Summer, ja. Nou, we mogen weer even genieten. Het nummer heet Teeth. En waarom kan ik me deze nou niet herinneren? Want het is ooit een zogenaamde hit geweest hier.
3: Ja, dat klopt. En ik luister. Ja, ik luister heel vaak bij Radio 2. Dus ik heb hem ooit waarschijnlijk een keer bij jullie gehoord.
0: Goed onthouden. Misschien als je nu dit hoort, dat je dan denkt, oh ja, dat was hem. Dat heb ik nu ook. Ja, Teeth. Some days you're the only thing I know.

0: Cardigans, My Favorite Game. En Nina Persson, die houdt haar Instagram goed bij. Leuk om te zien dat hun album The First Band on the Moon begin deze maand 30 jaar oud werd. 30.
1: Gepaste stilte.
0: 30. Dan iets heel anders. Ik ga Morrissey draaien. Altijd fijn, vind ik. Ik liep tegen twee nieuwsberichten over hem aan. Dat is niet zo bijzonder, want er is altijd wel iets aan de gang rond de man. Maar eentje ging over de haat-liefde-relatie die hij heeft met zijn fans. Nou, als je wel eens naar een show bent geweest, dan weet je dat. Of hij is heel blij dat je er bent, of het is allemaal noodzakelijk kwaad dat er mensen staan. En die andere die vertelt dat Gen Z, dus de generatie eind jaren 90 tot 2012, massaal fan is geworden. Nou, hij heeft ook wel iets met de socials te maken, maar ook de boodschappen. En nou ja, hij komt weer op 28 december in 013 Tilburg. Dus dan even goed opletten op de gemiddelde leeftijd. Sweetheart, Morrissey.

0: je moet wel. Als het dan opeens mooi weer is, dan moet je opeens zonneplaten erin gaan fietsen. Maar goed, files zijn er ook nog. Annemieke, waar?
1: Onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Want voor de Drechttunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg even dicht. En goed nieuws, want de andere file die er stond, die is verdwenen. Dus lekker doorrijden voor de rest.
0: Dat noemen we hem ook niet. Heel goed, dankjewel. Daar is Juri met het NOS Nieuws van 12:30.
2: BOA's in het openbaar vervoer kunnen vanaf overmorgen in het rijbewijzenregister kijken. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van zwartrijders of overlastgevers, is het idee. Nu moeten BOA's in het OV nog vaak wachten op de politie. Patiënten van het Amphia ziekenhuis in Breda kunnen weer inloggen in het afsprakensysteem. De ICT-systemen waren sinds het weekend afgesloten vanwege de dreiging van een cyberaanval. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn doorzoekingen gedaan in een groot onderzoek naar een oplichtersbende. De criminelen zouden oude mobiele telefoons als nieuw hebben doorverkocht. En het is een bijzonder zonnig jaar. De zon scheen in de eerste 9 maanden tenminste 1825 uur. Volgens Weer Online is dat meer dan gemiddeld in een heel jaar.
0: Ik reageer eigenlijk nooit op het nieuws, principieel. Ik vind dat dat losstaat van het programma. Behalve als er goede koppen zijn natuurlijk. Maar het bericht van jou, van de BOA's, dat is natuurlijk een super serieus bericht. Maar dan zie ik altijd van die gezellige veren dingen.
2: Het zou wel leuk zijn voor de outfit.
0: Ja, ja. Ik weet wat het BOA is, hè. Don't get me wrong, maar het zijn BOA's in het openbaar. Voel ik ook gezellig. Ja. Met z'n allen, ja.
2: Of een slang. Het weer dan... Droge vanmiddag meer zon. Het wordt 23 tot 29 graden. En morgen wordt het ook flink nazomeren.
0: Dankjewel, Juri. Zeg, welke plaat hoor je te weinig of zelfs nooit? Dit is je kans om hem op de radio te krijgen. Moet je hem wel eventjes doorappen via de gratis NPO Luister-app.

0: liep dus gisteren door een supermarkt en toen schalde deze door de winkel. En toen zat hij de rest van de dag in mijn hoofd. Dus toen dacht ik, hij kan wel weer een keer.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Excuses. Leuk is hij wel. Elvis Presley daarvoor nog. Suspicious Minds. En ik vroeg je platen die je bijna nooit hoort. Nou, sommige platen die hoor je eigenlijk wel, maar weinig. Die komen ook binnen. Ook platen die je inderdaad nooit hoort. Die ik allemaal heb opgeschreven op een lijstje om later een keer aan je te laten horen. En bij sommige platen weet je eigenlijk wel waarom je hem niet zo heel vaak hoort. Omdat hij namelijk... weet jij het, José?
2: Nee, dat weet ik niet. Nee, helaas.
0: Hij duurt 8 minuten 31.
2: Oh ja.
0: Ja. Ja, weet je, dan is hij nog, als hij, kan hij nog zo mooi zijn. Maar dan denk je, dan heb ik geen tijd meer voor nog meer platen of spelletjes of andere onzin. Maar dan heb je gelukkig dit soort rubrieken en dan kan het wel.
2: Oké, okay, ja. Heel fijn.
0: Waarom wil je zo graag deze lange plaat horen?
2: Nou, het is eigenlijk voor mijn man een ruggensteuntje. Want ja, hij heeft in zijn rug en in zijn heup.
0: Ah.
2: En het was zijn eerste plaat.
0: Oh,
2: dus
0: wow.
2: Een beetje, ja.
0: Dus hij kan hier even wat power uithalen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan heb je eigenlijk al de reden gegeven. Een hele mooie ook. Ik ga hem draaien. Bob Dylan, Hurricane. Dankjewel.
2: Dankjewel. Ja.

0: hij is lang. Maar man, wat is hij mooi. Bob Dylan, Hurricane. En mocht je een keer in verhalen willen verdiepen, of je weet het al, dat kan natuurlijk ook. Ik was net ook weer even aan het kijken hoe precies de jaartallen waren. De bokser die onterecht werd beschuldigd van een moord, 18 jaar vast zat. Het nummer komt uit 75, onderdeel van een hele actie met andere grote namen van destijds. En voor nu ook nog, Muhammad Ali bijvoorbeeld. Dat was in 75 en uiteindelijk kwam hij 10 jaar later pas vrij. Oh, nou ja, altijd wel interessant, dit soort platen die door bijzondere redenen zijn, tot stand zijn gekomen. Nathan, ik weet niet of jij het door hebt.
1: Maar?
0: Het is dinsdag.
1: Ja.
0: Ik kijk er altijd bijzonder naar uit. Op dinsdag spelen we altijd een spelletje.
1: Ja, de Weer Wat Wijzers.
0: Dat heet
2: Weer Wat Wijzers.
0: De selectievraag is coming up. Het is eigenlijk heel leuk. Ik heb een artiest of band verstopt. En ik zeg lekker niet welke. Ik heb wel 3 vragen voor je. En de antwoorden, dat zijn verwijzingen naar die band of artiest. Soms cryptisch, soms hartstikke direct. Dus je moet maar even kijken of je daar wat mee kunt.
1: Ja.
0: Dat kan je overal spelen. Onder het systeemplafond, in de kantoortuin, tijdens de wandeling, in de keuken, whatever. Maar die klok winnen, dat kan je alleen als je bij mij aan de telefoon bent. En daarom heb ik hier een selectievraag. Veel te doen om Gianni Infantino. Mm-hmm. Maar ja, oké, een beetje suffe vraag. Maar van welke internationale voetbalorganisatie is de man de president? Dat weten de meeste mensen wel. Maar weet je dan al om welk artiest het gaat? Nee. De rest van de vragen krijg je zo meteen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
7: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
7: The Queen of Show!
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Is het zo goed als? Zometeen al 3 vragen om al die wijzers en die klok binnen te harken. En ook Supergrass, Shakira en Springsteen. We zijn bij de S. Eerste Juri Stubditski.
21: Goedemiddag Annemieke. Op 4 treinstations is vanochtend onbeheerde bagage achtergelaten. Het gaat om stations Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, Haarlem en Dordrecht. ProRail onderzoekt hoe dat verband in elkaar zit. In Utrecht en Haarlem zijn ook wat mensen aangehouden. De koffers en tassen zijn allemaal opengemaakt, maar er is niks gevaarlijks gevonden. Uit huis geplaatste kinderen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal geven een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar wat er in hun gezinnen is gebeurd.
0: Ik vind gewoon dat het recht eigen is aan alle jongeren en ook alle ouders om precies te zien welke instanties welke beslissingen hebben gemaakt, waar het mis is gegaan en wat voor invloed dat heeft gespeeld en welke rol dat heeft gespeeld binnen ons gezin. Zodat we ook gewoon begrijpen wat ons is overkomen, waarom onze ouders de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt. Want heel veel families die worden uit elkaar getrokken.
21: Vorige week werd bekend dat het kabinet in januari excuses wil maken aan die groep kinderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer dan 15 ton wegen. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden die erg zware voertuigen nu geweerd en mogelijk gaat dat jaren duren. En in veel gemeentes kun je vuurwerk inleveren bij een inleverbus van de overheid, maar de mate waarin dat gebeurt verschilt nogal. In Enschede is tot nu toe het meest ingeleverd, bijna 690 kilo. In Zwolle ruim 500. En Lelystad zit volgens Omroep Flevoland tot nu toe op 100 kilo. Jongeren daar willen rotjes en andere knallers liever niet kwijt, denken deze inwoners van Lelystad.
2: Ze willen er van mee spelen. Het is gevaarlijk, maar ja, ik denk dat het vuurwerk sowieso gaat blijven. Of nou wel mag of niet.
22: Gaat zo'n inzameling werken, denkt u? Komen mensen dingen inleveren?
23: Nee, ik denk het niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee.
21: Volgens het ministerie van Justitie is er landelijk inmiddels meer dan 4000 kilo vuurwerk ingeleverd. Het weer, sluierwolken met zon. Het wordt 23 tot 29 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer en in de avond enkele buien.
20: Dankjewel, Joey. Geen files gemeld, dus we kunnen gewoon door. Ja, wat was er dan zo schaamtevol? Nou, de xenofobe en racistische reacties op de nieuwe relatie van de zus van een bandlid. Mendes, zometeen.
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe geeft ruimte.
24: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
25: Okay.
24: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
27: Tuurlijk wel!
26: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
26: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
29: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
30: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
31: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
32: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
33: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Annemiekes Alens.

0: oranje.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk. Annemiekes Alens.

0: Olivia Dean, Man I Need. We hebben haar ook nodig, maar live zie je er de komende tijd alleen aan de andere kant van de wereld. Doet ze wel goed.
1: Weer wat wijzers.
0: We kunnen niet anders zeggen. Madness ervoor nog Embarrassment op NPO Radio 2, waar wij weer wat wijzers gaan spelen. En dat doen we met Georgine. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je speelt alleen, staat hier met grote letters.
2: Dat klopt.
0: Ja, het voordeel is, Georgine, dat je een tip kunt krijgen zometeen. Mocht je het niet meteen weten. En het nadeel is, ja, je hebt natuurlijk geen hulptroepen.
2: Nee, nou ja, kleine dingen hou je toch?
0: Ja, nou, als je er zo in staat, maak ik me helemaal geen zorgen. Hé, Georgine, waar zit jij een beetje met je muziekliefde? Wat vind je leuk?
2: Nou, zoals veel mensen die je aan de telefoon hebt, breed.
0: Yes, de breedsticker ga ik op jou plakken. Maar dan wil ik wel, daar zal je hem hebben, wat is dan breed in jouw geval?
2: Dat gaat van Joe Cocker naar de Police, naar Donna Summer, naar ABBA, naar Dire Straits, naar de Specials.
0: Ja, dat is een beetje mijn playlist op de gemiddelde dinsdag. Ja, leuk man. Andere dingetjes dan, want ik had een selectievraag over Infantino. Je moet er eigenlijk zo min mogelijk over hebben. Maar ja, in dit geval wordt het leuk, want waar is hij het baasje van?
2: FIFA.
0: Hij is de baas van de FIFA. Inderdaad, we gaan de andere vragen doen. Komt-ie, vraag 1. Bij welke sport of hobby komt de tandemsprong voor? En Bente en Something Happens hebben er ook een liedje over geschreven.
2: Parachute springen.
0: Pam. Helemaal goed. Wat voor poeder gebruik je voor je baby?
2: Babypoeder.
0: Ja, je hebt natuurlijk gelijk, maar wat is het eigenlijk?
2: Het is talkpoeder.
0: Ja, gelukkig. Ik denk, shit, hebben we een verkeerde vraag gemaakt. Maar dan de derde. Hoe noem je het fenomeen waarbij een camera inzoomt op twee mensen in het stadion of in de zaal en dat ze dan moeten kussen?
2: Ik weet niet, een kisscam?
0: Ja, alles goed. Helemaal fijn. Ja, die is ook goed, ja. Ik vind het wel heerlijk dat het gewoon ook een keer zo lekker makkelijk gaat, vind je niet?
2: Ja.
0: Helemaal goed. Ja, FIFA, het is een beetje flauw, maar als je dat met twee V's zou spellen, dan krijg je Viva La Vida. En hij heeft natuurlijk Chris Martin ook een dikke rol gehad in de openingsshow van het meest recente WK. Parachute, eerste album van Coldplay. Talk, kan je dat nog ergens plaatsen?
2: Nee, zo snel niet. Ik zit nog met Zitzel in mijn hoofd.
0: Oh ja. Een song van Coldplay en Kiss Cam. Ja, het was nogal een hype, nogal een viral dingetje. Nadat die twee mensen zoenend werden gefilmd, terwijl ze dat helemaal niet wilden.
2: Die arme mensen.
0: Ja, ik vond het ook heel snel. Iedereen er maar overheen. Nou goed, Georgine, je hebt gewonnen!

0: kijk, ik ben dus een muzieknerd, absoluut. Maar fora die worden volgeschreven met mogelijke herkomsten en inspiratie van één woord in de tekst. Dat kan te veel worden. Nou, als je tijd over hebt en plek in je hoofd, google dan Steve Miller Band de Joker met het woord pompetus. Ja? Ik heb je gewaarschuwd.
1: NPO Radio 2. Annemiekes. A-plaat.
0: Ja, niet alleen in februari in Amsterdam met zijn nieuwe album, wat in januari uitkomt. Maar zeer binnenkort ook al voor Amsterdam Dance Event in andere vorm. Iets met meer beats, me dunkt. Ik ben heel erg in mijn nopjes met de nieuwe single van A Warhouse. Simple Pleasure.

0: Jen ben.
1: Nou, also.
0: Het is 2:30 en Joeri is aangeschoven voor het NOS Nieuws.
2: Op 4 grote treinstations zijn vanochtend onbeheerde koffers en tassen achtergelaten. Het gaat om de stations van Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. Waarom het is gedaan is nog niet bekend. De Schotse oud-wereldkampioen snooker Graham Dodd heeft 7 jaar cel gekregen vanwege kindermisbruik. In de jaren 90 pleegde hij ontucht met een meisje en 10 jaar later met een jongen. En uit een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen. Het diende als bewijsmateriaal in een drugszaak, maar de cocaïne is verwisseld met meel. Het weer, zon met wat sluierwolken, het wordt 23 tot maar liefst 29 graden. Morgen veel zon en opnieuw erg warm, maar in de avond enkele buien.
0: Dankjewel, Joeri. Zeg, nog één berichtje dan.
3: Goeie kop.
0: Want heb je nog iets gevonden waar wij dan weer een kop bij kunnen verzinnen?
2: Jazeker, de toekomst is aangebroken, want een Engels biotechnologiebedrijf heeft een nieuwe banaan ontwikkeld. Hij blijft 2 dagen langer vers en geel, heeft dezelfde smaak. En na het in stukjes snijden van de banaan wordt hij ook nog eens minder snel bruin. Maar je moet hem wel in de koelkast bewaren, dat is een voorwaarde.
0: Oké.
2: Wetenschappers die hebben geknipt in het DNA van de banaan en hem op die manier aangepast. De Engelse overheid heeft speciale toestemming gegeven om hem op de markt te brengen.
0: Nou, wat een leuk nieuws over een banaan.
2: Leuk, hè?
0: Heb je een kop bedacht? Ja. Wel, wie komt er mee? Ja, hoor.
2: Nieuwe fruitsoort zegt, ik ben aangepast.
0: Oh, I love it. Ik zit er nu met jou, Ernie, heb ik nu ook meteen... Oh nee, met jou, Bert, heb ik nu ook meteen een andere ook... Ze hebben er gehoor aangegeven. Ja. Nee, die laat ik even lekker aan anderen. Nathan.
3: Ja, de situatie was het ook niet langer houdbaar.
0: Nee, dat klopt.
3: Dat was gewoon niet langer houdbaar.
0: Echt niet langer houdbaar. Nee. Ik heb een tuttekop. Dat mag ook. Ja, af en toe moet je een tuttekop. Niet, geen duikletser, maar veilig. Ik vond het een vruchtbare ontwikkeling.
3: Nou, dat is het ook.
0: Ja. Als je een goede kop hebt, geef me door.

0: wakker. En Unchained My Heart op NPO Radio 2, waar wij bijzonder veel lol hebben hier in de studio. Sowieso hoor, maak je om ons geen zorgen. Maar er komen heel veel goede koppen binnen over het berichtje van Jury over die banaan. Ja, het is een nieuwe banaan, ontwikkeld door een Engels biotech bedrijf. Blijft langer vers en geel, heeft dezelfde smaak, moet hem in de koelkast bewaren. En wordt minder snel bruin. Dat was het. Ik dacht nog een voordeel van een nieuwe banaan. De UK zegt oké, tegen deze banaan. Het mag allemaal. Ze hebben iets met DNA lopen klooien. Wat voor kop komt er bij binnen? Dit is een tussenstand. Hè? Dus niet denken, oh, het kan niet meer. Het kan juist nog wel. Marcel die zegt, de ouderwetse banaan is vanaf nu de pisang. En Jacco, die vindt het leuk hoor, dit soort berichten. Maar vraagt zich wel af of het nu al krommertijd is. Ja, het is gewoon goed.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, er komen echt heel veel leuke dingen binnen. Veel dubbele ook. Dus als je nou straks jouw kop hoort met een andere naam erbij, dan mag je ook nog steeds heel erg trots zijn. En een nieuwe insturen. Dat kan ook nog. Supergrass. Sun hits the sky nu. All that luck.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die.
1: Goeie kop.
0: Er zijn van die koppen, inzendingen vooral, dat je echt denkt, ja, het houdt gewoon niet op. Ze blijven binnenkomen en ze blijven ook allemaal leuk. Dat vind ik altijd een beetje dubbel. Want dan ga je er een paar oplezen en dan heb je sommige misschien niet eens gezien. Nou ja, mocht je toevallig een kop hebben ingestuurd waarvan je denkt, jongens, had die van mij ook gelezen, dan is dat waarschijnlijk een reden. Het zijn veel, hè?
2: Ja, het zijn heel veel.
0: Echt heel leuk ook.
2: Weer iemand te bellen ondertussen.
0: Oh, sorry, ik zal je even uitzetten. Anders horen we dat allemaal. Dat moeten we niet hebben. Maar goed, een berichtje van Jury in het nieuws over een Engels biotechbedrijf die een nieuwe banaan hebben ontwikkeld. Hij blijft langer vers, langer geel, minder snel bruin, maar je moet hem wel in de koelkast bewaren. En het is allemaal oké, het is safe. De Engelse overheid heeft gezegd, ja, het mag. Je mag hem op de markt brengen, deze nieuwe banaan. Hebben wij daar een goede kop bij? Wel degelijk. Allard, die zegt, de kromme banaan heeft nu ook rechten. En Judith maakt ervan een Brits biotechnologiebedrijf trots op nieuwe banaan. En Damir, echt een hele goeie dit, wetenschappers bananasplitten DNA. Wat een fruitgang, vindt Agnes het vooral. Hij is echt een goed. Ben je nog aan het bellen?
2: Ja, ik ben aan het bellen, maar...
0: Hij neemt niet op, zeker?
2: Nee.
0: Dan hebben we Luc, die zegt, ja, we bevinden ons in een glijdende schaal. Uitglijdende schaal, had ook gekund. René zegt, genetisch bananapuleerd.
2: Heel erg mooi.
0: En Marion, die zegt, een banaan die in de koelkast moet, beetje krom.
2: Beetje krom.
0: Beetje krom.
2: Absoluut.
0: Jeroen van Erk, die zegt, twee hele dagen langer houdbaar, dat scheelt een hoop.
2: Scheelt een heleboel.
0: Scheelt een hoop. Nou, die andere Jeroen neemt dus niet op.
2: Nee.
0: Die zijn we aan het bellen.
2: Ja.
0: Zal ik dan ook nog mijn... Nee, dat doe ik niet.
2: Nee.
0: Wil jij even doen alsof je Jeroen bent,
2: oh ja,
0: en dan
2: leuk,
0: die ontzettende leuke...
2: Niet Jeroen van Erk, want die hadden we net.
0: Dat is ook goed.
2: Ja, deze, maar heet die, ik hoorde ze volgens mij Jeroen Kolkman, denk ik, gestaan te hebben. Dus dan ben ik Jeroen Kolkman.
0: Ja, Jeroen, het is zeer jammer dat je niet opneemt.
2: Nee.
0: Had je de eer en de glorie over je heen kunnen laten druppelen. Maar je kan alsnog een foto van je eigen goede kop sturen, hoor.
2: Zeker.
0: Dan zetten wij hem hier in een lijstje. Zeg maar.
2: Zo'n mooie fruitvinding krom je niet vaak tegen.
0: Dubbel, hè? Hij is dubbel. Ja. Zo'n mooie fruitvinding krom je niet vaak tegen. Ga je nu lachen? Je hebt hem net zelf opgenoemd.
2: Ja, sorry.
0: Wat is dit?
2: Ik vind het knap, toch?
0: Crazy. En ja, er komen er heel veel. Zullen we de sms-banaan naar... Nee, die doen we niet.
2: Ja.
0: En ik zag ook nog, ja, daar moest ik ook verschrikkelijk om lachen. Variant hierop. Vliegjes vragen fruitkering aan. Van Anne-Jan.
2: Je kan straks alles nalezen op Hives.
0: Ja. Met een dansende...
2: Dansende banaan, ja.
0: Oké, zometeen Paul Rammering. Jawel. Ik heb nog Bruce Springsteen voor je.
2: Oh,
0: er wordt veel aangevraagd, ook als plaat die je niet vaak hoort. Maar dan niet deze, hoor. Ik had hier gewoon even zin in. My Hometown.

0: Petros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
8: Ah, Céline Dion staat op die zelf op de Titanic.
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
9: De Queen in the Show.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
18: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
17: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
20: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: NPO Radio 2, goedemiddag. Op deze zonnige dinsdag is het tijd voor het nieuws met Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
23: Hey Paul, goedemiddag en gelukkig nieuw haar. Rusland gaat achter de brandstichting bij een defensiebedrijf in Estland vorige maand. Dat zeggen de veiligheidsdiensten in Estland. Het bedrijf levert wapens en militaire voertuigen aan Oekraïne. Estland levert geen bewijs. Ze zeggen dat de informatie van de veiligheidsdiensten vertrouwelijk moet blijven. Voor de brandstichting zijn 3 mensen in buurland Letland aangehouden. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de achtergelaten bagage op treinstations vandaag. Op 4 grote stations werden vanochtend onbeheerde koffers en tassen gevonden, zegt verslaggever Mark Hamer.
0: Het is wel toevallig natuurlijk, laten we het zo zeggen. Allereerst op Rotterdam was dat vanochtend, daar werd alarm geslagen. Een vrouw meldde zich later, die zei het is mijn koffer. In Utrecht was er iets gaande. In Dordrecht, daar weten we eigenlijk heel erg weinig van op dit moment. Ja, en hier dus de situatie in Haarlem is dat de politie hier het weer helemaal vrijgegeven heeft en het treinverkeer langzaam op gang komt.
23: In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar oplichters. Die bende die verkocht oude mobieltjes als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. En daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland om online te worden verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en op die manier ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. En de schrik zit er goed in bij hondeneigenaren in Schiedam. In een paar dagen tijd zijn 4 honden gestorven nadat ze waren uitgelaten in park De Plantage. En een aantal honden is ziek geworden. Deze vrouw komt inmiddels niet meer op die plek.
3: Ik had donderdag ook een oppashond. Dus ik was heel erg geschrokken en ik dacht van, oh mijn god, ik zag al die berichtgeving in alle groepsapps. Het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groepsapps, ook hier De Plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het leeft enorm. En ook gewoon voor al die andere hondenbaasjes, verschrikkelijk.
23: Een oorzaak is nog niet bekend. Er wordt onderzoek gedaan in het park en naar de getroffen honden. Het weer volop nazomer, vrij zonnig bij 23 tot 29 graden. En morgen opnieuw heet en zonnig.
9: Heet, wie zou het nog denken, joh? Het is nog net september, hè? Dan.
23: Ja.
9: Ja, nog net september. Straks de enige hit van Meredith Brooks.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Ter Stal. Maak elk moment mooi.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
28: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
27: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
29: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
30: Allsafe geeft ruimte.
31: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
32: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
33: Precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Ter Stal. Maak elk moment mooi.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
28: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu

0: Serve Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
14: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.

Krijg je dat ook, een goed gevoel, gewoon, als je Sommieux hoort? Ik denk nog even terug aan de KBF-week. Zij waren een van de optredende artiesten op woensdagavond, was het dit, meen ik. Je krijgt gewoon een warm gevoel van deze band. Zoveel liefde, zoveel goede energie, zoveel vibes. En Maud, die heeft een hele prominente plek in de band. Zij speelt viool. Laatst zong ze ook een nummer samen met Camille. Maar voorlopig zal ze er ook even een beetje uit moeten. Want ze is zwanger en de Ziggo Show die aangekondigd is volgend jaar, daar is ze dan ook niet bij, logischerwijs. Dat gaat natuurlijk niet. Sommieux en Feels en daarvoor nog Meredith Brooks. En bitch, what else, zou ik willen zeggen. Die Meredith Brooks zingt dus al langer dan 25 jaar bitch. En dat kan gewoon. Maar er zijn artiesten die dat niet meer doen, hè. Dus bitch is natuurlijk, ja, dat kan eigenlijk niet meer in deze tijd. The Prodigy heeft dat een tijd geleden gewoon vervangen. Bitch werd pitch. Die deden gewoon twee keer dit. Eigenlijk verschrikkelijk natuurlijk, het hele nummer is weg. Maar oké, begrijp het ook alweer in de huidige tijd. Als Meredith Brooks dit doet, hoe moet het dan? I'm a bitch. Nou, gek. Ik denk dat ze het gewoon lekker moet blijven zingen. Het is haar liedje. Ze zingt over zichzelf. En is Prince.

0: Red Corvette van Prince. En Avicii ook nog met Hey Brother.
1: Vorige week in het nieuws dat er een politiehond koperdieven op heterdaad betrapte. Hij heeft hem ook gebeten zelfs. En die naam is bekendgemaakt van die politiehond. Die heet dus Avicii. Blijkbaar is het gebruikelijk om honden dan ook bij de politie gewoon te vernoemen naar grote artiesten. Bowie of zo. Wij hebben de kinderen daarnaar vernoemd overigens. Eentje dan. Avicii. Dat is wel een geinige naam voor een hond. Maar heet hij echt Avicii? Of heet hij eigenlijk gewoon Itzy? En moest hij stoppen? Avicii! Af! Want als hij helemaal bijt. Sorry, dit was slecht. Slechtere grappen maak ik denk ik vandaag niet. Ik kan niks beloven. Goeie platen, die beloof ik je zeker. De nieuwe van Mel, VF is dit.

0: half uurtje geleden moest ik je missen, Annemieke. Maar daar ben je dan.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Om mensen uit hun file leed te verlossen. Of in ieder geval ze te vertellen waar ze staan.
1: Precies, ja, want er staat er eentje, gelukkig maar. En die staat op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen afrit Meteren en afrit Leerdam ben je 5 minuten onderweg. En langer onderweg. En voor de rest gewoon lekker doorrijden.
0: Zo is het, plankgas. Hier is Juri met het nieuws.
2: Meerdere organisaties willen dat de filmende bril van Meta niet meer mag worden verkocht in Nederland. Wordt het niet binnen 2 weken geregeld, dan stappen organisaties naar de rechter. Het gaat onder meer om de Consumentenbond en de hulporganisatie Off Limits. Die zet zich in tegen kindermisbruik. Het rijbewijsregister kan vanaf overmorgen door BOA's worden ingezien. Ze kunnen met een pasfoto dan beter zien wie iemand is als diegene een boete moet krijgen. Nu moeten BOA's nog vaak op de politie wachten. Op Fiji is 40 kilo cocaïne gestolen. Die lag opgeslagen in een rechtbank als bewijsmateriaal in een grote drugszaak. De coke is vervangen door bloem. En een dierenrechtengroep in Canada slaat alarm. In een stad in British Columbia pikken kraaien steeds vaker restjes op van zware pijnstillers. En dan gaan ze oud. Een kraai heeft maar een klein beetje nodig om een overdosis te krijgen, zegt deze dierenhulpverlener.
3: While they're foraging for food, they're also coming across the garbage, the leftover bags and the foils. And while they're searching for food, they're coming in contact with trace amounts. And that's all it takes.
2: Afgelopen jaren kwam het wel eens voor, maar dit jaar gebeurt het echt veel vaker, zeggen ze nog. De dierenrechtengroep helpt de kraaien met een speciale neusspray die ze ook bij mensen gebruiken die een overdosis hebben gehad. En dat werkt. En dan vliegen ze meestal weer vrolijk weg.
0: Even met een vlakke hand het gezicht slaan, toch?
2: Ja, ik weet niet hoe dat werkt met een overdosis. Ik zou toch voor de medicijnen gaan.
0: Is het niet zo dat ze in Canada of in Amerika veel zwaardere medicatie...
2: Ja, daar heb je een opiatencrisis. En zijn de pijnstillers echt niet aan te slepen. En ja, dit zijn dus de restjes die de kraaien daarvan... Ja. Zo'n heel klein pilletje bijvoorbeeld. Ja, als je een vogel bent, dan heb je...
0: Je neemt even een klein beetje oxycodon, dan...
2: Het weer dan. Vrij zonnig. 23 tot maar liefst 29 graden is het vandaag. En morgen lijkt erg op vandaag.
0: Dankjewel. Vind je het leuk om te weten wat er in jouw jeugd muzikaal allemaal populair was? Als je die helemaal zeker meer weet, stuur even je geboortedatum door via de NPO Luister-app.

0: Still here.
1: Chef Special. En het nummer C.
0: Still here.
1: Voor iedereen die weet wat C betekent, snap je ook wel hoe de titel eigenlijk had moeten zijn, denk ik.
2: Top op 14. Top op 14.
1: Heel nerdy, triviant, HAVO 5 natuurkunde. C is de snelheid van het licht. Ja, de speed of light. We gaan terug de tijd in. Konden we die tijd terugdraaien, Ruud? Dan moet je sneller dan het licht. Maar dat lukt nog steeds niet. Behalve dan de herinneringen, die hebben we natuurlijk nog. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Paul.
1: Naar welk jaar gaan wij terug?
3: Naar 1978.
1: Toen was jij 14.
3: Ja, klopt.
1: 78, een belangrijk jaar geweest, denk ik. Want er waren een paar hele grote films kwamen eruit.
3: Zeker, Grease.
1: Ja, Saturday Night Fever. Was het jaartje eerder misschien?
3: Het was een jaartje eerder, ja.
1: Ja, precies. Klopt. Had je daar veel mee?
3: Saturday Night Fever en Grease, zeker. Zeker. Absoluut Grease, Saturday Night Fever. Nou, eigenlijk was het net te jong wat er gebeurde, wat dingen. Dat mocht van jou dus niet, maar toch stiekem kijken.
1: Goed, mooi.
3: Ja.
1: We gaan naar die top 5. Wanneer ben je exact geboren?
3: 16 augustus 1964.
1: Dus dit is 16 augustus 1978.
4: 5.
5: Oh darling, when we are together, I kiss you.
1: Geweldig. Wie is
3: dit? Volgens mij iedereen zong dat tegen toen de tijd, geloof ik, zo'n beetje.
1: Theo Diepenbrock.
3: Oh, dat zou ik niet
1: weten.
3: Oh
1: darling, nee.
4: 4.
3: Michael Zekerman,
1: ja.
3: Ook goed.
1: Ja, en dit absoluut. Hoor je nog steeds op feestjes, hè?
3: Ja,
1: populair.
4: 3.
3: Denise Williams.
1: Precies.
3: En Johnny,
1: ja.
3: Mathis.
1: Exact.
3: Ja. Mooi liedje.
4: 2.
3: Oh, sorry.
1: Een lekker zonnig liedje voor de dag van vandaag. Ja. Helemaal niet gek. De Surfers. Maar ja, dan de nummer 1. Ruud, daar komt-ie.
4: 1.
3: Ja, dat gaat hem worden, Paul.
1: Dat gaat hem gewoon worden?
3: Absoluut, zeker weten.
1: Want wat voel jij dan bij Grease?
3: Nog steeds als ik hem kijk. Hij blijft leuk. De muziek is helemaal geweldig. Nee, het geeft gewoon een goed gevoel.

Zo goed, Sia. Ze kan gillen, schreeuwen en dan nog doet het niet pijn aan je oren. Ze is echt waanzinnig. En dat doet ze trouwens wel eens. Gillen en schreeuwen in liedjes. Chandelier, volgens mij, is zo'n hele wilde plaat, maar waanzinnig. Sia, Never Give Up. En ook nog John Travolta, Olivia Newton-John, alweer. Ja, vanochtend ook al gedraaid. Maar ja, hey, het was gewoon in dit geval de keuze van Ruud. En die mag kiezen, want het was zijn top op 14. En nu is de keuze aan jou. Als jij zegt, doe even lekker John Travolta en Olivia Newton-John, dan doen we hem zo meteen weer. Nou, dat wordt misschien een beetje gek. Maar ja, je kan alles aanvragen. Geen beperkingen. Wat wil je horen? Geef antwoord op die vraag via de NPO Luister-app. Straks de 10 Minute Takeover.

0: jongen. En My Life is ook een jongen.
1: En wie is dan die zangeres eigenlijk op Edge of Desire? Zoeken we uit.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
7: Wil je met me trouwen?
6: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
14: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Het is 3:01. Tijd voor het laatste nieuws van de NOS is hier Juri Stubenitski. Goedemiddag.
18: Goedemiddag Paul. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie om mensen te helpen die in de problemen komen door de hoge energierekening. Die ronde gaat op 4 januari van start, maakte het kabinet zojuist bekend. Er is €193 miljoen beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer als vorig jaar. De overheid verwacht dat 500.000 huishoudens er gebruik van willen maken. Meerdere organisaties eisen dat Meta stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril. Als het niet binnen 2 weken wordt geregeld, beginnen ze een rechtszaak. Het gaat onder meer om de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Tech-redacteur Joost Schellevis vertelt waarom ze die camerabrillen liever niet hebben.
19: Ja, dat heeft te maken met privacy. Het is best makkelijk om zonder dat mensen het echt merken, ze stiekem te filmen en dan die beelden bijvoorbeeld te verspreiden. En de populariteit van die brillen neemt ook echt toe. De afgelopen jaren is die verkoop echt flink gestegen. Dit jaar stijgt die door.

0: En daarom willen ze er vanaf.
1: Een deel van de Tweede Kamer wil ook een verbod, maar het kabinet vindt het nog te ver gaan. Er wordt onderzoek gedaan naar de vondst van onbeheerde bagage op meerdere treinstations. Vanochtend waren er meldingen van verdachte koffers en tassen in Rotterdam, Dordrecht en Utrecht. En ook in Haarlem waren twee onbeheerde koffers. De politie heeft die onderzocht.
2: Wij hebben dan explosieve verkenners binnen onze eenheid. En het is standaardprocedure dat die dan de bagagestukken onderzoeken.
3: Wat hebben zij geconstateerd?
2: Gelukkig geen verdachte zaken in de bagagestukken. Wel zijn er 3 mensen in de nabije omgeving aangehouden. Zij waren gezien bij de stukken voordat ze werden achtergelaten en we onderzoeken hun rol nu.
1: Ook op een aantal andere plaatsen zijn wat mensen opgepakt. En Formule 1-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll komen ook volgend jaar uit voor Aston Martin. De Britse renstal heeft de contracten van beide coureurs verlengd tot met eind volgend jaar. Alonso is inmiddels 45 en begon in 2001. Hij is dan ook de coureur met de meeste races achter zijn naam. Het weer, zon, soms wat sluierwolken. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. En morgen ongeveer hetzelfde.
4: Er zijn weinig topsporters die op hun 45ste nog doorgaan. Dus bij voetbal kan dat echt niet.
1: Nee, dan soms bij een keeper hoor je het nog wel eens. Maar,
4: Cristiano Ronaldo.
1: Inderdaad. Jij zit ook nog... Zou jij het nog kunnen?
4: Ja, ik hou dit nog net vol. 47. Annemieke.
5: Ja, één vertraging.
4: Jij houdt het gemiddelde laag. Oh, we gaan het niet over leeftijd hebben natuurlijk. Nee,
5: daar zal ik het niet meer over hebben.
4: Kom maar met die andere nummers.
5: Precies, ik heb er 1 vertraging op de A20 richting Gouda. Want bij Rotterdam-Delfshaven is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn er nu 3 rijstroken dicht en heb je een half uur tijdsverlies.
4: Dankjewel, zometeen. De 10 Minute Takeover en ik geef je alvast YouTube.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
12: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
13: Wil je met me trouwen?
12: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
14: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk.
0: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: op dewarmte.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

Opa's muntenverzameling, vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Ik zit er goed in de laatste tijd bij veel plaatjes. Zeker uit Amerika. De country waait de hele wereld over met Boston. Stella Lefty, hoor je op Radio 2. En daarvoor nog wat sommige luisteraars de mooiste van U2 noemen. Zoals Mark, die zegt dat. Die Unforgettable Fire hoorde je zojuist. Dit is wel echt een absoluut vergeten nummer. Voor vele luisteraars misschien ook wel een plaat die jij misschien überhaupt niet kent. Want echt bekend is dit niet. Maar Sjoerd, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij weet wel waar je het over hebt.
1: Jazeker.
0: Wat is dit?
1: Dat is Audioslave met How You Remind Me.
0: En dat is een hele... En je bent een beetje slecht te verstaan. Maar op zich had ik door dat je Audioslave Doesn't Remind Me wil horen. Ja, hoe ken je die plaat?
1: Ik ben die plaat wil op Spotify zitten en een klein beetje de rockhoek. En dan komt hij vanzelf een keer voorbij. Die plaat is mij altijd blijven hangen. En het was een van de beste zangers ooit geleefd, vind ik.
0: Ja, Chris Cornell.
1: Ja.
0: Hij zingt niet voor zijn band Soundgarden, maar nu dus voor Audioslave.

Die stem van Chris Cornell, veel mensen sturen daar hartjes voor. Audioslave, Doesn't Remind Me, hoorde je. NPO Radio 2, leuk van de 10 minute takeover, dat je dat je wat anders hoort dan normaal eigenlijk. Dit draai ik ook niet zo heel vaak, hoewel op een feestje misstaat hij niet. Bettine gaat zaterdag eindelijk naar de Backstreet Boys. De voorpret begint nu, Larger Than Life.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Met een glimlach kondig ik het af. Het is leuk, het is fijn om te horen. En ik zie ook zoveel luisteraars die gaan, zoals Amélie. En Lilian Boon, die mocht nooit van haar ouders. Ze was te jong, ze was 11 toen die jongens een hit hadden. 10-minute takeover. Maar nu gaat ze naar Düsseldorf toe. Ruud.
1: Ja, goedemiddag toch.
0: Als jij je plaats zo meteen aanvraagt, dan gaan we heel dik door die 10-minute takeover heen. Want dit is niet het kortste liedje.
1: Nee, wel een van de mooiste.
0: Ja. Welke wil jij horen?
1: Ik wil graag What is in Arms van Duitse Zweedse.

0: Dire Straits, Brothers in Arms. Het is 3:30 geweest alweer. Het was op zich niet zo heel druk, Annemieke.
1: Nee, klopt. Het begint nu langzaam wat drukker te worden. Ja, je hebt onder andere vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Vanaf Nieuwegein ben je een kwartier lang onderweg door de wegwerkzaamheden. Op de A16, Breda richting Rotterdam, staat er voor de Drechttunnel een te hoog voertuig. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu een uur op onthoud. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is er bij Rotterdam-Delfshaven een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 20 minuten tijdsverlies.
0: Dankjewel. En hier is het NOS Journaal met Juri.
2: De 24-jarige Amsterdammer die vastzit in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van poging tot uitlokking van 2 moorden in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie staan over de moordplannen. Het minderheidskabinet heeft de plannen voor volgend jaar veranderd in de hoop een meerderheid te krijgen. Een aantal punten is al uitgelekt. Zo gaan de bezuinigingen op de sociale zekerheid definitief van tafel. De taakstraf van viruswaarheidvoorman Willem Engel is definitief. Hij was naar de Hoge Raad gestapt, omdat hij was het niet eens met de 60-uur taakstraf die hij had gekregen voor opruiing, maar hij heeft dus geen gelijk gekregen. En de 75-jarige Maria Berendsen uit Culemborg kreeg jaren geleden de diagnose acute spierreuma. Ze sloeg daarom aan het sporten om het tegen te gaan en dat helpt. Sterker nog, ze heeft inmiddels voor de 4e keer het wereldkampioenschap gewichtheffen gewonnen bij de Masters. Oh. In Griekenland won Maria in de categorie tussen de 75 en 80 jaar. Ze krijgt gemengde reacties op haar topprestaties, zei ze eerder bij streekomroep SRC.
3: Soms heel positief. Maar er zijn ook mensen bij die zeggen, je bent knettergek. Überhaupt sporten voor ouderen is echt goed. Zeker krachttraining, wat dit ook inhoudt. Ja, het is voor je spieren, voor je gewrichten. Je blijft er fit bij. Je voelt je lekker jong.
2: Nou, volgend jaar is ze 76 en of ze dan in Japan gaat meedoen, dat moet ze nog even aanzien.
0: Wow, ja, eigenlijk zegt ze, het is allemaal waar wat ze zegt, Maria. Maar er is één ding wat ze nog niet noemt. Dat is voor je geest. Dus als je heel goed sport. Ik heb echt. Als ik dan
2: jij
0: een keer.
2: Heel goed. Heel scherp. Ik zie jou ook. Jij sport heel veel.
0: Nee, dat valt helemaal niet.
2: Dat is ook wel te zien hoor.
0: Houd toch eens op.
2: Nee, echt.
0: Nee, joh. Het valt wel mee. Ik ga misschien 2 keer in de week. Maar het is wel. Ik vind het niet per se leuk om naar een sportschool te gaan. Maar daarna, weet je, als je dan klaar bent, je denkt. Oh.
2: Zo'n beetje rozig gevoel heb je dan.
0: Ja, dat gevoel.
2: Hè?
0: Oh, je hebt het ook wel eens gedaan?
2: Ja, lang geleden. Ja. Het weer dan. Vrij zonnig en heet. Vanavond en vannacht is het ook behoorlijk warm. En morgen kan het weer 29 graden worden.
0: Ik dacht het al aan je te zien hoor, jongen. Radio 2. Hier zo'n papieren bekertje zo, terwijl hij zijn spierballen kust.

0: Martin Garrix en Caroline Liar. Je hoorde Smile.
1: De moeilijkste vraag.
0: Mijn waterfles staat op het spel, populairder dan ooit. Zeker met die zonnige dagen nu weer. Ik ga je een heel tof liedje laten horen van, nou, misschien wel bijna 20 jaar geleden. Luister even goed naar de beats en de geluidjes. Want de vraag over deze artiest, Bastien, You Got My Love, is namelijk, de man die dit maakte, de man achter de knoppen, is Bas Bron. Hij heeft veel meer gedaan voor een andere grote Nederlandse act. Wat is eigenlijk wat hij doet? Hij is de producer van welke Nederlandse groep, die Bas Bron? Als jij dat weet, stuur je antwoord door via de NPO Luister-app en win die fles. Loving you.

0: on Drugs, de nieuwe plaat van ze. Neemt je mee op reis. Hij heet Who's That?
1: De moeilijkste vraag.
0: Who's That? Nou, het is Erik Jansen. Hallo Erik.
2: Hey Paul, goedemiddag.
0: Kende jij nou dat ene leuke liedje, die You Got My Love?
2: Ja joh, ik heb een Spotify playlist met dansbare plaatjes tussen 1995 en 2005. En deze die bereikt er ook zeker in. Ja,
0: die zit er
2: ja,
0: nog ja. Net tussen ergens, denk ik dan.
2: Ja, deze zit 2001 geloof ik. 2000.
0: Ja, Bastion, You Got My Love. De man die dit maakte is eigenlijk veel bekender van iets anders wat hij doet. En dat is de moeilijkste vraag.
2: Nou ja, die band waar hij het producer van is, is de jeugd van tegenwoordig.
0: De jeugd van tegenwoordig, Pasbron, dat is helemaal goed. Als jij nog de makkelijke vraag beantwoordt, heb je die waterfles te pakken?
2: Nice.
0: Erik, maak de zin af. Props voor de highest rocker.
2: In de wat gebeurt.
0: Wat gebeurt. Ja, die gaat er natuurlijk nooit meer uit. Helemaal goed.
2: Yes.
0: Die fles komt jouw kant op. We doen niet die track, maar door deze.
2: Oh, heerlijk. Misschien wel de rap'n'roll waren ze ook helemaal fantastisch.
0: Ja,
2: dus,
0: ja, ja.
2: Lekker.
0: Ik hoor je lachen, dat klinkt goed.

0: Ziggo Tros.
1: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Het eten is klaar. Aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, echt een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
14: Echt lekker.
13: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more from Extra Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: En zo is het 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Jurij Stubenitski. Jurij, goedemiddag.
23: Hey Ruud, goedemiddag. Honderdduizenden spaarders en beleggers gaan vanaf 2028 meer belasting betalen. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Dat blijkt uit de uitgelekte plannen van het minderheidskabinet. Premier Jette probeert zo een meerderheid te regelen voor zijn begroting. Wat het allemaal precies gaat betekenen is nog niet bekend. Bijna elke Nederlander had vorig jaar PFAS in het bloed, meldt het RIVM. Ook had bijna 2/3 er te veel van in het lichaam. Er is ook goed nieuws, want de hoeveelheid PFAS bij mensen is wel kleiner dan 10 jaar geleden. Dat zou het gevolg kunnen zijn van een verbod op 2 soorten PFAS, zegt het RIVM.
0: Dat komt mogelijk doordat er voor deze stoffen al een Europees verbod is. Deze studie is eigenlijk ook een aanmoediging, de resultaten hiervan, om door te gaan met het totaalverbod op het gebruik en de emissie van PFAS naar het milieu. Want dan zal op termijn de hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen lager worden.
23: PFAS-stoffen zijn schadelijk voor mensen. De stoffen zitten onder meer in de anti-aanbaklaag van pannen en in bestrijdingsmiddelen. Meerdere organisaties in Nederland willen dat Meta stopt met het verkopen van camerabrillen. Onder meer de Consumentenbond zegt dat er anders een rechtszaak volgt. De brillen zien eruit als normale brillen, waardoor mensen niet doorhebben dat ze worden gefilmd. En bij de Sint-Pontianuskerk in Marsum in Friesland zijn vorige week de bliksemafleiders gestolen. En die hadden ze afgelopen nacht heel goed kunnen gebruiken, want de bliksem sloeg in. De schade is groot, vertelt een medewerker bij Omroep Zilt.
2: De hele technische installatie ligt eruit, die is gewoon ontploft. Ze hebben daarvoor een paar tientjes weggehaald wat zij ervoor krijgen. En dat moet natuurlijk vervangen, die 6 leidingen. Dus 6 keer 3 meter koperdraad van, 7, 8 millimeter dik. Maar deze technische installatie, dat gaat in de 1000 euro's lopen.
23: Na de blikseminslag deed de klok van de kerk het nog eventjes, maar inmiddels staat hij stil op 5 over 6. Het weer, het blijft ook vanavond nog warm, graad of 17. Morgen opnieuw erg zonnig en maximaal 29 graden.
1: Jury, dankjewel, tot zover. Annemieke Boshart bij de AWB. Ik zie hier 239 kilometer en dat klopt nooit. Annemiek?
7: Ja?
1: Sorry, ik hoor hier niet. Ik zeg, ik heb hier 239 kilometer op de klok, maar dat klopt nooit.
7: Nee, bij mij staat er alweer 300. Dus de spits is begonnen, dus dat tikt gewoon aardig door. Zelfs als we aan het praten zijn. De meeste files staan nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Geldermals is een ongeluk gebeurd. Daar heb je een kwartiertijdsverlies. Ook een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanaf Papendrecht ben je 1,5 uur langer onderweg. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Vanaf Zevenbergse Hoek 1,5 uur op onthoud. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam, maar dan voor de Drechttunnel. Daar staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht en heb je een uur extra reistijd.
1: Mieke, dankjewel, tot zo weer.
14: Zometeen bij De Wild in de Middag.
24: NPO Radio 2.
25: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
26: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Terstal, maak elk moment mooi.
25: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
29: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
30: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
31: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Parelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

land. Lege koffers op stations, maar gelukkig niets aan de hand. Meer Nederlanders gaan dood nadat ze gevallen zijn. En

0: is nu toch ook 28 graden of zo buiten.
1: Maar hoe zie je afronden voor je dan? Wat zou je moeten afronden dan?
2: Ja, de laatste zomerdingetjes nog willen doen. Of begrijp je?
1: Of de laatste keer korte broeken aan.
2: Ja, dat soort dingen.
0: Laatste keer grasmaaien.
2: Ja, dat soort dingen.
1: Oh,
2: ja.
1: Grasmaaien op je balkon, ja.
2: Ja, ja, nou, precies dat soort dingen. Dus,
1: zonne.
2: Maar is het in mei of is dat heel normaal bij mensen dat je zeg maar ineens weer van buiten naar binnen gaat leven? Is dat het?
0: Ik vind oktober wel echt inderdaad zo'n moment dat je denkt, nou, de verwarming gaat binnenkort weer voor het eerst staan.
2: Dat soort dingen.
1: Ja, nou, ik merk bij mezelf ook wel dat je dan bij alles een soort laatste keer hebt voor dit jaar. Van, oh, nu kan ik nog mijn zomerparfum op.
2: Wanneer is die laatste keer?
1: Nee, kijk maar aan.
2: Nee, maar de laatste keer. Ik heb bijvoorbeeld Ruud de Soleil had ik achter in mijn auto een van die parasols. Die heb ik opgeruimd.
0: Want je had nog steeds een parasol achter in je auto.
2: Ja, die had ik mee in grote Ruud Soleil.
0: Nee, je kunt ze maar nodig
1: waarom
0: hebben.
1: Waarom had je die mee met Ruud Soleil?
2: Ja, ik ben dan bang voor huidkanker.
1: Dan loop je overal rond met...
2: Nee, dat niet. Als ik ergens lang ging zitten, dan heb ik dat ook niet gedaan. Maar ik ben er wel bang voor.
1: Nou, het is wel goed dat je er een in de auto had.
2: Ja, precies. Dat geeft toch een
1: lekker...
0: Wel bij me. Ja.
2: Goed. Bettien, wat houdt jou bezig?
1: Ik deed vanmorgen het licht aan in mijn badkamer. En er zat me een spin... Dat was niet normaal.
2: Ja, oktober.
1: Ja, nou, zo groot als mijn hoofd, bijna. Ja. Het was echt niet normaal. En ik heb hem heel lief gepakt en buiten gezet. Oh. En heel lief was ik. Maar dan, ik had het dan op mijn stories gepost, krijg je altijd het bericht... Ze komen altijd in tweeën, hè?
2: Ja, ze zijn met z'n tweeën.
1: Ja, maar ik heb het gegoogeld en er zijn wisselende berichten over. Dus nu wil ik zeker weten, komen ze echt altijd in tweeën? Want dan ga ik verhuizen.
2: Hoezo dan?
1: Nou, is niet normaal zo groot. Ik heb er maar één gezien. Komt er nog één?
0: Maar het was dus een hele grote, maar je hebt hem wel lief naar buiten geholpen.
1: Ja. Ja, ik ben er niet andere, bang voor.
2: Maar dan is die andere dus niet boos op je. Nee, maar precies, dan is die andere niet boos op je.
0: Die is ook naar buiten.
1: Maar, dan nog, als je zeg maar wakker wordt en er zit zo'n spin op je, dat hoef ik gewoon niet. Dus ik ben dan toch wel bang. Dus bang ik wil eigenlijk weten of het...
2: Of ze met z'n tweeën zijn. Hoe zag die eruit?
1: Groot en zwart. Ja. En echt heel groot, zo groot als mijn handpalm bijna.
2: Een vogelspin?
1: Nee, dat niet. Oh. Misschien overdrijf ik ook, misschien was hij veel kleiner... maar hij was wel een beetje dik, harige poten. Maar ik wil weten of er mensen zijn die inderdaad hebben meegemaakt... dat er altijd twee zijn. Want dat is makkelijk om te zeggen, maar ja, als je het niet weet...
2: Oké, nou, ben jij een spin of ken jij een spin?
1: Spinnenduo.
2: Ja, dat zijn ze altijd alleen. Nou, laat ons even weten, heel graag via de NPO-app.
0: De NPO luistert, ja.
2: Ja. Gijs.
0: Ruud.
2: Gijs.
0: Ruud.
2: Gijs.
0: Ruud.
2: Wat houdt jou bezig vandaag?
0: Dat het steeds meer in het nieuws is dat misschien die gluurbrillen verboden worden.
1: Oh, hoorde ik net ook.
0: Jullie hadden het er net ook weer over. Alleen, nee, jullie weten, ik heb dus zo'n tussen aanhalingstekens gluur. Oh,
2: tussen aanhalingstekens. Jij hebt de hele fucking reis zitten gluren.
1: Ja, maar dat
2: jij hebt hem ook afgeplakt.
1: Vragen,
2: afgeplakt.
0: Ja, ik had hem vorig jaar afgeplakt, dat klopt. Omdat ik niet wilde dat jullie doorhadden dat ik filmde.
1: Vond je ook vaak op de camping naar de toilet lopen? Naar de douchehokjes?
0: Ja, precies. Ik durf dus gewoon die bril niet meer op. Nou, heb ik hem ook alleen op speciale gelegenheden. Het gaat heel dubieus klinken. Nee, ik had bijvoorbeeld vorige
2: week... Hou jij hem in bed op?
0: Nee. Ik heb hem überhaupt... Ik
2: weet niet van, jullie filmen toch alles?
1: Film je dan ook? Dan film je een hoofd van iemand.
0: Nou, dat is een groot hoek. Best een groot hoek. Maar,
2: ligt van waar je bent.
0: Nee, maar ik vind dat...
1: Met je hoofd.
0: Nou, ik vind dat ding dus heel lelijk. Dus ik heb hem alleen op het moment dat ik ook van plan ben om te filmen. Maar zelfs dan durf ik hem niet. Wat zitten jullie nou te doen, jongen?
2: Want ik zeker weet dat jij op hebt in bed.
1: En het erg is dat we zijn vriendin kennen, dus dan hebben we er ook nog een beeld bij.
2: En zij bestuurde op hetzelfde moment die drone.

0: deze plaat hoorde ik voor het eerst jaren geleden, toen ik nog een klein mannetje was op de radio. Jeroen van Inkel draaide deze toen op Hilversum 3 of Radio 3 of 3FM, weet ik wel hoe het toen heette. En dat dacht ik, omdat er zit op een gegeven moment een stukje in deze plaat. Ik zal een stukje te gaan. Maar. Hier. Ik dacht dat het dit was. Dit.
1: Dat Jeroen dat deed.
0: Ja, dat Jeroen dat deed. Dat was wel. Grappig, hè?
1: Maar weet je zeker dat het niet Jeroen is?
0: Nee, want ik heb namelijk andere dingen ook gedaan. Ja, dat is waar. Misschien is Jeroen wel. Dat heet dat Jeroen D-Light is.
1: Ja. Hij is natuurlijk niet zo groot, D-Light.
2: Oké, okay, Gijs. Wat zegt dat D-Light?
0: Gijs, ben ik daarvoor naar Hilversum gekomen?
1: Sorry, Ruud.
0: Dames en heren, we zijn begonnen. Het is dinsdag 29 september 2026. Ik ben met iets bezig.
1: Oh.
0: Dat is heel gek, maar ik ben altijd gevoelig voor het najaar. En oh, ja. Overmorgen is het oktober.
1: Oh ja.
0: En ik heb het gevoel dat ik nog dingen moet afronden of moet. En ik weet niet wat.
1: Q3?
0: Nee, dat niet. Nee, het moet afronden als in een soort van zomer. En dan dacht ik, ja, het is ineens herfst. Maar toen keek ik op de weersverwachting. Het wordt nog een heel warm weekend.

0: Oh nee, Snow Patrol. Chasing Cars, dit is de middagshow. Overigens ook nog Cat's Eye en Animal. Dat is een klapper. Ik dacht vanochtend dat ik wel even een klapper draaien. Dus die heb ik van thuis meegenomen, een cd'tje. Dus
1: leuk. Van Animal?
0: Animal, ja.
1: Die is geschreven door Ed Sheeran.
0: Ja. Dus,
1: en, mogen daarmee,
2: niet draaien?
0: Dat kan ik net zeggen. Ja, je mag hem niet draaien als je in een stadion bent. Voor de rest mag je wel draaien.
1: Oh, oké.
0: Of begrijp ik de boodschap niet meer?
1: Of we moeten Macklemore nu ook draaien.
0: Oh ja, dat is ook. Je moet Macklemore dan gelijk de voor- en daarna draaien, ja, met eigen band. Ja, ik snap de hele boodschap snap ik niet meer. Wat nou, wie met welke band en wie nou met wie ruzie had. En Michiel Vos die was afgelopen zaterdag bij mij eten en die zit dus in die materie. En die kent ook die, dit soort mensen die eigenaar zijn
1: Van
0: de stadions.
1: Joh.
0: En die komt donderdag aanschuiven, dus we kunnen het wel even over hebben.
1: Dat vind ik wel interessant.
0: Ja, dat is wel interessant. Maar is dan die lobby namelijk, Michiel, we hebben het best wel lang over gehad. Sorry, geef wat zijn.
2: Is Ed Sheeran dan nu uit de gratie?
0: Nou,
1: hij heeft zijn hele tour gecanceld, hè, daar.
0: Dat zou je denken. Maar Ed Sheeran zegt, ja, ik kon er ook niks aan doen. En Macklemore zei, ja, het staat er los van. Nou ja, goed, het is heel ingewikkeld van. Maar Michiel, die zei, ik kom er wel even over vertellen.
1: Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, interessant.
0: Dit is de middagshow, de zomer is klaar. Ik wilde eigenlijk weten, ben ik nou de enige die iets wil afronden? Zo aan het staartje van deze zomer.
2: Er kwamen een paar reacties op, maar die van Marjanda wil ik je in ieder geval niet.
0: Marjanda?
2: Marjanda, dat is mooi gezegd. Zij zegt, oh Ruud, zo herkenbaar. Oh. Nu nog even het schilderwerk, gras maaien, tuin in orde. Zo van, nu kan het nog.
0: Ja, ja.
1: Zie je bent niet alleen.
0: Ik ben niet alleen.
1: Nee.
0: Vind ik fijn dat ik dat gevoel. Soms heb ik dat gevoel dat ik alleen ben, maar.
1: Marjanda snapt
0: het. Marjanda,
1: jou.
0: Die. Vind ik toch fijn.
2: Ik ga haar jouw nummer sturen, Ruud.
0: Ja, dat is fijn. Zeg, en spinnen komen altijd met z'n tweeën. Tenminste, dat is de angst van Bettina.
1: Ja, ik had een hele dikke spin in huis. En dan hoor je heel vaak. Er komen met z'n tweeën. En dan dacht ik, jij kan meer zeggen. Is het zo?
2: Er komen een paar duistere verhalen binnen. Mirjam zegt, mijn ervaring is inderdaad altijd twee van die etters. Jo zegt ook, ja,
0: etters zijn lief.
1: Misschien zijn ze lief, hè?
0: Dieren.
2: Jo zegt, je kan erop wachten, het zijn er altijd twee. Maar René die zegt, een collega vertelde laatst dat er altijd een tweede spin wraak komt nemen. En waar rempel, toen ik er laatst één naar buiten had gegooid en daarna naar de wc ging, kwam er een andere spin op mij afgerend.
1: Maar wraak waarvoor? Ik was zo lief. Ja. Ik was echt lief, hè?
2: Ja, maar wel naar buiten gezet.
1: Ja, dat is toch lekker? Beter dan bij mij in die vochtige badkamer.
0: Oh. Ja, eentje naar buiten gegooid. En er kwam daarna eentje met 8 pistolen, want ze hebben 8 poten. Dus
2: oh, ja.
1: Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ik doe dan gewoon een mitrailleur, dat is wel makkelijk. Pinnen. Het een heel lang gesprek. Nou goed,
2: twee spinnen, hele families zijn er momenteel. Drama, zegt Pien. Karen zegt, spinnen komen altijd met z'n tweeën. Kom niet naar Frankrijk.
0: Jury komt ineens binnen. Is er iets aan de hand?
3: Het nieuws is bijna.
0: Oh, ga verder, Gijs.
2: Karen zegt, wij hebben ook veel grote spinnen in huis, in Frankrijk dus. Dus kom niet naar Frankrijk, zegt Karen.
0: Nee, nooit naar Frankrijk. Daar zijn de spinnen ook heel groot.
1: Oh.
2: En dit komt ook een paar keer binnen. Ferry bijvoorbeeld zegt, een solo spin is altijd op zoek naar een wip.
0: Sorry?
2: Het is altijd een mannetje die op zoek is naar een vrouwtje. Joke zegt er ook, ik geloof niet dat ze altijd met z'n tweeën zijn, maar een solo spin is op zoek naar een partner.
0: Oh, ze zijn niet per se met z'n... Dus
1: heb ik dan een man of een vrouw buiten gezet?
0: Dus ze zijn met z'n tweeën, maar een van de twee weet niet dat ze met z'n tweeën zijn. Dus eigenlijk is dat... Zonder consent. Spin zonder consent.
2: Nee, die zeggen altijd, het kleine is het mannetje, de grote is het vrouwtje.
0: Maar liggen hier dan van wakker dat je weet dat er nog een spin...
1: Ik heb mezelf buiten gezet, ik ben
0: Nee, maar die andere, er zit nog een andere in je huis hier. Ja.

0: Nachtpakt. Een lange avond.
1: Nou, moet dat nou allemaal weer?
2: Met een bril, met camera.
0: Jury, we kijken, werk ik hier echt? Ja, Jury, je werkt hier echt. Sorry, dat is bij mij. Ik heb jouw thema voor vannacht opgezet. Het gaat erover. Spider-Man will have me for dinner, of zoiets.

0: voor Bettina, die zich zorgen maakt over een spin. Dus, Lullaby, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Kijk je aan. Spider-Man, ben je echt bang dat je vanavond Spider-Man tegenkomt?
1: Nou, ik vroeg het me gewoon af. Of dat, want ik hoor dat heel vaak van mensen. En dan denk ik, zijn het loze kreten? Of zit er een kern van waarheid in dat er nog een tweede komt?
0: Mocht je nou, steek je hand op geest?
2: Nou, dit komt nu ook heel vaak binnen. Dat baart mij zorgen. Zo bijvoorbeeld Marjolein, die zegt, spinnen, je eet er een paar per nacht.
0: Niet per nacht,
1: jongens. Marjolein. Dat is toch in je leven gewoon.
0: Ja, een paar keer in je leven.
1: Niet leuk,
2: ik zag inderdaad ook wel iemand die zei, je eet er 8 per zoveel tijd of zo. Dat je ze dus doorslikt, omdat je met je mond...
1: Specifiek
2: oh, ja, René.
1: Aantal.
2: Die zegt, al het goede komt in tweeën en een mens verorbert 8 spinnen in zijn slaap.
0: Lekker.
1: Ik vind het steeds leuker worden.
0: Spider-Man. Nog goed. Met de tekst kwijt.
2: Stel dat weerbericht. Het is volop nazomerweer. Vanavond en vannacht blijft het met 17 graden vrij warm.
0: Oh, Spider-Man is having me for dinner tonight.
1: Ik heb het gegoogeld.
2: Morgen nog meer zon en nog warmer. Kan het 29 graden worden.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Annemieke Bosgaard met ruim 500 kilometer.
3: Klopt inderdaad, ja. Veel files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. En wat verder opvalt is de A10, de Ring Oost, richting Zaanstad. Want bij Zeeburg is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Dan goed nieuws over de A16, Breda richting Rotterdam. Want eerder gebeurde er een ongeluk bij Dordrecht, maar de weg is inmiddels weer vrij. De vertraging van 3 kwartier loopt nu langzaam af. Van de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Vanaf Moerdijk Havens, 4 kilometer file met 25 minuten op onthoud. En tot slot de N2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Batendorp vind je een aanhanger op de weg. Daardoor heb je nu 20 minuten extra reistijd.
0: Annemieke, dankjewel. Tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. De vakbonden schorten hun acties op, want het kabinet heeft aangekondigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals uitkeringen, zijn geschrapt. De bonden noemen het een overwinning voor iedereen. Het minderheidskabinet van premier Jette hoopt met dit te schrappen een meerderheid te regelen voor de plannen van komend jaar. De 24-jarige Amsterdammer die vastzit in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wilde volgens de politie 2 mensen in het buitenland laten vermoorden. Op de laptop van Pepijn van der S zou informatie staan over die moordplannen. Volgens de veiligheidsdiensten in Estland zat Rusland achter de brandstichting bij een defensiebedrijf vorige maand. Dat bedrijf levert wapens aan Oekraïne. De veiligheidsdienst ziet veel overeenkomsten tussen de brandstichting en andere sabotageacties in Europa. En het is september, op sommige plekken bijna 29 graden. En in steeds meer tuincentra is het al volop kerst. Ook in koude kerken kun je al helemaal in december wanen, ziet een verslaggever van Omroep Zeeland.
5: Buiten lopen de mensen in korte broek, zonder jas aan. Maar hier binnen krijg ik echt een winters gevoel door alle kerstartikelen die om me heen te zien zijn. Zoals bijvoorbeeld een groot kerstdorp, kerstbomen.
6: Een beetje vreemd tussen de kerstartikelen. Het duurt nog, nog bijna 3 maanden.
4: Ja, het is heel groot daar. Ook bij tuincentra in Enschede, Halsteren en Lisse is de kerstshow al geopend.
0: Ik was bij de Intratuin. Daar is ook helemaal bingo hoor.
4: Het
0: maar even geleden al.
4: Gebouwd, ja. Ik vind het best gezellig eigenlijk.
0: Ja, vind je het leuk?
4: Ja, vind ik wel leuk. Ja, lekker een beetje
0: kleuter. Maar jij bent toch van de Halloween?
4: Vind ik ook leuk, ja. Maar ik was laatst de zolder aan het opruimen. Toen kwam ik mijn kerstboom weer tegen. Toen begon het al wel een beetje te kriebelen.
0: Oh ja?
1: Vind je dat niet botsen in je hoofd?
4: Een beetje wel, maar ik dacht ook van, oh, lekker. Mag bijna weer.
1: Oh, ja, oké.
0: Okay. Wat is jouw heilige datum?
4: Meestal na Sint Maarten, 11 november.
0: Oh ja.
4: Dan begint het wel een beetje te komen.
1: Al grijs is eerder.
2: Zeker. Wintertijd. Dus dat is het derde weekend van oktober.
0: Maar jullie doen toch ook gewoon in Enter aan Sinterklaas en dat soort dingen?
2: Zeker.
0: Vechten?
2: Vechten, absoluut.
0: Ja.
2: Maar afgelopen jaren was het redelijk rustig.
0: Ja, jullie hebben kick in, Zwarte Piet, of hoe is
2: het? Kick in.
1: Ja, kick in, ja.
2: Ja, kom maar.
0: Ja. En ben jij ervan bediend?
1: Waarvan? Van kick in, Zwarte Piet?
0: Nee, van kerstbomen?
1: Ja, ik denk als het dan toch komt, laten we het maar omarmen.
0: Ja,
1: toch? Dus ik neig er al wel weer een beetje naar.
0: Ja.
1: Dan toch ook.
0: Ja. En ben jij dan degene die hem op gaat zetten of in je?
1: Vaak wel. Ja, ik wel. Ja. Maar het ziet er niet heel mooi uit, hoor. Ja.
0: En Gijs, jij hebt er waarschijnlijk een robot voor of een appje.
2: Ik heb wel van die lampjes die ik helemaal zelf kan bedienen. En
7: ik zie ervoor aan dat je zo'n ding in de schuur hebt staan, die gewoon druk op de knop. En met je drone wordt die opgehaald, dan wordt die in de huiskamer gezet. En dan gaat die automatisch helemaal uit.
1: Ik denk wel dat je met een cameraatje ernaar kunt kijken, dat toch?
2: Ik heb een apart kerstdashboard.
7: Oh, ja?
2: Ja, dan kan ik alle kerstlampjes één voor één aan en uitzetten. Oh, en de kleurtjes bedienen en hoeveel dagen nog tot kerst.
7: Dames en heren, we hebben ondertussen een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, vervelend nieuws. Veel ouderen lopen zwaar letsel op door een val. Er is vooral een toename bij 60'ers en 70'ers. En soms kan zo'n val zorgen voor overlijden.
7: Ja, dan ga je dood.
2: En dat is heel verdrietig als dat gebeurt.
7: Ja.
2: Als er iemand overlijdt. En laten we daarom meedenken over een passende tekst voor op de kaart.
7: Ja, preventief kan dat bijvoorbeeld nu al. Dat je, als je valt, dan heb je alvast een goede tekst.
2: Dan is het maar af.
7: Ja.
1: Schrijf mee.
7: Daarom vraag ik in de top 5 over 5. Wat staat er nou op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Dus wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
2: Op de rouwkaart van een gevallen bejaarde. Iets als, na afloop is er koffie en kijk uit.
7: Mooi.
1: Wow.
7: Kijk uit.
4: Mooi. Hij bleef tot het laatst opvallen.
7: Oh, ja.
1: Oh, ook mooi. Of zijn leven dondert nu in elkaar.
7: Mooi. Nou, wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Alles welkom via de NPO Luister-app.
8: Er is maar één.
7: Ruud de Wild. Oh, zeker, we moeten hier een kerstboom verbinden. Je kunt maar beter de eerste zijn met de kerstboom hier.
8: NPO Radio 2.

0: Songs and Something Happened on the Way to Heaven. Ook nog Pink uit het jaar 2022. And Never Gonna Not Dance Again. Ik ga dus nooit meer niet dansen. Wat een omslachtige tekst eigenlijk.
1: Ja, misschien had ze nog lettergrepen nodig.
0: Ik ga dus nooit meer niet dansen.
2: Maar dat betekent dus eigenlijk dat ze...
0: Altijd dans.
2: Altijd wel dans.
0: Ja, dan had ik dat gezongen. Ik ga lekker altijd dansen. Lekker altijd dansen.
1: Never gonna not dance again. Ja.
2: Nooit niet
0: dansen. Ik ga dus nooit meer nooit meer. Wel duidelijk. Ja, toch?
2: Ik snap het nog steeds niet.
0: En over duidelijkheid gesproken, dames en heren. Bizarre tafereelen in Frankrijk. Want daar zijn ze aan het staken. En als Fransen staken, dan staken ze echt.
3: De wild in de middag. De nieuws uit Frankrijk.
4: Les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
0: Ja, staken, protesteren, demonstreren, daar zijn ze goed in. Daar, vooral in Frankrijk, of vooral in Parijs. En nou, we hebben er toevallig ook Yvonne van Amerika zitten. En jij bent daar.
5: Hey Ruud,
0: goedemiddag. Waarom wordt er vandaag weer geprotesteerd?
5: Nou, ik geef ze een beetje gelijk. De mensen die vandaag de straat op gaan, dat zijn de publieke diensten. Dus iedereen door de staat wordt betaald. Juffen, zusters, opruimers van het vuilnis. Die worden al heel lang onderbetaald voor hun werk. En vandaar dat er een hele grote staking vandaag bezig is. Op meerdere niveaus. Mm. Ja.
0: Op zo'n 180 scholen waren demonstraties. Hè? En daar ging het best wel heftig aan toe. Want deuren werden gebarricadeerd. Waarom gelijk zo heftig?
5: Ja, nou, het is eerder begonnen. Dus voor het weekend zijn er in een aantal banlieues van Parijs leerlingen begonnen met in ieder geval manifesteren voor hun scholen. Ik snap dat wel. Als je die gebouwen ziet, het ziet er gewoon niet meer uit. Frankrijk is een beetje aan het degraderen in zijn publieke sector.
0: Ja.
5: Die kinderen die krijgen te weinig les, er vallen allemaal leraren uit. Ze zitten in gebouwen die instorten, waar de play niet meer werkt en waar de kantinevoedsel er niet uitziet. Dus die leerlingen die zijn een beetje gaan staken en hun ingangen aan het blokkeren met prullenbakken. Nou, daar wordt meteen de CRS, de Franse ME, opgestuurd. En dan is dat natuurlijk olie op het vuur.
0: Ja.
5: En wat ik nu begreep, die arrestaties, ja, dat zijn niet 30 HAVO4 leerlingen die nu in de cel zitten. Daar komt natuurlijk ook weer van buitenaf allemaal van die black blocs, van die linkse anarchisten, om lekker mee te knallen. Dus daar zitten ook wat niet-leerlingen tussen.
0: Van die beroepsdemonstranten.
5: Ja, dus die pakken alle gelegenheid altijd aan om mee te vechten en die gaan er meteen op los. Ja.
1: Maar het einde is dus nog lang niet in zicht hiervan.
5: Nee, want bijvoorbeeld ook, het is nu chaos in Parijs, want we en leraren die staken, kinderen gaan niet naar school, de straten staan vol met een grote mars. Tegelijkertijd hebben ook vandaag, dat niet snel gebeurt, de grote brandweermannen gezegd, we gaan nu de straat op, want het lukt niet meer om ons werk uit te voeren. Die hebben een hele zware zomer achter de rug met al die bosbranden in Frankrijk. Ja, en ze hebben gewoon niet de middelen om zich daartegen te weren. En er is ook helemaal geen belofte vanuit de overheid dat er gaat komen. Dus het is alles tegelijk.
0: Ja, zeg dan nog de ander nieuws. Afgelopen weekend was de paus op bezoek in Parijs. Is hij daar populair in Frankrijk?
5: Ja, Ruud, ik wist niet wat ons over.

0: verklapt. Ik had dat helemaal onderschat. Hele mooie beelden. Er kwam bijna 1 miljoen mensen volk op af. Hè. Er zaten met 800.000 mensen op de Champs-Élysées. Wow. Een soort grote openlucht kerksmis mee te maken. En de hele stad liep vol met gezellige nonnetjes en gelovige jongeren uit het buitenland.
1: En ga je dan nou kijken?
0: Nou ja, ik wilde gewoon werken eigenlijk. En we liepen helemaal vast met die fietsroutes. Want alles was echt hermetisch afgesloten. Voor zijn pausmobielparade.
1: Ja.
0: We hebben er wel wat van meegekregen. Maar ja, als bewoner denk je alleen, jezus, rot op man. Ik wil werken.
1: Wie is dan populairder? Is dan de komst van de paus dan meer in de aandacht of Celine Dion?
0: Ik zou zeggen de paus.
1: Oh, ja?
0: Die heeft toch iets meer fans.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar het gebeurt allemaal tegelijk, want Celine Dion stond gisteren ook weer te zingen op de grote défilé van de Fashion Week.
1: Ja, maar wat is dat ze elke dag een soort karaoke doet? Want ze zingt niet echt, ze doet een beetje alsof. En dan kruipt ze op een motorkap van een auto, wat waarschijnlijk niet haar auto is. Maar wat is dat allemaal?
0: Ja, dus jij hebt de fantastische scènes gezien van als zij van haar concerten weer thuiskomt in het Parijs Hotel.
1: Ja.
0: En dan heeft ze dat onderontje met de fans die daar op de staan te wachten. Nou, het is nu Paris Fashion Week is losgebroken. Dus naast hele boze juffen en verpleegsters hebben we die andere kant van Frankrijk die paradeert door de straten. Namelijk de allerrijkste van de wereld. L'Oréal Parijs heeft gisteren de show geopend bij de Eiffeltoren. En daar heeft Celine Dion dan ook weer een paar nummers op gezongen natuurlijk.
1: Oké.
2: Oh, en onze eigen Chantal Jansen, hè, die daar stond te stralen.
0: En Chantal Jansen in de glitterjurk. Dus,
1: ja,
0: het is wel weer typisch Frankrijk. De twee extreme, de tegenstrijdigheden vinden hier in 48 uur plaats.
1: Is dat ook waarom jij zo van Parijs houdt?
0: Ja, dat je de keuze hebt. Ik zit nu heel rustig in de straat tussen de kliko's, want het vuilnis wordt niet opgehaald. Maar je zou vanaf hier niet zeggen dat de hele stad op zijn kop staat. Dus je kunt het negeren.
1: Ivan Amerika, live vanuit Parijs, dankjewel. Tot snel weer.
3: Er is maar één.

0: Patrick Boys en Dusty Springfield en Dusty Springfield en Patrick Boys en What Have I Done to Deserve This? Ik weet niet wat ik vandaag heb. Dit zijn de laatste dagen van...
1: Van de zomer.
2: Maar je moet ook opruimen in je hoofd, omdat het winter wordt.
0: Ja, ik moet zeker opruimen. Nou, en ik heb... mag ik ook wel even delen? Ik heb net een pittige 30 minuten rouw opgenomen met Stella Bergsma.
1: Dat heeft je veel energie gekost.
0: Pot.
1: Oké.
0: Ja, nee, het was heel leuk, maar het was...
1: Intensief.
0: Het was intens, maar het was wel boeiend. Gijs, jij zat erbij, het was boeiend.
2: Het was erg boeiend en jullie waren aan elkaar gedaagd qua discussie. En nou helpt het natuurlijk ook niet dat Stella de verkeerde trein had gepakt. Waardoor je 1 minuut voor dit programma met haar nog in gesprek was. En toen ook meteen dit, zeg maar.
0: En dan kan die plaat
1: niet
0: meer aan en afkomen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Goed, zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin de nieuwe top 5 over 5.
1: Steeds meer 65-plussers belanden op de spoedeisende hulp na een val. Het aantal is in de loop der jaren toegenomen. En steeds vaker lopen oudere mensen daarbij dus ook ernstig letsel op, jongens.
2: Of ze komen daarbij te overlijden. En dat is verdrietig en schrijnend.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5, we denken alvast een beetje mee. Wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Dus wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Alles welkom via de NPO-luisterapp.
1: Wessel stuurt, ja, ik was helemaal onder de indruk. Hij stuurt, het was een geval apart.
0: Oh ja, mooi. Nienke zegt, kom je ons steunen?
2: Steunen?
0: Hoi.
2: Karin, wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Dit valt niet mee.
0: Hoi. Nou, meedenk heel graag via de gratis app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
3: En zo is het 1 minuut na 5 uur. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Dit is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Het minderheidskabinet heeft de begroting aangepast om zo een meerderheid voor elkaar te krijgen. Een deel van de plan is uitgelekt. Het kabinet probeert de oppositiepartijen van links tot rechts tegemoet te komen, vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Links wordt verleid met dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid, het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de werkloosheidsuitkeringen uit de boeken wordt gehaald. Het midden wordt verleid met een kleine koopkrachtverbetering voor werkenden. Dat vindt links en rechts trouwens ook fijn. Ja, en bij rechts komen ze tegemoet aan de wensen voor de vermogensbelasting. Dat zou dan al in 2028 volledig overgaan voor aandelen op vermogen. Volgens winstbelasting. Dus zo proberen ze steun te bemachtigen.
4: Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. JA21 vindt de veranderingen rondom vermogen onacceptabel. Oud-wereldkampioen snooker Graham Dott is veroordeeld tot een celstraf vanwege kindermisbruik. In de jaren 90 pleegde hij ontucht met een meisje en 10 jaar later ook nog met een jongen. De 49-jarige Dott heeft de beschuldigingen altijd weersproken. De schot moet 7 jaar de gevangenis in. De FBI waarschuwt de leiders van hackersgroep Shiny Hunters, die in verband wordt gebracht met de hacks bij Odido en bij de FBI. Een hoge functionaris van de opsporingsdienst zegt nu: "We weten hoe we jullie moeten vinden." De FBI komt met de boodschap naar de arrestatie van een van de vermoedelijke hackers in Nederland.
6: To the remaining members of Shiny Hunters, you've heard about the arrest of your colleague. You know how to find us and we know how to find you. I suggest you reach out first while the choice is still yours.
4: Dat zegt hij dus na de arrestatie van de 24-jarige Amsterdammer Pepijn van der S. Volgens de Nederlandse politie had van der S ook plannen om 2 mensen in het buitenland te laten vermoorden. En Formule 1-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll komen ook volgend jaar uit voor Aston Martin. Hun contracten zijn verlengd tot en met eind volgend jaar. De Spanjaard Alonso is nu 45 en zegt dat racen nog altijd zijn leven is. Het weer, ook vanavond en vannacht blijft het vrij warm. Morgen zonnig en maximaal 29 graden.
3: Joeri!
4: Ja.
3: Dankjewel, tot zo. Annemieke Bos gaat bij de ANWB met hoeveel files?
7: Nou, 620 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. En de meeste vertraging heb je nu bij Rotterdam en Utrecht. En dat komt door ongelukken. Zo is de A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg helemaal dicht door een ongeluk. Je kan omrijden over de A13 richting Rotterdam. Dan de A10, de Ring Oost, richting Amersfoort. Voor Zeeburg nu 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. Op de A15 richting Rotterdam vanaf Gorkum een 40 minuten oponthoud door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A27 Utrecht richting Almere is het langzaam rijden tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes. Reken hier op 40 minuten extra reistijd. En tot slot de A28 richting Zwolle tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken 11 kilometer file met een 30 minuten oponthoud door een ongeluk.
3: Annemieke, dankjewel, tot zo weer.
8: Zometeen bij De Wild in de Middag.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
15: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.

0: je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.

0: 1986. The Waterboys. En de Hole of the Moon, dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Met daarin vervelend nieuws, want veel ouderen lopen zwaar letsel op door een val. Er is vooral een toename bij 60ers en 70ers. En soms kan zo'n val zorgen voor de dood.
2: En als dat gebeurt, de dood, is dat heel erg verdrietig. Maar dat kun je maar beter voor zijn. Dus laten wij meedenken over een passende tekst voor op de rouwkaart.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Nou, we zien hem.
3: De top 5 over 5.
0: Wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde?
1: Nummer 5.
0: Christian, dankjewel voor het meedenken. Ze is gevallen voor de dood.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4, wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Arjan stuurt over de doden niets dan goeds. Maar sommigen vinden dit wel een meevaller.
5: Nummer 3.
2: Laurens op 3, wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Hoogmis komt na de val.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, wat staat er nou op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Linda stuurt, we blijven gebroken achter.
5: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Wat staat er op de rouwkaart van een gevallen bejaarde? Bernadette, dank je voor het meedenken. Het doek is gevallen.
2: Ah, mooi.

0: 1988, Share and Believe. En ook nog Bruno Mars en On My Soul. Gijs, even een top 2000, vraag je alvast.
1: Ja.
0: Welke plaat heeft zij nog meer gemaakt?
1: Share bedoel je?
0: Mm-hmm. Eventueel met iemand anders.
1: Dat weet ik niet.
2: Heb ik het UB?
0: Ja.
1: Met UB 40?
0: Ja, dat is alvast een beetje een pubquiz, hè?
2: Leuk, hè?
0: Goeie plaat.
2: En die een op dat cruise ship, op die marineboot. Pardon.
1: De Titanic?
2: Nee, dat ze met zo'n pakje stond. Had gekund qua leeftijd. Nee, met zo'n heel sexy pakje. If I could
0: Turn back time. Dat was ook een grote hit trouwens ook nog.
2: Dat was een goed nummer.
0: Maar die Chrissie Hynde in... Sonny and Cher. I Got You Babe. Maar die is later door...
2: Chrissie Hynde en UB40.
0: Ah,
1: maar de enige van Cher in de top 2000 is Believe. Die je zojuist draait.
2: Echt waar?
1: Ja.
0: Echt waar? Dat vind ik echt
2: heilig. Oh, niet die... Die soep-soep-song.
0: Nee, ook niet. Die heeft er best al een paar grote klappers gehad. Best al,
1: maar niet groot genoeg om in de lijst der lijsten te belanden.
0: Dan moet Cher doodgaan, dan, net voor kerst. Ja, niet te
2: hoog. Ik ben wel benieuwd hoe hoog Dolly Parton.
0: Ja, die Dolly Parton die gaat gewoon belachelijk hoog komen, toch?
2: Ja.
0: Goed, dames en heren, dit is de middagshow. Heb je alles afgerond, afgekondigd?
1: Ik weet niet of je nog iets over Bruno Mars wil zeggen.
0: Bruno Mars, die staat er ook een paar keer in, trouwens, in de top 2000. Tenminste, afgelopen jaar. Wat hij dit jaar gaat doen, weet ik niet. Maar,
2: hij is wel langs geweest in Nederland. Dus.
0: Dat speelt ook mee. Ja.
1: 9 keer voor.
0: 9 keer?
2: Wow!
3: 30 minuten rouw.
0: Ja, een nieuw seizoen is van start gegaan van de podcast 30 minuten rouw. Met deze week Roué Verveer, cabaretier, presentator, acteur, stand-up comedian. En van het gesprek met hem laat ik nu een paar fragmenten horen. Het hele gesprek vind je overigens in je eigen favoriete podcast-app. Roué Verveer heet eigenlijk, let op, Roué Garfield Verveer. En als je zo'n goede naam hebt, vanaf je geboorte, dan vraag ik me dus af, waarom is jouw sterrennaam niet Garfield?
4: Ja, echt waar? Nee, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Nee, ik heb er nooit bij stilgestaan. Omdat sowieso, toen ik hieraan begon, was het niet een plan. Zo van, ik ga dan een artiestennaam nemen en dan word ik artiest. En nee, ik ben erin gerold. Dus tegen de tijd dat ik dacht, moet ik een artiestennaam nemen, was ik al bekend als Roué.
0: Ah, oké.
4: Okay. Nee, het was geen plan.
0: Dus, maar is dit jou allemaal overkomen dan?
4: Ja.
0: Alles?
4: Ja, alles. Alles wat me nu overkomt is iemands droom. Mensen vragen altijd, is het jouw droom die uitkomt? Ik zeg, nou, het is een droom die uitkomt, niet de mijne. Ergens loopt iemand die nog...
0: Die een droom had en die bij jou
4: een droom
0: uitgekomen.
4: Had en die is bij mij gekomen of zo.
0: Ja. Ja, het is hem dus allemaal overkomen, een beetje overkomen. Maar hoe is Roué dan op het podium beland?
4: Najib Amhali, Murt Mossel, Howard Komproe en Erik van Sauwers kwamen naar Suriname om shows te doen. En ik heb een kaartje gekocht. En na de show ging ik met ze babbelen, want ze stonden daar een beetje. Ik zeg, hé jongens, bla bla bla. Ik heb genoten van jullie, alles. En ik zeg, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan naar het hotel. Ik zeg, nee joh, het is zaterdagavond. Zullen jullie dan een keer gaan stappen? Nee, kom, bij mij in de auto. Ik naar de club en zo helemaal babbelen. En Erik van Sauwers zei, maar als jij iets vertelt, vertel je met zoveel passie en zoveel... Er zit meteen ook een soort humor. Heb je ooit gedacht aan iets met stand-up comedy? Hé, ben je gek? Hij zegt, nou, want morgen of overmorgen doen we een show weer. En misschien wil je MC'en. Dan hoef je niet de grappigste te zijn. Maar zou je het willen? Zo, ik zeg, nee. Nou, een paar biertjes later.
0: MC aan elkaar praten.
4: Ja, MC aan elkaar praten. En toen heb ik het gedaan. En toen gooide ik toch een grapje tussendoor, blijkt. En mensen moesten lachen. En zo ben ik doorgegaan. En een half jaar later ben ik hier komen wonen in Nederland. Toen heb ik die jongens gebeld. Ik zeg, hey, ik wil een show komen kijken in het theater. Hé, hey, we hebben volgende week zondag een moederdagshow in Toemler. Voormalig comedy traintent. Nou, leuk zijn als je als gast ging optreden. Ik zeg, nee, dat wil ik niet, helemaal niet. Nou, laten we ompraten weer. Ook gedaan. Mensen lachen.
0: Ja, zo vertelde Roué hoe zijn rol op het podium steeds groter werd. Een mooi verhaal, wat je helemaal kunt horen in de hele aflevering van de podcast 30 minuten rouw. Roué vertelde mij ook dat hij mensen blij wil maken, dat hij verdriet bij anderen weg wil nemen. Is hij dan een soort van emotionele pleaser?
4: Ik kan, zonder dat mensen het weten of zo, ook heel emotioneel zijn, punt. Maar niet lang. Ik ben een emotionele pleaser in die zin. Ik wil dat iedereen vrolijk en blij is.
0: Is dat jouw roeping dan?
4: Dat zou je bijna zeggen. Maar het is ook een beetje bescherming. Ik bescherm mezelf. Een gekke reden. Een gek ding. Ik speel nooit mensen erger je niet. Omdat ik weet als ik verlies, voel ik me kut. En om dat te voorkomen, doe ik al niet mee. Snap ik bedoel? Ik wil dus altijd hier blijven.
0: Heb je dat alleen maar met mensen zeg je niet? Of ook
4: met andere? Heel veel dingen. Met heel veel dingen denk ik, ik ga hier niet aan beginnen, want als het...
0: Schule?
4: Ja, dat wel. Kijk, mensen ergens is echt een... Je weet wel, toch? Gaan mensen hier plagen?
0: Ganse worden.
4: Ik kan wel spelletjes doen, alleen... ik wil nooit verliezen. En om dat te voorkomen, dat gevoel dat ik daar overhoud... bescherm ik mezelf al door niet mee te doen. De dood ook. De dood ook. Ik heb het al geaccepteerd, omdat ik weet... dat als ik dat niet doe, dat dat heel erg wordt. En dat wil ik niet.
0: Dus de dood wordt erg? Of de weg daar naartoe?
4: Ja, dus als iemand komt overlijden... mijn vader lag... Toen mijn vader te horen kreeg dat hij kanker had... nam ik al afscheid. Zonder het te zeggen. Omdat ik mezelf niet voor gek wil houden. Van, oh, het komt wel goed en dit. Nee, laten we ervan uitgaan dat het niet goed komt. Dus nu moet ik alle tijd met hem doorbrengen. En als het dan goed komt...
0: Dat is heel realistisch, no?
4: Ja, en voor veel mensen is dat te realistisch.
5: Er is maar één NPO Radio 2.
3: NPO Radio 2.

0: Everjack, Nair, Pitbull, Neo en Give Me Everything Tonight. Ook nog Shannon Spyro met haar nieuwe single Great Expectation. Dit is de middagshow via de zender NPO Radio 2.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht droog bij een graad of 18. Morgen vrij zonnig, wordt het nog wat warmer dan vandaag. Kan het 29 graden worden, maar kan 's avonds wel gaan regenen.
0: Ruim 700 kilometer. Annemieke Bosgaard van de AWB weet er alles van.
2: Klopt inderdaad, 700 kilometer. Daarmee verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk op een dinsdag. De meeste files staan in de Randstad, Brabant en rond Nijmegen. Zo loopt het nu vast op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ypenburg staat 11 kilometer file met 55 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn hier dicht. Verder oponthoud op de A17 richting Dordrecht, tussen de Moerdijk Havens en knooppunt Klavenpolder, 3 kilometer file met een half uur oponthoud. Van de nasleep van een eerder ongeluk op de A27 richting Almere, voor knooppunt Eemnes 50 minuten tijdsverlies. En tot slot de N2 Maastricht richting Eindhoven. Vanaf knooppunt De Hocht ben je 3 kwartier langer onderweg.
0: Annemieke, dankjewel. Tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal met Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 en uitkomt op €400 per jaar. De Tweede Kamer kon die verhoging alleen nog tegenhouden als de wet zou worden gewijzigd, maar geen enkele partij heeft er een overleg over aangevraagd. De verwachting is namelijk dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog instemt met de verhoging van het eigen risico. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Toch heeft nog steeds 3/4 te veel van deze stoffen in het lichaam. Maar de hoeveelheid is wel iets minder dan vroeger. Volgens de RIVM is dat het gevolg van een verbod op 2 veel voorkomende en heel schadelijke soorten PFAS.
0: Mag ik wat vragen over PFAS? Jij weet alles van PFAS, hè? Als je PFAS in je hebt, kan dat dan langzaam uit je of blijft het dan in je?
3: Volgens mij breekt het heel langzaam af. Okay. Ja, want het is dus iets afgenomen. En okay, de schadelijkste soorten die zijn er niet
0: meer. Nee, maar het is niet iets afgenomen omdat mensen doodgaan en de nieuwe mensen...
3: Nee, zo werkt het niet.
4: Waar hecht het zich aan? Hecht het zich aan je darmwand of zo?
3: Nou, het kan dus bijvoorbeeld in je bloed gaan zitten. Ik lees dat het slecht is voor je immuunsysteem. Het tast je lever aan, het verhoogt je cholesterol. Het is gewoon niet goed voor je.
0: Nee.
3: Ja, het zit in anti-aanbaklagen van pannen bijvoorbeeld en in bestrijdingsmiddelen. En er zijn een paar van die schadelijke bestrijdingsmiddelen die zijn verboden. Dus dat komt ook iets minder in het eten.
0: Oké. Okay.
3: Ander nieuws dan: de 24-jarige Amsterdammer die vastzit in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van poging tot uitlokking van 2 moorden in het buitenland. Op de laptop van die jongeman zou informatie staan over de moordplannen. En 2 herders in België zijn begonnen aan een bijzondere reis. Johan en Toon vertrokken net over de grens in Achel met 350 schapen aan een tocht van 170 kilometer. Uiteindelijk willen ze over 2 weken in Brussel aankomen. Die tocht leggen ze af in blokken van 6 kilometer.
5: Morgen voormiddag weer 6 kilometer. We doen een lange rustpauze. 'S middags dan weer 6 kilometer wandelen. En eigenlijk is dat voor ons heel gewoon. We doen dat thuis ook. Die schapen moeten ook 10 kilometer stappen als ze aan de grazen zijn.
3: Dat geruis, dat is een soort stampede van 350 schapen die voorbij komen. En met die lange tocht willen de herders hun vak zichtbaarder maken.
0: Hé, maar dat kun je nog een keer laten horen.
5: Morgen voormiddag weer 6 kilometer. We doen een lange rustpauze. 'S middags dan weer 6 kilometer wandelen. En eigenlijk is dat voor ons heel gewoon. We doen dat thuis ook. Die schapen moeten nog 10 kilometer stappen als ze aan de grazen zijn.
0: Stap. Kunnen we nog een keer laten horen?
5: Morgen voormiddag weer 6 kilometer. We doen een lange rustpauze. 'S middags dan weer 6 kilometer wandelen. En eigenlijk is dat voor ons heel gewoon. We doen dat thuis ook. Die schapen moeten nog 10 kilometer stappen als ze aan de grazen zijn.

0: Nou, zeer, hier hebben we geen tijd voor deze onzin, want het is de hoogste tijd voor een quiz.
1: Ruth's Country Quiz. Weet jij welk liedje dit is?
0: We zitten in een rauw half jaar omdat Dolly Parton is heen gegaan. Dus we spelen wat vaker de Country Quiz. Omdat het...
2: om haar te herdenken.
0: Ja, omdat het een herdenkenis is. Zo was het toch?
2: Ja.
0: Ik had het heel mooi uitgeschreven, man. Ik heb nog hoop te doen. Ik heb nog ook wel iets voor te lezen zometeen.
2: Heb je een statement gemaakt?
0: Maar laten we eerst de country quiz doen. De country bleef in de Verenigde Staten al een tijdje een uitzonderlijk succesvolle periode, mogen we zeggen. Maar ook in Europa wint deze muziekstijl weer aan populariteit. En daarom spelen we de Ruth's country quiz. Welk liedje is hier gecountryficeerd?
2: Als je het weet, moet je bellen, Ruth.
0: Ja, moet je bellen. 0800-1122.

0: 0800-1122, als je het weet. Hè. Doet de telefoon het niet of is hij heel moeilijk?
1: Nee, hij was denk ik best wel lastig.
0: Oh,
1: lijn 1.
0: Hallo met Ruud.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo, dit is Happy.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Rosanne.
0: Rosanne. We gaan even checken of dat de waar is wat je zegt.
3: Fantastische prijzen gewonnen. Je krijgt van ons een 30 minuten rauw kookwekker voor een goed gesprek thuis. Een Ruud de Soleil bumpersticker om het zonnetje in de file te zijn. En een warm paar de Wild in de Middag sokken. Want what the...
0: Sok. Ja! Ja! Oh mijn god, dames en heren, in plaats van Ed Sheeran. Oh. NPO.

0: was overigens Ed Sheeran zonder band. Om het goed te maken, want voelde ons toch een beetje schuldig over. Dus we hebben Ed Sheeran gewoon alleen gedraaid. De band hebben we eruit gelaten. En Macklemore gaan we zo ook draaien. Dus dan hebben we alles recht gezet.
1: Keurig.
0: Dames en heren, dit is de middagshow. Het is dinsdag. Voor mensen die het meeschrijven, dinsdag 29 september. We hebben bijzonder nieuws uit de wereld van schaken.
2: Ongekend.
3: De wereld in de middag. Sportnieuws.
0: Zet al bijzonder nieuws uit de wereld van schaken. We hebben het over een 11-jarige Brit schaakwonder, Bodana Sivan Andan. Heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ik dacht toch even bellen met schaakfanaat Nick Schilder. Dames en heren, Nick Schilder!
4: Hey jongens, goedemiddag.
0: Heb je dit allemaal gevolgd?
4: Ik volgde dit, maar ik was ook Servië-Nederland aan het volgen. Dus ik heb het fragmentarisch bijgehouden.
0: Maar jij kan natuurlijk gewoon multitasken, toch?
4: Ja, ik zat in het stadion, zat ik gewoon de schaakuitslagen bij te houden. <Juist. ja. laughs> Dat is wel wat ik soms doe, ja.
0: Ja,
4: er zijn ook genoegen van mijn vrienden om me heen. Die vinden dat ook hartstikke leuk.
0: Ja, dat geloof ik. Zeg, titel vrouwelijke grootmeester. Waarom is het niet grootmeesteres?
4: Dat is een hele goede vraag. Het is grappig dat je het vraagt, want die titel staat is best wel onderhevig aan discussie. Omdat aan de ene kant vrouwen zijn een beetje ondervertegenwoordigd in de sport. Niet een beetje, maar best wel. En de vrouwelijke grootmeester is een iets lagere drempel, heeft dat. Als de algemene grootmeestertitel. En dat is aan de ene kant goed, want dan heb je sneller vrouwelijke grootmeesters erbij die dan zich in de kijker kunnen spelen. Maar het onderstreept ook weer een beetje juist die ondervertegenwoordiging door die drempel wat lager te leggen. Dus het is een beetje duaal.
0: En hoe krijgen we nou meer mensen, zeg maar, binnen die wereld die groot kunnen worden? Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die goed kunnen schaken.
4: Ja, er zijn echt wel onderzoeken naar geweest. Dat is een hele interessante discussie. Want dus, kijk, biologisch en ook neurologisch en cognitief hebben vrouwen dus... is het allemaal gewoon gelijk. Dus daar ligt het niet aan. Het heeft echt te maken, komen ze er steeds meer achter met verwachtingen, maatschappelijke patronen, rolmodellen. Ook de verwachting van meisjes die dan een topschaker willen worden. Dus daarom is dit zo'n Bodana Sivan Andan, heet ze. Britse. Dat is natuurlijk super leuk dat het gebeurt. Ook voor meisjes die daar ook door geïnspireerd raken. 6, 11, kom op. Ja,
0: 11 jaar. Hoe oud moet je beginnen om zo jong groot te worden?
4: Nou, het is af en toe echt chockerend dat sommige... je hebt echt soms kinderen die zijn dan 4. Of zelfs 3-jarigen die echt de regels snappen. Maar soms 4 die al een respectabel niveau weten te behalen. Ik was zelf 6, toen begon ik ook al vrij snel seniorencompetities, maar lang niet op dit niveau, want het was echt niet serieus te nemen, maar toen kende ik best wel de regels al best wel goed. En dat was het dan ook. Maar ik denk dat je ergens op die leeftijd dan begint.
5: Ja, want zij is toch begonnen tijdens de corona-lockdown of zo?
4: Ja, dat was een enorme boom, heeft er toen plaatsgevonden wat betreft ook sites zoals chess.com of Lightset.
0: Ja, maar die film heeft ook meegewerkt, hè?
4: Queen's Gambit, absoluut.
5: Oh,
4: ja, zeker. Maar toen was er echt een explosie van het aantal online accounts. Mensen die verveelden zich te pletter. En de schaak is toch altijd wel iets wat iedereen kent het wel. Iedereen weet ook wel vaak een paar regels. En mensen vinden het ook toch altijd een intrigerend spel. Dus toen zijn er veel meer schakers bijgekomen. Ja. En het aantal borden dat verkocht werd na Queen's Gambit was een vijfvoudige van de...
0: Wow! Hey Nick, moet je toch eens meenemen in die wonderenwereld. Hè? Want jij maakt het allemaal voor dichtbij mee. Nu is ze 11, hè? Fulltime schaker. Moet zij nog naar school?
4: Dat ligt eraan. Kijk, ze is Britse. En het ligt er ook aan het land waar ze speelt, waar ze woont. En wat voor regelingen er zijn. Of er sponsoren zijn. Het is natuurlijk sowieso dat ze ook vaak met veel vrouwensporten dan helaas zo. Wat onterecht is natuurlijk. Zijn er natuurlijk wat minder budgetten dan bij de mannen. Maar het is te hopen dat dit meisje een vangnet heeft. Zowel sociaal als financieel. Dat ze gewoon vrijgewaard kan worden ook van echt ja, volledige leerplicht, lijkt mij.
0: Ja. Is Schaken nou, want dat was niet helemaal duidelijk net, voor mij dan. Is Schaken nou gemengd of spelen man en vrouw apart?
4: Nee. Nou, hier had je op de Olympiade had je vrouwenteams en mannenteams. Maar bij heel veel toernooien spelen ze gewoon samen. En af en toe, kijk, Judith Polgar is bijvoorbeeld een heel bekend fenomeen. Die speelde echt, die heeft echt de wereldtop behaald. Daar is ook een hele interessante documentaire onlangs verschenen op Netflix. En maar over het algemeen is het gemengd. Het is dus alleen wel zo dat als jij hebt met een rating, dat is een soort schaak-IQ, heb je mee te maken. En dan moet je dus 3 keer een bepaalde norm halen. En die is bij mannen, of algemene grootmeesters, dus 2600 en bij de vrouwen 2400. Dus dat ligt gewoon ietsje lager.
0: Oké. Okay. Zeg, afgelopen week de week tegen pesten. Jij hebt daar een lied over gemaakt, Smile. Wat heb je willen bereiken?
4: Het kwam voort uit mijn dochter, die had gewoon te maken, niet ernstig gelukkig, maar die had een paar jongens hadden opmerkingen gemaakt op schoolplein. En ik vroeg, hoe ging je daar dan mee om? Ja, ik haalde mijn schouders op en ik glimlachte gewoon, want toen zei ze, ja, weet je hoe ik over mezelf denk, is gewoon veel belangrijker dan hoe zij over mij denken. En dat raakte me echt, dat vond ik echt heel mooi en sterk. En vooral die glimlach, dat bleef hangen bij mij. En toen heb ik daar ter plekke, meteen daarna het refrein van Smile geschreven. En er is een Tomorrowland DJ Brian V aangehaakt. En het is het officiële lied van de Week tegen Pesten geworden. Die sinds een paar dagen ten einde is. Maar eigenlijk moet het altijd de Week tegen Pesten zijn. Wij hebben de handen ineen geslagen met die stichting die dat doet.

0: is hij, is het zijn DJ-naam, dat is Brian Fink.
1: Ja. Of nog in afwachting van de uitspraak.
0: Oh, dat kan ook nog. Maar moeten we dan ook Nick S. zeggen of mogen we wel Nick Schilder zeggen?
1: Nick Schilder was het toch?
0: Oh ja, Nick Schilder. Toen hij internationaal ging. Daar, in het buitenland heet Nick Schilder Nick Schilder uiteraard. En, of was, dit was... het gaat over pesten. Wat een mooie plaat dit.
1: Zeker.
2: Ja, wel optimistisch, mooi.
0: Ik vind het toch knap dat, dat je uit Nick en Simon komt. Je gaat even schrijven en dan kom je ineens met allemaal klappers van dansplaten.
1: Ja. Veel ook, ja.
2: En een eigen stijl vind ik ook heel knap.
0: Over eigen stijl gesproken, dames en heren. Zometeen de eigen stijl van NPO Radio 2. Dat allemaal in het pak van Emily de Wild. In het, ik moet zeggen, niet in een pak. En je hebt een oorbel ook wat overal aan vandaag. Prachtig.
3: Mooi, hè?
0: Ja, heel mooi.
3: Je moet niet te dicht bij een kaars gaan staan.
0: Want dan fik je. Oh, dat heb ik wel eens meegemaakt. Een reclame, hadden we zo'n reclame moesten opnemen. En dat waren van die gastdingen. En toen speelden wij een band. En dat was Edwin Evers, was de drummer. En toen op een gegeven moment kwamen ze die gastdingen. En toen zat ze jekje ineens twee maanden
2: kleiner. Oh, daar heb ik wel eens beelden van gezien,
0: ja,
2: of niet?
0: Ja, zat ze jekje ineens op zijn huid.
3: Oh, ik heb wel twee keer toen mijn hand verbrand bij de Top 2000 aan dat vuurwerk.
0: Ja, nou, dat bedoel ik.
3: Ja.
2: Oh, het is echt gevaarlijk werk.
3: Ja,
2: het
3: is wel gevaarlijk.
2: Doen, hè, jongens?
0: Wij zijn eigenlijk zijn we de stuntpiloot.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Jeetje.
0: Ja. Goed. Je bent natuurlijk 5 weken op vakantie geweest.
3: Ja.
0: Had jij een oppas voor je katten?
3: Ja, Kevin.
0: Kevin?
3: Kevin is mijn geweldige stagiair. Kevin, doe even mijn... Hoi. En Kevin is gewoon 3 weken in mijn huis geweest.
0: Echt?
3: Ja.
1: Hoort dat lekker... erbij als je stage gaat lopen?
2: Het is echt een familie hier.
3: Ja, het is wel een familie. Maar hij was ineens dicht bij Hilversum.
0: Ik zou echt niet moeten denken dat een van mijn collega's in mijn huis zit, hoor.
3: Zou je dat eng vinden?
0: Ja. Gijs, met al die drones.
2: Nou, Gijs kun je gewoon in je huis hebben, hoor. Ik zou mij niet in je huis nemen.
0: Nee, dat weet ik. Je gaat overal kijken.
2: Nee, zeker niet. Maar het is gewoon, ik ben gewoon niet zo netjes. Ah, okay. En jij wel.
0: Ja. Goed, wat ga je doen?
3: Nou, in de Gouden Strot, deze meneer.
2: Oh, ja.
1: Teddy Swims.
2: Was nog niet raden, Gijs.
3: Nee, mag wel raden.
2: Was nog niet raden.
1: Oh, sorry.
0: Teddy Swims. Je mag niet raden. En je gaat ook iemand bellen en bedreigen.
3: Ja. Jou?
0: Nee,
3: voor achter bedoel ik. Nationale Klimaatprijs gaan we overbellen. Want je kan, als je een puik idee hebt, dan kun je dat indienen en dan maak je kans op €25.000.
0: En wie doet dat dan? Onze politieke partij?
3: Nee.
0: Oh.
3: Dit is,
0: je gaat niet vertellen.
3: Ik ga het niet vertellen. Nee.
0: Je moet gewoon blijven luisteren.
3: Maar misschien betaal ik die mensen wel. Oh, gewoon uit eigen zak vijf voor een.
0: Mooi, mooi.
3: Hard voor het klimaat.
0: Is iedereen scherp, jongens?
2: Ja.
1: Okay. Ik was net al.
3: Oké.
1: Caleb.
0: Jezus. Tammy Wynette.
1: Justified and Ancient.
2: Jeetje, jongens, lekker. Ja.
3: Heb je dit gezien of is je dit? Even eerlijk.
1: Dit is een plaat die Ruud vaak draait.
2: Volgens mij kijkt Gijs wel mee af.
3: Ik denk ook dat
0: ik denk ook, want Gijs kan het. Gijs is 30 jaar, die kan het allemaal niet weten.
2: Nee, kijk zijn hoofd nu maar.
1: Onzin.
0: Nou, wat een onzin. Ik vertrouw je gewoon ineens niet meer.
1: Ineens?
0: Ja,
1: hoe lang werken wij al samen, Ruud?
0: Ja, daarom, dat kan ineens zo opdoemen. Dus, en dat gebeurt nu, dus...
2: Ja. Oh. Ja, bij mij ook.
0: Ik schrijf 29 september. Ik vertrouw het niet meer. Nou. Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Nee, Gijs, niet persoonlijk, maar zo werkt het in de media. Ja.
2: Ster.
5: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
9: doei doei
8: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Het is 1 over 6. Goedenavond, je bent bij NPO Radio 2. En NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
9: Hey Emily, goedenavond. Aanpassingen in de begroting van het kabinet zijn uitgelekt. Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting voor meer mensen. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel. Met deze aanpassingen hoopt het kabinet een meerderheid te krijgen voor de begroting. Er is wat meer bekend geworden over de man die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die ook achter de Odido-hack zat. De Amsterdammer van 24 wilde mogelijk ook 2 moorden laten plegen. Deze Pepijn van der S is al langer crimineel bezig, vertelt tech-redacteur Stan Hulsen.
10: Ja, we weten dat het een hele slimme jongen is die zijn kwaliteit op het gebied van hacken en cybersecurity zowel op de goede manier als op de slechte manier heeft ingezet. Hij werkte voor een organisatie die het internet veiliger wil maken door kwetsbaarheden op te sporen. Maar wat hij ook deed was gegevens van bedrijven stelen en die bedrijven vervolgens chanteren. En daar verdiende hij dus ook crimineel geld mee.
9: Hij is 2 weken geleden opgepakt. Het kabinet gaat mensen helpen die in de problemen komen door de hoge energierekening. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Die ronde begint op 4 januari. En er is 193 miljoen euro beschikbaar gesteld, zegt verslaggever Bart Kamphuis.
11: Het kabinet hoopt daar zo'n 500.000 huishoudens mee te kunnen helpen. 2 keer zoveel huishoudens gaan ze helpen. En een groot verschil met vorig jaar is ook dat het... Vorig jaar was het een op-is-op-regeling. Nu zit er dus veel meer in. En als dat niet genoeg is, heeft het ministerie vanmorgen ook nog gezegd, dan zullen ze dat bedrag gewoon ophogen voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
9: En je hebt het vastgemerkt, het was erg warm vandaag. Temperaturen liepen op tot ruim 28 graden. En dus trokken veel mensen erop uit. Deze mensen zaten op een stampvol terras in Den Bosch met een drankje of een bossenbol.
12: We zitten heel erg te genieten. Een mooie stad, Den Bosch. We gaan vandaag een stukje varen. En we zijn helemaal uit Wilde Westen gekomen om hier een mooi dagje te hebben.
13: Zalig, joh. Hartstikke zalig.
14: Heerlijk genieten. Ongekend eind september.
9: Normaal is het in deze periode zo'n 17 graden. Het warme weer komt vooral door wind uit het zuiden. Die brengt warme lucht uit Zuid-Europa hierheen. Het weer vanavond en vannacht droog bij 15 tot 20 graden. Morgen mogelijk 29 graden en opnieuw vrij zonnig. In de avond mogelijk regen.
8: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Annemieke Bosgaard. Hi, Annemieke.
15: Hi Emily. Ja, de drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Nog steeds behoorlijk wat file hoor. De meeste staan er in Zuid-Holland en rond Utrecht. Zo loopt het behoorlijk vast op de A28 richting Amersfoort. Voor Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Ook een ongeluk op de A29 richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Hellegatsplein ben je een half uur langer onderweg. Dan naar de A2 Maastricht richting Eindhoven. Vanaf knooppunt Leenderheide een half uur tijdsverlies. En tot slot de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij en je hebt nog een half uur extra reistijd.
8: Dankjewel. Ster.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
23: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
22: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
23: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
24: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
29: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
30: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
31: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Hi, goeie avond op deze laatste dinsdag van september alweer, jongens. Hoe vergaat de dag tot nu toe? Heb je al je draken verslagen vandaag en de achterband van je fiets geplakt? Of alsnog je nek verbrand in deze nazomerzon? Hou vol. Misschien heb je jezelf met moeite door de dag gesleept, hopend op een betere avond. Nou, dan ga ik mijn best doen voor je. Bijvoorbeeld met Teddy Swims. Die gaat vandaag op een voetstuk in de Gouden Strot met zijn fijne stem. En we hebben heel veel fijne muziek. Een hele lekkere Zero's knaller uit Engeland, zometeen uit 2005. Ik ben heel benieuwd of je die nog kent.

Nou ja, en nog vele, vele andere. Maar ik hoorde dus Oh My Gosh laatste uit 2005, deze. Ken je dit? Met die clip met al die dansende bejaarden. En ik werd er zo vrolijk van. Ik dacht, ik ga hem eens even voor je draaien hier in het oor. Misschien lekker als je staat te koken. Of misschien sta je wel ergens in de file. Het is net even zo'n lichtpuntje op.

0: categorie heel moeilijk om niet mee te zingen. Akda de Munnik, de kapitein, deel 2. En daarvoor Basement Jacks. En oh my gosh, hier bij het Orwell ook wat. Ik ben er voor je ziel, maar ik ben er vooral eigenlijk ook voor je oren. Rens weet dat, die heeft mij geappt met de NPO Luister-app. En die zegt, hi Emily, wil je No Scrubs van TLC draaien? Maar dan wel graag met de rap van Left Eye. Want de groep heet namelijk TLC en niet TC. Ben je het met me eens, Emily?
1: Tuurlijk ben ik het met je eens.
0: Hè? Gewoon de rap.

0: Ken jij heel veel scrubs, Jori?
1: Alleen dat spul dat je in de douche kan gebruiken.
0: Goed, het is 1:07. De NOS headlines krijg je van Jori.
2: Ja, 21 en de SGP zijn niet tevreden met de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting, waardoor meer spaarders en beleggers belasting gaan betalen. Jesse Klaver van Pro is juist blij dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Zijn partij gaat de begroting van het kabinet daarom steunen. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een docenten doodgestoken. De politie heeft hem opgepakt. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Ezzagra El Mansouri. En ze is de eerste vrouw op die positie in Marokko. Haar partij werd de grootste bij de verkiezingen. En de 13-jarige Brent uit Schoonoord in Drenthe heeft een eigen zitmaaier gekocht. Hij is ook een eigen bedrijf begonnen. Brent moest er wel even voor sparen.
3: Dit jaar heb ik deze gekocht in de zomervakantie. Van het geld dat ik heb verdiend van mijn vetteerteermachine, die staat daar. Ik wou een mountainbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen. Kan ik meer dingen kopen en kan ik mijn bedrijf uitbreiden. Lekker rustig en is gewoon leuk om te zien het eindresultaat.
2: Brent heeft in de buurt van zijn huis in Schoonoord ook al meerdere klanten. Het weer, het is een zachte nazomeravond. Overal blijft het droog. Morgen een mix van wolken en zon bij 22 tot 29 graden.
0: Zo, dankjewel Jori. Dan de files nog bij de ANWB. Nog steeds Annemiek Bosgaard. Hi Annemiek.
4: Hi Emily. Ja, je hebt onder andere nu nog vertraging op de A4 richting Rotterdam. Vanaf Hoogmade ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A12 richting Den Haag is net een ongeluk gebeurd bij Nieuwegein met een vrachtwagen. Daardoor zijn er nu 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht richting Amersfoort. Vanaf afrit Den Dolder staat er 11 kilometer file met een uur extra reistijd.
0: Dankjewel. Ben jij goed in duurzame oplossingen? Misschien ben je wel een ster in de tuin met regenwater of slimmer dan je apparaten. Misschien val je wel in de prijzen. Je hoort zometeen hoe dat moet.

0: De topsong deze week is voor The War on Drugs en Who's That? En daarvoor hadden we ILO en Living Thing hier in het oorverloop wat op NPO Radio 2. Ja, misschien heb jij wel een briljant idee om Nederland een beetje duurzamer te maken, milieuvriendelijker. Dan zijn ze dus bij de Nationale Klimaatprijs op zoek naar jou. Want voor het beste idee wacht een hoofdprijs van maar liefst 25.000 euro. Marcel Belt is initiator van de Nationale Klimaatprijs. Marcel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, jij bent zelf natuurlijk ook best wel goed, hè, in klimaatideeën. Want jij bent de Marcel achter Marcel's Green Soap, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, voor wie niet weet wat het is, dat is een duurzaam merk van allemaal zeep en schoonmaakmiddelen. Maar hoe was dat dan toen jij begon? Waren mensen meteen enthousiast over jouw idee? Voor jouw Green Soap, zeg maar?
1: Dat had best wel wat tijd nodig. En uiteindelijk is dat heel goed gelukt door een heel leuk en mooi verhaal en mooi product aan te bieden.
0: Ja, dus jij weet vanaf de andere kant hoe dat dan was, hè, om zo te beginnen met zo'n duurzaam idee. Jij bent deze competitie, moet ik het zo zien, deze klimaatprijs, ben jij dus gestart?
1: Ja, klopt.
0: Ja, want waarom?
1: Nou, ik heb mijn bedrijf verkocht 1,5 jaar geleden. En ik vond het wel een goed idee om een deel van de opbrengst van die verkoop te goed te laten komen aan allerlei mooie initiatieven die ook het klimaat een beetje een handje willen helpen.
0: Ja, wat goed. En wat zijn de reacties dan?
1: Ja, fantastisch. Wij zijn zeg maar in juli zijn we live gegaan met een website. En hebben via een aantal media allerlei initiatieven opgeroepen en inmiddels zijn er al meer dan 125 inzendingen binnen.
0: Oh, wat te gek. Zijn dat jonge mensen, oude mensen, knappe koppen of?
1: Nou, van alles. Dus het is echt ontzettend leuk. Dus ik ben al natuurlijk stiekem een beetje aan het lezen in alle dingen. Iedereen kan gewoon op de website kunnen ze ook gewoon kijken naar alle inzendingen en daar inspiratie op doen. Maar het ene leuke idee na het andere. Dus het geeft mij echt zoveel energie en zoveel plezier om te zien dat er honderden, waarschijnlijk duizenden initiatieven en mensen in Nederland gewoon bezig zijn om mooie kleine stapjes te maken op het gebied van klimaat.
0: Ja.
1: En we horen natuurlijk alleen maar slecht nieuws over bosbranden, overstromingen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk vreselijk. En maar ik vind het ook wel goed en belangrijk dat we ook wat positieve dingen laten horen. En laten zien waar heel veel mensen in Nederland op dit moment mee bezig zijn.
0: Ja, maar ergens denk ik ook, zou het ook niet mooi zijn als er een soort denktank vanuit de overheid met slimme ideeën komt om te vergroenen? Want het voelt nu wel een beetje alsof de oplossing van de burgers moet komen.
1: Ja, ik vind al het goede komt van onderen. Ik denk dat de mensen in Nederland, wie wij zijn, dat wij dit soort dingen kunnen. En in alle eerlijkheid, we wachten al een jaar of 50, 60 tot de overheid dit gaat doen. En ze doen natuurlijk wel een aantal dingen, maar ik denk als we het echt willen veranderen, dan moeten we gewoon met de burgers de handen ineens slaan en laten zien dat we het zelf doen, kunnen en ook echt willen.
0: Ja, te gek. Ik vind het echt heel leuk dat je dit doet. En waar moet een idee aan voldoen?
1: Ja, er zijn een aantal criteria. Het is het eerste jaar, dus we hebben de criteria nog een beetje vaag gehouden. Maar ook om zeg maar zoveel mogelijk inzendingen te krijgen en mensen zelf de ruimte te geven om aan te geven hoe ze iets willen doen om het klimaat aan te pakken. Maar aan de diversiteit van inzendingen kun je ook al zien dat er zo ontzettend veel manieren zijn om gewoon mooie stapjes te maken.
0: Ja, maar zitten die inzendingen dan in een bepaalde hoek? Hè? Moeten we denken aan mensen die creatief zijn met zonnepanelen? Of gaat het over heel andere dingen?
1: Nee, om er een paar te noemen. Hè, er is bijvoorbeeld de apotheek van de toekomst. Er worden enorm veel pillen worden er weggegooid. Nou, dat is sowieso al niet goed dat al die medicijnen natuurlijk in het water terechtkomen. Maar daarnaast zijn die medicijnen nog prima te gebruiken door andere mensen die daar behoefte aan hebben. Dus deze apotheek die probeert dat in te zamelen en vervolgens weer aan mensen en partijen aan te bieden die daar behoefte aan hebben. De slimme bandenpomp. Heel veel mensen die rijden kilometers om 3 cent op de benzine te besparen. Maar als ze nou gewoon zorgen dat hun banden goed opgepompt zijn, kunnen ze zo 5 tot 8% aan benzine besparen door gewoon met de banden druk te rijden. Er zijn initiatieven over gratis spullenroutes, dat je gewoon een rondje ergens door een wijk kan lopen en kunt kijken naar dingen die andere mensen over hebben. En in plaats van dat het dan weggegooid wordt, kun je er zelf nog gewoon heel veel plezier aan leven.
0: Krijgt het een nieuw leven. Ja, dat is gek, joh. Dus vanuit alle hoeken komen nu ideeën jouw kant op. Je zei, je had er al meer dan 100. De deadline is bijna daar, hè? Want je kan je nog aanmelden als je dit nu hoort tot 1 oktober, hè? 1 oktober, toch? Sluit het.
1: Ja, klopt. Tot 1 oktober. Nee, nu 1 oktober wil ik dan ook nog wel meetellen, hoor. Dus, okay. Dus we hebben nog een paar daagjes. Ja. Maar ik zou zeggen, als je een leuk idee hebt, laat het ons weten. En alleen al voor iedereen om het te zien en te lezen op onze website, dat is al een feestje.
0: Ja, te gek. NationaleKlimaatprijs.nl. NationaleKlimaatprijs.nl. Dankjewel, Marcel.
1: Heel graag gedaan. En leuk om in je programma te zijn.
0: Dankjewel.
2: Doeg.

0: dus echt een behoorlijk aantal keer naar Duitsland binnenkort. November, december staat hij 17 keer op het podium daar. Dus als je hem wil zien, ga vooral zoeken naar kaartjes voor Christopher Cross.
1: De After Dinner.
0: Ik heb de hele fijne West Coast sound van Young Gun Silver Fox voor je om op uit te buiken. You Can Feel It is een fijne plaat. Iets met wapperende haren in een auto over zo'n boulevard en dan de radio op volume 10. Je ziet het meteen voor je. Je bent er ook meteen. Oh, lekker.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Met deze week in de bonus...

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Tarokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Tarokrok.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Tarokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. JA21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop. Maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
4: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
3: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, te grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
5: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
3: Wat precies hun rol was, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien. Het wordt dan een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel, Levi van Eck. Dan is er nog een en ander aan verkeer. Bij de ANWB is nog even Annemiek Bosgaard. Hi Annemiek.
7: Hi Emily, ja, ik heb nog 1 vertraging en dat komt door een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum ging het mis en daardoor staat er nu 5 kilometer file met 25 minuten extra reistijd.
6: Dankjewel. Zometeen Teddy Swims in de Gouden Strot en Soul to Soul komt eraan. Tot zo.
8: Ster. Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kip.

0: ribeye-filet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
8: Het oor wil ook wat.

0: echt zo'n 90s, hè, deze. Maar hij is uit 1989, Soul to Soul en Back to Life.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Het is een hele goede avond, lieve golfvanger van me. Radiogolven, wel te verstaan. Vandaag zometeen spreken we de gouden strot van Teddy Swims, die als tiener ook de schrik was van het American Football Field. Maar dan aan zijn theaterdocent op de middelbare school zijn passie voor muziek kenbaar maakte en daar helemaal ontdekte. En daar zijn we eigenlijk die leraar ontzettend dankbaar voor. Je hoort hem zometeen in de gouden strot.

0: zo 90's, hè, deze. Maar hij is uit 1989, Soul to Soul en Back to Life.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Het is een hele goede avond, lieve golfvanger van me. Radiogolven, wel te verstaan. Vandaag, zometeen, spreken we de gouden strot van Teddy Swims. Die als tiener ook de schrik was van het American Football Field. Maar dan aan zijn theaterdocent op de middelbare school zijn passie voor muziek kenbaar maakte en daar helemaal ontdekte. En daar zijn we eigenlijk die leraar ontzettend dankbaar voor. Je hoort hem zometeen in de gouden strot. Oh.

0: echt zo'n 90s, hè, deze. Maar hij is uit 1989, Soul to Soul en Back to Life.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Het is een hele goede avond, lieve golfvanger van me. Radiogolven, wel te verstaan. Vandaag zometeen spreken we de gouden strot van Teddy Swims, die als tiener ook de schrik was van het American Football Field. Maar dan aan zijn theaterdocent op de middelbare school zijn passie voor muziek kenbaar maakte en daar helemaal ontdekte. En daar zijn

0: lijkt nergens op.
1: De gouden strop.
2: Ik zal nooit een sierfluiter worden, jongens.
1: Een ode aan de beste stemmen please, aller tijden.
2: Kijk, weet je wat het is? Gouden strotten zijn er gewoon in alle vormen, in alle maten. Sommige die zijn zacht als fluweel en andere die zijn zeg maar categorie kettingzaag schuurpapier. Nou, vandaag heb ik er eentje uit die laatste categorie.

0: en zo robuust, maar werkelijk schitterend in zijn soort. Het is de stem van Jayton Colin Dimmesdale, oftewel Teddy Swims. Nou, Jayton die groeit op in het zuiden van de States. En omdat hij er al eigenlijk zijn hele leven uitziet als een soort koddige knuffelbeer, krijgt hij ook de bijnaam Teddy. Nou, zijn vader laat hem op jonge leeftijd kennis maken met soul-artiesten zoals Marvin Gaye. En hoewel Teddy op zijn 19e nog een heel ander carrièrepad bewandelt, geeft zijn vader hem eigenlijk het vertrouwen om een sprong te wagen naar de muziek.
1: He was the first one that told me, you know, I was in cosmetology school, like doing hair, and I was 19, and he had told me like, son, if you want to do music for a living, drop out, promise me you'll never go back to school, and I did, and you know, it panned out.
0: Ja, Teddy Swims stopt met zijn kappersopleiding om op YouTube allemaal covers te gaan zingen. Leidt uiteindelijk ook tot een platendeal, maar uiteindelijk moet hij ook nog wel even geduld hebben. In 2023, jaren later, staat Teddy ineens voor het eerst in de Billboard Hot 100. Met een plaat die, ja, voor niks minder dan kippenvel zorgt. Ja, volgens mij staat hij ook in de top 2000 al sindsdien. Nou, vanaf Lose Control is het eigenlijk ook een aaneenschakeling van succes en van fijne hits. De man die eruit ziet alsof hij zijn weekend doorbrengt bij de Hells

Ja, en ga zo maar door. Nou, Teddy Swims stem is als een roestige motor die met een flinke scheut honing en soul consistent draait. Toch kun je hem niet helemaal in een hokje plaatsen, hè? Want het ene moment klinkt hij enorm R&B. Volgende moment is het pop-rock met een soort van country twang erin. En wij vieren hier dan weer ook die opties die Teddy stem allemaal heeft. En laten we ook zijn techniek niet vergeten. Want Teddy Swims is een ster in klein en behouden zingen om vervolgens alle noten aan flarden te scheuren. Emotioneel in de kreukels liggen klonk eigenlijk nog nooit zo goed. Ik kan nog wel even doorgaan met het ophemelen van Teddy Swims. Misschien heb je hem ooit gezien. Bijvoorbeeld in de Ziggo Dome heeft hij gestaan. Maar het is nog leuker om hem gewoon te draaien. Teddy Swims, welkom in de list.

0: Ik zat net te zoeken, wanneer is het nou volle maan? Want ik weet dat heel veel mensen die hebben bij volle maan gekke dromen. En, maar dat was afgelopen zaterdag blijkbaar.
1: Het is net geweest. Ja,
0: net
1: precies.
0: Geweest, ja. Vind je dat ook, Sam?
1: Ja, af en toe. Heel intens.
0: Heel intens.
1: Ja. Niet per se goed.
0: Niet per, nee, gewoon achtervolgingen of dat soort rare
1: dingen. En ruzie.
0: Ruzies.
1: Ja.
0: Supertramp in ieder geval, Dreamer. En daarvoor hadden we Teddy Swims en Lose Control. Hier in het Orwell ook wat op Radio 2. Zit je op dit moment nog in je t-shirt lekker in je achtertuin te mijmeren over hoe je dag was? Ja, het kan, hè, omdat het zo gek warm is vandaag. Het voelt een beetje als zo'n Indian summer.
1: Ja, heerlijk, hè? Ja.
0: Het is wel een soort categorie van platen die daarbij horen, vind ik. Van die Indian summer platen, zoals Wild Horses van Gino Vanelli of Boys of Summer. Weet je wel, dat vind ik dat...
1: Golden Brown.
0: Golden Brown, nou ja, die heeft ook iets herfstigs.
1: Te herfstig.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja.
0: Als je nu luistert en denkt, joh, Emily, draai dan die ene plaat. Dat is echt een Indian Summer plaat. App me even met die NPO luisteren. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Als het Katy Perry is, die heb ik nu.

0: another 45 miles naked.
1: De naked versie. Radio 2.
0: Ja, over naked gesproken. Ik zei net, ik zoek eigenlijk een nummer voor nu en voor de Indian Summer. Het is natuurlijk een beetje nazomer. Het was ineens 28 graden vandaag op een bepaalde plek in Nederland. Hi Robert.
2: Hey, goedenavond Emma.
0: Vind jij nazomer, is dat ook zwoel?
2: Dat vind ik wel, ja.
0: Ja, vind ik ook. Maar ik zit net met Sanne, we zitten een beetje de bakkelei hierover. Waarom is het zwoel?
2: Ja, dat weet ik
0: En waarom
2: niet.
0: Is herfst, zeg maar, sad?
3: Ja, dus herfst is melancholisch en na zomer is dat je per ongeluk net iets te weinig aan hebt.
0: Net iets te weinig.
2: Ja, ja. Precies. Ja. Zoiets als een t-shirt in de achtertuin of zoiets.
0: T-shirt in de achtertuin en de benen nog lekker in het hoge gras. Ja, ja, want jij stuurde mij er een, toen dacht ik, dat is nou precies zo een die Sanne bedoelt.
2: Ja, dat dacht ik ook. Ja. Toen je zei van nou, ik moet een perfecte Indian Summer plaatsen, kwam deze als eerste boven.
0: Ja, heerlijk. Ja, je hebt het over Robbie Robertson, die, die in de clip... Ja, ken je de clip?
2: Nee, dat is te lang geleden.
0: Oké, okay. Nou, je kan de clip even kijken, want op een pakken mee 3 minuten begint die Maria McKee, zangeres, die in die clip zit, enorm hard te tongen. Oh. Zeg jullie dat allemaal niks? Bij, het is echt dat je denkt, oké, okay, wat gebeurt hier ineens? Je moet maar kijken hem zo meteen even. Eerst even luisteren.
2: Even tijdens het journaal.
0: Dankjewel Robert.
2: Oké, okay,
0: doei.
2: Doei doei.
0: Maar heel licht ontvlambaar. Nooit gezien?
3: Nee, ik ga het
0: echt. Het gaat echt. Ja, oké.
3: Gaat erop.
0: Moet ik weg? Ja.

0: fijne nieuwe muziek van Linde Schöne uit Nijmegen. Johnny. En ervoor Robbie Robertson. En Somewhere Down the Crazy River met Maria Marquis. Gezoend. Dankjewel Robert voor je appje. We zitten nog een beetje te nazomeren. En welke plaat hoort daar dan bij? Nou, Gerben, die weet er wel raad mee.
1: Hey Emily. Hi. Ik dacht zelf aan dat ene nummer. Ja. It's the time of the season. Bling, bling, bling. U kent het denk ik wel. Oké, gelukkig.

0: luistert. Dit is NPO Radio 2.
1: Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
2: Het oor wil ook wat.

0: 2 in het oor. En voor de Zombies, Time of the Season. Dankjewel Gerben voor je leuke appje. Michael die appt, Indian Summer hoor ik ook in de Cardigans. Erase and Rewind. Alhoewel de bodywarmer misschien nog wel even uit kan. Of moet ik zeggen, de cardigan.
1: Mooi.
0: Vest aan, vest uit. Vest aan, vest uit.

0: Arrogance, Erase en Rewind. Dankjewel, Michael, voor je appje. Ben jij herfstig nu inmiddels, Gijs Hakkert? Of denk je, laat die zomer nog maar even nazomeren?
1: Nou, het was vandaag volgens mij 27 graden. De voorspelling is dat het morgen 29 graden kan worden. Dus ik probeer de herfst nog heel even uit te stellen.
0: Ja, maar heb je zin in de herfst?
1: Ik heb wel zin in de herfst.
0: Ik heb ook zin in de herfst.
1: Ik heb wel zin om, dat klinkt een beetje gek, ik heb zin om de verwarming weer een keer aan te zetten.
0: Oh, ja.
1: Dat je zo binnenkomt thuis en dat er zo'n soort warme deken van warme lucht om je heen valt.
0: Oh.
1: Ik vind dat wel lekker.
0: Wat lekker, ja.
1: Ja, maar eerst nog een keer gras maaien.
0: Ja, ik moet ook gras maaien. Maar we hebben geen maaier, maaimachine.
1: Dat maait moeilijk, zonder machine.
0: Gewoon met schaar. Ja. Nee, het klopt. Maar ik ben ook trots op mijn gras, dus ik vind het ook zonde om het te maaien. Omdat ik dan denk, jullie zijn net zo lang.
1: Maar in principe groeit het nu niet heel hard meer, dus je zou dan ook niet zeggen dat je het zo laat.
0: Het is gigantisch, het is prachtig nu.
1: Ja.
0: Maar ja,
1: kun je de achterkant van de tuin nog zien? Of staat het zo
0: hoog?
1: Nee,
0: dat zie je bij mij sowieso niet.
1: Hoezo niet?
0: Ik heb een heel groot tuin.
1: Wat heerlijk.
0: Ja.
1: Wat heerlijk.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Ja.
0: Hé, zometeen
1: vervangen. Ja, geen grasmaaier, maar wel een hele grote tuin.
0: Een hele grote tuin, ja.
1: Gek verhaal. Wil jij mijn grasmaaier een keer lenen?
0: Ja, heel graag.
1: Oké. Okay.
0: Zometeen dus Gijs Hakkert die Morat vervangt en ik ben er morgen weer om 6.
2: Doeg!
0: Hele fijne avond.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is... Waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
14: Wil je met me trouwen?
13: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
16: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn... dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt... op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
15: Jette hoopt daarom dat de werkgevers en de bonden... alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen... die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen... die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra Al-Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Levi van Eck, dankjewel. Zo, vrolijk maandag. Een nieuwe avondshow zometeen. We beginnen met een plaat over maandag op dinsdag. Terwijl ik net zei vrolijk maandag. Dus hoe zat het nou? Ik ga dat nog even uitzoeken.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Met Morad.
9: Yes, you made it through today. It's Tuesday evening, and the world is finally slowing down, and the city lights start to fade. It's time to breathe again. This is your moment to unwind with warmth and music that feels like home on Radio 2.
10: Ach, dames

een ontzettende one-hit wonder. In de jaren 90 hadden de Cornels een ontzettende hit met deze 74-75. Komen uit Amerika, maar daar bleven ze eigenlijk zelf compleet onder de radar. In heel Europa werd dit dan wel weer een hit. Zowel in Noorwegen, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk kwam deze plaat in de top 10 te staan. En daarna hebben we er eigenlijk nooit meer wat van gehoord.

je wat ik bedoel? Nou ja. Ik ga er niet over, ik bepaal het niet. Dus ik ga hem nu niet voor je draaien, tenzij jij de NPO Luister-app pakt en zegt... Nou, ik kan daar lekker op detoxen. Ik zou Klankcarousel en Zonnentans wel willen horen. Nou, dan geef je dat door via de NPO Luister-app.

Instagram. Dat is een aanrader, dat zou je ook moeten doen. Hij houdt ons daar namelijk op de hoogte van zijn, ik kan wel zeggen, vakantie-escapades. Zo plaatste hij vandaag 2 mooie, lange, bruine, behaarde benen. Op een lichtbedje, op een strand in Tunesië. En die benen, die wil je zien hoor. @MoradOnAir op Instagram. Kun je nog 2 weken smullen, dan ben je nog 2 weken weg.

0: dinsdagplaat.
1: Met als grote vraag, met of van welke plaat kom jij helemaal tot rust? Dat mag van alles zijn, zolang het maar, nou, relaxte muziek is, eender een beetje bij kan wegdromen. Ik heb dat zelf, bijvoorbeeld bij deze. Helemaal als het een graad of 27, 28 is geweest op een willekeurige dinsdag, 29 september 2026. Het morgen 29 graden zou kunnen worden.

Ook zo'n man die de ene hit na de andere aan elkaar reigt. Alex Warren en zijn Passenger. Ja, en daarvoor liet ik je kennis maken met de Detox Dinsdag. Dat je een plaat mag aanvragen waarvan je even lekker tot rust komt. Even de dinsdag en de maandag achter je laten. Zometeen ga ik een suggestie van jou draaien. Ik kon hem doorgeven via de NPO Luister. Maar ik gaf als voorbeeld Klankcarousel en Zonnentans. En toen was er bijvoorbeeld Anton. Die zegt, ik ben voor Zonnentans. Van Klankcarousel, die heb ik al lang niet gehoord. Kreeg een appje van Bart. Draaien die Zonnentans, AUB. En een appje van Anne, die zegt Klankcarousel. Inderdaad, heerlijk.

0: jouw suggestie voor de Detox Dinsdag nog altijd doorgeven. Via de NPO Luister-app. En dit was een klein opwarmertje. Klankcarousel, Sonnentanz. S'avondshow van 2 met Morans. Veel oude klassiekers die krijgen tegenwoordig een tweede leven. Dat mag geen verrassing meer heten. Hè? Via bijvoorbeeld TikTok of Instagram. Tieners van nu die ontdekken de muziek uit de jaren 70 en de jaren 80. En nou, die gaan daar links en rechts een beetje mee aan de haal. En dat zorgt er ook voor dat platen soms anders worden opgevat dan ze eigenlijk bedoeld zijn. Neem nou Piano Man van Billy Joel. We kennen hem allemaal. Dat gaat sinds kort door TikTok en de nieuwelingen die de plaat hebben ontdekt een bijzondere theorie over rond. En je hoort Billy Joel zelf even uitleggen hoe dat eigenlijk zit.
1: There's this new theory out there now that it's actually about a gay bar.
2: Oh.
1: I was reading this. I said, oh, I see how that could be. Paul's talking to Davey, who's in the Navy. He doesn't have time for a wife. There's a whole theory about it. It's very funny.
0: Ja, dus als je niet oplet, dan denkt Ben ineens dat je in een piano gay bar zit. En dan is het niet zo gek dat stamgasten vragen: Ben, what are you doing here? Billy Joel kan er zelf wel om lachen. En het is een plaat die het altijd erg goed doet in het Top 2000 café, maar ook, nou, klaarblijkelijk in een ander soort cafés als je de tekst een beetje vrij interpreteert. Ga er maar eens goed voor liggen, want ja, wie zal het zeggen? Wat is de eigenlijke oorsprong? Piano Man op 2.

0: Killer. Hans Cass Steele en Billy Joel ervoor. En zijn Piano Man.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Daarvoor draaide ik weer Klankcarousel en Zonnentans. En dat zeg ik in het bijzonder even voor Petra. Want Petra zegt, je had dat detox-nummer gedraaid. Hoe heet dat nummer? Hij staat niet in de lijst van net gedraaid. Nou Petra, we zijn al tegen de computer aan het schoppen, omdat hij het niet op de website laat staan of zien. Maar het is dus Klankcarousel en Zonnentans. Ik zeg vrolijk dinsdag tegen Annelieke. Annelieke, goedenavond.
2: Hi, goeie.
0: Hoe zit je erbij, Annelieke?
2: Nou, inmiddels lekker nog even in de tuin aan het genieten van het heerlijke weer.
0: Het is toch waanzinnig dat het 29 september is en dat je in de tuin zit, Annelieke.
2: Ja, bizar. Dat is echt heerlijk.
0: Hoe is de wolkensituatie? Is het nog zo'n mooie, heldere hemel?
2: Ja.
0: Nou, wat heerlijk.
2: Ja,
0: en staat de barbecue aan? Heb je een groot karaf sangria voor je staan? Wat zie je om je heen?
2: Ik zie vooral een grote mok thee en een deel nog van de verhuisdozen. We zijn net verhuisd naar een heerlijk huis met grote tuin.
0: Kijk.
2: Dus we genieten volop, ja, absoluut.
0: Dus dan is het een van de eerste avonden dat je in die tuin kan zitten?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Wat lekker zeg. En wat is het meest fijn aan de tuin? Is het stukje gras? Is het de plek voor de kliko's?
2: Nee, eigenlijk gewoon de tuin zelf. We woonden heerlijk in Utrecht op een bovenwoning. Maar met twee jonge jongens, wat minder handig. Dus de tuin zelf is gewoon heel lekker diep. En er zit een trampoline in en ze kunnen de hele dag buiten spelen.
0: Heerlijk.
2: Dat is erg fijn.
0: Je behoudt het hebben van een tuin dus.
2: Ja, precies.
0: Ja, wat goed. Ja. Maar dan begrijp ik goed, Annelieke, dat je dus net ook klaar bent met die verhuizing. Dus dat er ook wel een klein beetje gedetoxed mag worden.
2: Absoluut.
0: Ja, hoe lang zijn jullie aan het slepen geweest?
2: Nou, dat viel op zich mee. Ik denk dat we alles bij elkaar ruim een weekend bezig zijn geweest met verhuizen en alles uitpakken. We hadden gelukkig heel veel hulp van heel lieve vrienden.
0: Ah.
2: Dus in een weekendje was het over en gebeurd.
0: Maar de dozen staan er nog, hoor ik je zeggen.
2: Ja, die moeten nog terug.
0: Ja, precies. Hey, met welke plaat mogen we jouw detox dinsdag dan inluiden?
2: Met My Friend van Groove Armada.
0: Ja, hoe kom je daar nou bij?
2: Ja, weet ik niet. Ik kwam gelijk in mijn hoofd op. En elke keer als ik die hoor, dan krijg ik zo'n soort kippenvel. En mijn hoofd schakelt gewoon uit. En het is een soort instant zen. Dus ik dacht, ja, als er dan een plaat is, dan is het deze.
0: Ja, nou ja, ik denk dat ik helemaal op dezelfde wolk zit als jij. Bij mij gebeurt precies hetzelfde. Dus ik ga met liefde voor je draaien, Annelieke.
2: Oh, super fijn. Dankjewel.
0: Geniet van de dinsdag en van je tuin, hè.
2: Dank. En jij, fijne uitzending nog.

0: Friend voor Annelieke op de Detox Dinsdag. En dit was Bryan Adams. And run to you. Zeg, samenwerken met je partner. Dat is niet voor iedereen en voor elk stel weggelegd. Hè? Je zit 24 uur per dag met elkaar opgescheept. Zowel thuis als op de zaak. Je weet eigenlijk precies al wat de ander heeft meegemaakt op de werkdag. Dus dan kom je thuis en dan zeg je, hoe was je dag? En dan zegt die ander, ja, hetzelfde als die van jou. Want ja, dat is een beetje het concept als je samenwerkt. Waar praat je dan thuis nog over? Suzanne en Freek die hebben daar dan weer niet zoveel moeite mee. Maar toch staan zij soms ook wel eens met een klein beetje ruzie op het podium. Maar de show must go on.
1: Eén keer hadden we toch een beetje ruzie en toen zijn we het podium opgegaan. En toen heb ik hem 3 liedjes lang niet aangekeken. Ja. En na 3 liedjes keken we elkaar aan en moesten we allebei lachen.
2: Ja, op een gegeven moment, hoe lang ga je dat volhouden? Ja. Weet je?
1: Het verbindt ook wel weer heel erg.
2: Ja, en je vergeet ook een beetje eigenlijk waarom je dan misschien boos op elkaar was.
0: Opgelost. En dat is dan ook weer een mooie, goede oplossing voor ruzie. Hè? Samen dan een liedje zingen, gewoon in de keuken of in de woonkamer. Of je gaat in de voortuin staan, dan heb je publiek. En dan duurt het een liedje of 3, 4 en dan zie je elkaar weer. En dan is het weer leuk. Suzanne en Freek. En er is kwijt op 2.
3: Die is

0: is Sven Seliers. Komt gewoon uit Almelo. Somebody new op NPO Radio 2.
1: De ballen van Morat.
0: Gisteren trok ik het balletje dat de categorie George Michael weerspiegelde. Ik ben blij dat hij eruit is, Anne, moet ik eerlijk zeggen.
2: En waarom ben je daar blij om?
0: Omdat ik het weinig spannend vond. Ik vind George Michael een hele spannende man. Alleen als je dus al weet dat je in plaats van George Michael gaat draaien, ik vind dat anders.
2: Ja, je kan niet zo creatief erover nadenken.
0: Nou, dat gaan we hopelijk vandaag wel doen. Ik heb de machine aangezet. Hij is aan het opwarmen. Een groene bal. Groen 59. En jij, Anne, weet dan weer precies wat dat is.
2: Even kijken op het lijstje. Dat is de categorie het weer.
0: Het weer? Dat is leuk, want het weer is natuurlijk een beetje van slag. Het is vandaag 28 graden geweest. Morgen wordt het 29 graden. Dus we zoeken een plaat die iets te maken heeft met het weer.
2: Ja, en er mag echt alle weersverschijnselen zijn.
0: The Weather Girls, It's Raining Men. Dat

0: als een raar weer verschijnt.
1: Sometimes it snows in April.
0: Nou, sometimes it's nearly 30 graden in september. Moet je voorgaan stellen. Pak de NPO Luister-app erbij. Een plaat die iets te maken heeft met het weer. En mag dus zowel in de artiest
1: als in de titel,
0: als in de boodschap zitten. Doe iets creatiefs. Weet ons te overtuigen. Balletje nummer 59, de categorie weer. En daar zijn ze weer. Hoe is het mogelijk? De Beatles, Love Me Do, in de avond van 2. Dat is gezellig, zeg.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
12: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
11: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Zo. Dit was het NOS Journaal.
13: Levi van Eck, dankjewel.
14: De ballen van Morat.
13: Nummertje 59, de categorie weer, is vanavond uit de ballen van Morat-machine gekomen. Jij mag het laten weten via de NPO-luisteraar welke plaat in de categorie weer kunnen we draaien. En dat mag dus daadwerkelijk van alles zijn. Even kijken, René die kwam met een audio-appje.
14: Het blijft maar mooi weer. Dus Follow the Sun van Xavier Ruud.
15: Follow, follow the sun.
13: Hoi René.
15: Which way the wind blows.
13: Martin is ook mooi, die komt met deze.
16: Want die werd zeer loud.
13: Het zit een beetje in dezelfde hoek, de suggestie van Mariette. Kate Bush en haar cloudbusting.

0: begrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Titanic.
16: Bonjour, ik ben Céline Dion.
15: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
17: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
15: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
16: I'm the queen of the show!
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Met Morat.

0: water komen vullen en dan ben je je sieraden kwijt.
1: Nou, tot corona ging daar best goed, maar toen was het, toen was het klaar.
0: Ja, ja, maar dat sowieso. Gisteren las ik een verhaal over dat ze zelfs in Oud-Marsum. Oh, ik moet even naar een spook rijden, Michel. Blijf je even hangen? Ja, aan WB, goedenavond.
2: Hi Gijs, goedenavond met Robert.
0: Hey Robert, vertel eens.
2: Rij je op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, dan kom je tussen knooppunt Grijshoord en Arnhem-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A12 Utrecht-Arnhem, dan kom je tussen knooppunt Grijshoord en Arnhem-Noord een spookrijder tegen.
0: Dank je, Robert.
2: Jij bedankt.
0: Dag. Hey Michel.
1: Hallo.
0: Hoe zat dat nou met dat water? Want ik wilde net vertellen dat de Passion naar Oud-Marsum. Het is een heel raar verhaal nu met een spookrijder tussendoor. Vergeet dat hele verhaal. Michel, balletje nummer 59, het weer.
1: Ja.
0: Jij kwam met een plaat, ik heb de registers erop nagetrokken. December vorig jaar, voor het laatst gedraaid.
1: Ja, ik weet het. Ja? Nou ja, ik weet niet dat het zo lang geleden is, maar...
0: Het is lang geleden dat je hem gehoord hebt. Hoe kwam het dan dat hij zo top of mind zit bij jou?
1: Nou ja, ik ben best wel liefhebber van deze band dus.
0: Ja, we hebben het over Travis.
1: Klopt.
0: En hoe uit het liefhebberschap zich?
1: Nou, ik luister nog alles naar de muziek. Verder valt het mee hoor. Maar...
0: Ja, maar live gezien ooit ook bijvoorbeeld?
1: Eén keer, ja. Vorig jaar, 2 jaar terug. In Amsterdam, ja.
0: Ja, nou, we hebben het over Why Does It Always Rain On Me? Ik zei het al. Het is een maand of 10 geleden dat hij voor het laatst op Radio 2 was. Maar hij past perfect in de categorie weer.
1: Dat dacht ik ook.
0: Dankjewel, Michel. En excuus voor dit warme gesprek, hè.
1: Kan gebeuren.
0: Fijne avond.
1: Hey, hallo.
0: Nou, ik ga deze niet als demo gebruiken, denk ik. Maar ja, kan gebeuren. Kan gebeuren. Het is de avond van NPO Radio 2. En dat schitterende Why Does It Always Rain On Me? Dit is Travis.

heerlijke nazomeravond. Ik ben net even met mijn thermometer naar buiten gelopen. Gewoon nog 21 graden. Het was een heerlijke zomerse zonnige dag. En dat terwijl oktober al heel langzaam om het hoekje kijkt. Morgen wordt het dus nog warmer. 29 graden. En dan is het best wel toevallig dat de categorie weer, balletje 59...

0: Stevie, dat vindt mijn vrouw zo'n mooi nummer, maar die zit aan de barbecue. Nou, dan hoef ik hem niet te draaien even, dan hoort je vrouw hem toch niet. Maar respect dat je zit te barbecue op 29 september. Ik zet het in mijn agenda. Martin die zegt, nou, de verwachting van morgen, It's Raining Again van Supertramp. Mooi, Martin. En Doortje zegt, iets met het weer. Wat dacht je van zonnentans? Wat een goed idee, Doortje.
1: Ballen van Morat.
2: Van Morat.
0: Maar er was ook een appje van Michel. Michel, goedenavond.
3: Ja.
0: Hoe was de dinsdag, Michel?
3: Druk.
0: Druk? Waar was je druk mee?
3: Met mijn werk.
0: Oh, en ga jij mij vertellen wat voor een werk jij doet? Of wil je daar niks over loslaten?
3: Nou, als jij dat wil, kan ik dat wel doen, hoor.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
3: Ik werk voor een waterlaboratorium. Dan neem ik monsters voor. En dan drinkwatermonsters.
0: Ah, om te kijken of het drinkwater nog goed genoeg is.
3: Ja, klopt.
0: En maar ben je dan de hele dag water aan het testen?
3: Nou, aan het rondrijden en flesjes aan het vullen eigenlijk meer. Ik doe geen analyses, bijna geen analyses. Een paar veldmetingen doe ik, maar voor de rest wordt allemaal op het lab gedaan.
0: Ah, maar jij rijdt dan rond en je bent flesjes aan het vullen, zei dat nou?
3: Ja, ik kom het eigenlijk op neer, ja.
0: Maar waar vul jij die flesjes dan? Bij de mensen thuis? Dan vraag je, mag ik even een flesje vullen?
3: Ja, nou ja, tegenwoordig hebben we vaste adressen waar we komen.
0: Dat klinkt voor mij echt als zo'n verhaal waar ze de kluis leeghalen. Dat ze zegt, mag ik even een flesje?

op het podium met ene George Michael. Gisteren kwam hij nog uit de ballen van Moordmachine en nu hebben we het er gewoon alweer over. Hoe is het mogelijk? In het Wembley Stadium in Londen zingen ze samen het duet Don't Let the Sun Go Down on Me. Als je daarbij was, nou, dan heb je een onvergetelijk optreden gezien. Dan mag je jezelf een keer op je borst kloppen. Maar op het moment dat George Michael voorstelt om die live versie als single uit te brengen, krijgt Elton John paniek. Klinkt zijn stem wel goed genoeg? Was het wel single waardig? Dus wat doet Elton John? Hij pakt zijn telefoon en spreekt een bericht in op het antwoordapparaat van George Michael met de vraag: joh, zullen we die opname alsjeblieft de prullenbak ingooien? En nou ja, we weten ondertussen allemaal hoe dat afgelopen is. George Michael, die gaat gewoon zijn eigen gang en ze scoren in 1991 een grote nummer 1 hit. Met dat prachtige Don't Let the Sun Go Down on Me, live in het Wembley Stadium in Londen.

Jackson samen met Amy Winehouse, Valerie. En daarvoor George Michael en Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Guus die laat nog weten. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John. Elke keer weer kippenvel als ik dat hoor. Goed.

voor jou ga draaien. Vandaag heb ik platen meegenomen van twee van de grootste zangeressen uit de Zero's. Het is vanavond een battle tussen Britney Spears en Christina Aguilera. Kies je voor optie A, dan krijg je muziek van Britney. In 2004 scoorde ze namelijk een hele grote hit met deze. Oh,

zeg. Britney Spears en Toxic is vandaag optie 1 of optie A. Maar als jij niet zo'n fan bent of was van Britney, kun je ook voor die andere optie gaan. Daar staat dus Christina Aguilera.

samen met Redman en Dirty. En dan vraag je af, waarom zeg je Dirty? Omdat er dus twee R'en in die titel staan, dus dan zeg je Dirty. Welke Zero-zangeres is jouw favoriet? Mag je me laten weten door te stemmen via de poll. En dat doe je in de NPO Luister-app. Dan klik je aan Britney Spears of Christina Aguilera.

Contents DC en dat schitterende Marianne, terwijl we midden in Morad's Most Wanted zitten. Het is een battle uit de Zero's. Wil jij muziek van Britney Spears of van Christina Aguilera? Je mag het laten weten via de NPO Luisterapp. Je kan het polletje invullen. De een gaat significant aan kop met 70% van de stemmen. Ik heb de mannen van Spandau Ballet net verteld wie het waren. Ze beginnen er spontaan van te kreunen. Moet je nagaan. Dat schitterende True. In met Morad op 2.

0: jouw luisterapp. Michel stuurde, doe maar lekker dirty. Co stemde dan weer op Britney. Hij zegt, is meer vanwege het nummer dan om de zangeres. Als je Ain't No Other Man had voorgesteld, dan was ik weer voor Christina gegaan. Jerry had destijds weer meer met Britney dan met Christina. Maar bij deze nummers gaat hij toch voor Dirty van Christina. En René zegt, ik ben geen fan van beide, maar ik vond wel dat dat schooluniform Britney verdomme goed stond. Groeten René. Nou, René, die staat er ook gewoon bij. En dan kijk ik in de NPO Luister-app en dan zie ik dat het toch nog best wel spannend is geworden. Maar met 60% van de stemmen is Morad's Most Wanted Christina Aguilera en Dirty.
1: Ah. Dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: winnaar uit de bus van Morad's Most Wanted, Dirty van Christina Aguilera. Met een paar minuten openen de deuren van Tim's avondslot en dat belooft een hele bijzondere editie te worden, want uw kasteel hier luistert vanavond naar de naam Jeroen van Enkel. Je hoort hem zo naar Tine, hier op 2.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: de textielbak.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: €5,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
4: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
3: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ladies and people, dames en heren, de vlaggen wapperen en de ophaalbrug daalt over de slotgracht neer. Een nieuwe avond breekt aan in Tim's avondslot en jij bent van harte welkom op het muzikale bal. De poortwachter vanavond is namelijk behoorlijk excentriek. Is ook de enige poortwachter die ik ooit heb gezien met slechts één handschoen aan. Wie het is, dat hoor je zo dadelijk.
6: Ster. Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor... Wat denk

50 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

Ladies and people, dames en heren, jongens en meisjes. Ik loop hier door het avondslot en ik zit een beetje naar links te kijken. Daar staat een muur. Daar staat een muur en daar hangt

0: ons.
1: Op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
2: Een beetje ruiken even. Ja. Het ruikt een beetje naar macaroni. Ik weet niet wat het is. Op de een of andere manier, heel raar. Oké. Dames en heren, jongens en meisjes. Tim's Avondslot is weer een feit. Daryl Hall, John Oates. En Vincent die stuurt nog door de track daarvoor, Off the Wall van Michael Jackson. Begon ik, zo zegt hij, met mijn zoon over de Febo. En hij heeft nog nooit een snack uit de muur gehaald. Hij zegt, mijn opvoeding heeft hopeloos gefaald. Nou, daar zit wel wat in, inderdaad, als je zo dat niet weet. Ja, je kan het ook met terugwerkende kracht, kan je het hem allemaal nog eens een keertje uitleggen. Dus, dames en heren, ik zei het al, we lopen door het avondslot. En hoort. Ridder Tim op het boek is heden, niet in het kasteel aanwezig. Derhalve rust op mijn schouders. De eervolle, nog gewichtige taak. Om de muren, poorten en torens te bewaken. Geen vijand. Geen vijand zal de ophaalbrug passeren. Geen schurk. Geen schurk zal de schatkamer naderen. Zolang ik de wacht houd. Bij zwaard en schild zweer ik het kasteel trouw te beschermen totdat ridder Tim wederkeert. Dat zal niet morgen zijn, dat zal ook niet overmorgen zijn. Wanneer het wel is, dat hangt van de kruistocht af. Als het ware. Nou, het is wel gezellig om hier te zijn. Ik vind het hartstikke leuk. En mocht je je nog afvragen waarom je luistert...
3: Omdat je juist meer wil voelen.
2: Ja, voelen.
3: Omdat je dingen wil helen. Omdat je inzichten wil verkrijgen.
2: Dat allemaal.
3: Of je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.
2: Ja, bewustwording, daar gaat het allemaal. Is het niet, Harry?

0: Hey, wakker blijven. Anders mis je het nog. Tim's Avondslot. NPO Radio 2.
1: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.

0: jaar lang gedacht dat if you please slecht Engels was voor alsjeblieft. Mijn kleine broertje zei dat altijd, dat ik hem altijd uit te lachen. Hey, Piet Hein zei ik dan, if you please is geen Engels, maar blijkt dus gewoon volledig correct te zijn door Alana Miles. Vrienden, mooi zo'n moment om even zo'n liedje te horen op de radio. Het zijn echt wel, dat het leven heeft heel veel positieve dingen. Eigenlijk, zo kijk ik er tegenaan, daar hou ik van. Zelfs in het ziekenhuis. Ik liep langs de wachtkamer bij de dermatoloog en ik hoorde iemand zeggen: ik ben zeer tevreden over dit ziekenhuis. Ik heb al uitslag voor ik de dokter gesproken heb. Dus, daar ook positieve dingen. Ladies and people, we gaan het straks doen. De karaktertrek. Jij vraagt een liedje aan, maar ik kies hem uit voor je aan de hand van jouw karakter. En dat doe ik door een paar vragen te stellen. Het antwoord op die vragen zegt iets over jouw karakter. En zo kom ik dan bij een liedje uit. En dat is toch wel heel bijzonder om te doen. Want vanavond wordt het mijn eerste keer dat ik dit item mag doen. Ik heb al eerder de show van Tim mogen waarnemen. Maar dan nooit met de karaktertrek, want dat was vanwege de zomer even gestopt. Dus het wordt een uitdaging daar. Stuur karaktertrek naar de NPO Luister app. Digitale doorgeeflijk. Karaktertrek is met een K, hè, voor de duidelijkheid. En de prijs is een avondslot sleutelhanger.
1: NPO Radio 2.

vrouwen, zangeressen die zo lekker kunnen gillen. Deze ongelofelijke Aretha Franklin kan gillen. Maar ik kan me ook voorstellen dat rond dit tijdstip, zo aan het einde van de dag, als je misschien heel hard gewerkt hebt, of de kinderen waren heel erg lastig, dat je ook wel heel eventjes een versnellingje lager zou willen. Dat kunnen wij faciliteren. Door je mee te nemen naar een droom. Lucide dromen, weet je wat dat is? Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt. Je begeeft je dan op bepaalde zaken, bepaalde sferen. Op de dunne lijn tussen slapen en wakker zijn. Je bent aan het dromen, maar je bent je daar heel bewust van. En omdat je dus weet wat je droomt, kun je alles in die droom vaak ook beïnvloeden. Dus je kunt bijvoorbeeld gaan vliegen. Of een stukje kersenvlaai gaan eten met Brad Pitt. Alles wat je wilt, want in droom is uiteraard niets te gekken. Niet alleen bij mensen met SCH hebben dromen, maar ook dieren hebben dromen. Ik heb hier een opname van onze weilen hond, die op dat moment een lucide droom heeft. Ja. Hoor je het? Ja. Die ging echt, die maakte een flinke salto mortale. En die had er behoorlijk last van zo'n lucide droom.

0: gevulde blijdschap maakt zich meester van de luisteraars, want we draaiden hem weer, Douwe Bob.
1: Hoera!
0: Zo fijn om hem weer te horen. Zo fijn!
2: Teams Character Track.
0: Vrienden.
2: Luister, ja, naar de echo van je ziel.
0: De echo van je ziel. We gaan dat doen en we gaan de character track zoeken bij meneer Ruud Wijnen vanavond. Ruud, ik zeg een hartelijk goedenavond.
3: Hey Jeroen, goedenavond.
0: Hallo daar.
3: Hallo.
0: Zit je goed? Sta je goed? Lig je goed? Wat ben je doen?
3: Ik zit prima.
0: Oké. Okay. Ja, goed om te weten. En ben je een beetje voorbereid op datgene wat hier gaat gebeuren?
3: Nee, ja, totaal niet.
0: Nee, goed zo. Je moet soms in het donker gat springen, hè? Soms.
3: Ja, dat is helemaal waar.
0: Ja. Ik ga een paar vragen stellen. Aan de hand van die vragen ga ik een track draaien waarvan ik denk... Ga ik een track uitkiezen en draaien waarvan ik denk dat die goed bij jou past.
3: Nou, ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, ik ga gewoon even het klokje starten en dan ga ik een paar vragen aan je stellen als je het goed vindt. Ruud, nou, ben je er klaar voor? Zullen we het doen?
3: Ja, helemaal klaar. Okay. Helemaal klaar.
0: Ruud, we gaan even helemaal naar het begin van de dag. Jouw ochtend. Wat is jouw ochtendritueel?
3: Mijn ochtendritueel?
0: Ja.
3: Oh ja, in de ochtend, dan sta ik eigenlijk altijd, ik sta natuurlijk uit mijn net.
0: Ja.
3: En, Ik heb een Labrador puppy.
0: Ja.
3: Dus zodra ik onderkom, dan is het meteen feest.
0: Oh ja. Heb je moeite met wakker worden of sta je meteen aan?
3: Nou, ik sta meteen aan,
0: ja,
3: eigenlijk.
0: Oké, okay. Nou, dus een kopje koffie voor jou even lekker drinken? Of heb je dat niet nodig?
3: Koffie zit er meestal niet in. Maar het eerste wat ik doe in de ochtend is eigenlijk een wandeling met de hond.
0: Oh, zo. Ja.
3: Ja, en die hond moet ook eten, dus die krijgt wel eten. En
0: ja.
3: Dan moet ik ook meteen door naar mijn werk, want in de ochtend heb ik zeer weinig tijd.
0: Oh, zeer weinig tijd, juist, oké. Okay. Dus je bent meteen druk, zullen we zeggen.
3: Meteen druk.
0: En geldt dat er voor meerdere facetten in jouw leven dat je heel druk bent?
3: Eigenlijk altijd wel. Er is altijd wel iets te doen en altijd wel feest, zeg
0: ja.
3: maar.
0: Ja, ja. Je bent altijd ergens mee bezig, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, dat klopt.
0: Oké. En de term FOMO, zegt jou dat iets?
3: FOMO, ja, dat zegt mij wel wat, ja.
0: Ja, slaat het een beetje op jou misschien?
3: Ja, dat slaat wel op mij. Ik ben wel graag overal bij, feestjes, partijen. Thuis zitten is niks voor mij.
0: Nee, oké. Okay. Voor degenen die het niet weten, fear of missing out. Dat je bang bent om iets te missen. Dat je overal naartoe rent om het mee te maken en om erbij te zijn. Ik denk dat ik het wel een beetje weet, Ruud. Aan de hand van de dingen die ik hier met jou besproken heb. Ik denk dat ik jou, dat ik het wel, zeg maar, kan vaststellen. Namelijk...
2: Tim's Character Track.
0: Is denk ik voor jou, plaat die ik nu dan ook voor jou ga draaien. Dus gebaseerd op, dingen die je mij net vertelde, Ruud. Ja, hoor je dit? Hoor je dit?
3: Kan
0: je...
3: Ik hoor.
0: Ja. Past dat? We gaan even luisteren.
2: Opzij, opzij, opzij.

0: Nou, dat moeten we nog maar even bekijken. We zitten midden in de karaktertrack waarin ik een liedje draai dat volgens mij perfect past bij het karakter van de luisteraar. Die had de telefoon net. Dat was Ruud. En je hoorde op zij van Herman van Veen. Dat was de karaktertrack die ik wel bij Ruud vond passen. Ruud, hoe sloeg die aan?
1: Nou, de tekst past perfect.
0: Ja.
1: Alleen, ik vind het liedje is niks voor mij.
0: Het liedje is niks voor jou, maar de tekst past wel bij jou.
1: Ja, de tekst wel. De tekst past perfect.
0: Ja, want je bent een drukke man. Geen tijd voor een rustig kopje koffie op de vroege ochtend. Staat meteen aan. Je wil wel bij zijn. FOMO, fear of missing out.
1: Ja.
0: Je moet hard rennen om al die dingen te kunnen bolwerken. Dus vandaar dat ik dat
1: dacht. Ja, we moeten hard rennen om alles bij te werken.
0: Ja, precies. Dan heb je voor de rest vanavond nog veel afspraken? Of kunnen we gewoon rustig afscheid nemen?
1: Ik doe helemaal niks meer.
0: Ja, dat is goed om te weten. Je krijgt nog als dank voor je deelname de onvervalste Tim's avondslot sleutelhanger.
1: Yo, yo. Dankjewel.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. En ik wens je een heel rustig leven verder, Ruud.
1: Dat komt helemaal in orde. Jij ook.
0: Hey, dankjewel, hè. Wil je ook een karaktertrek en zo'n prachtige sleutelhanger? Stuur dan het woord karaktertrek naar de NPO Luister-app.

Weet je wat het is? Er zijn gewoon soms dingen in het leven. Die zijn zo mooi. Die kom je op je weg tegen. En kan je er bijna geen woorden voor vinden. Maar muzikanten zijn daar doorgaans heel goed in. Zo ook Chicago. Hij was verliefd. En hij wilde beschrijven wat...

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan €1,2 miljard worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
19: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Fit voor iedere rit, met de banden van Elis en de service van Profile.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Hallo.
25: Ja, het spookt hier een beetje in het avondslot. En misschien zweef je een beetje. Het is geen fake news hoor, maak je geen zorgen. Kom even landen, dan breng ik je terug naar de real world. Ja, dat is hier, hier moet je zijn.
26: Welcome to the real world.

0: feestje hoor vanavond met z'n allen. Oké, okay, hi.
1: Mr. Osborne.

onze lieve vrienden van Zonder Jeu hoorde je daar op dinsdagavond. En dat betekent dat je net na de klok van 11 uur een plaat hoort uit de collectie van de oudste bewoner van Tim's avondslot, Marv het Soulsprookje. De geest van Marvin Gaye. Kijken wat hij allemaal klaar heeft liggen hier.

Zeg, even je bril een beetje oppoetsen, Marv. Het is Van Inkel hier vanavond. Oh, wacht, wat doe je mij nu in mijn handen? Eens even kijken. Oh, wat een parel heb je weer voor ons uitgezocht, Marv. Eens even kijken wat hij erbij schrijft. Aarde, wind, vuur. Je zou zeggen, genoeg elementen om de boel flink op te schudden. Maar op deze plaat is het vuurtje een beetje aan het doven. Zijdezachte soul ballad. Van een groep die je kent vooral van hele funky, volop dansbare stukken. EWF, Earth, Wind and Fire. Dit is het oh zo wonderschone After the Love is Gone.

Mr. Don Myrick op de saxofoon. Een van de vaste bandleden van de Phoenix Horns. Phoenix Horns waren de blazers die altijd bij Earth and Fire bij de optredens aanwezig waren. En deze man deed prachtig mooie solo's. Ook op Reasons bijvoorbeeld. Tijdens een live optreden van Earth and Fire. En je hoorde After the Love is Gone.

laat me even weten. Digitale doorgeefluik kun je ervoor gebruiken. En we horen graag van je nog zo net even op de valreep van deze geweldig fijne dag. 29 september. En we gaan een late night track draaien. Ik heb eventjes mijn zoekfunctie aangezet in de grote grijze massa die er boven mijn ogen ergens hangt. Ze noemen het ook wel hersens. En ik kwam uit bij iets waarvan ik dacht, dat is misschien wel perfect getimed. Passend bij het weertype. Passend bij waar we staan op dit moment in de wereld. En gewoon passend bij Tim's avondslot. Dit is de onvergetelijke Nils Lofgren.

0: Guess what?
1: Guess what?
0: My name is Jack Black. And this is a story about some gently fucked radio guys. And a small hobbit with hairy toes from the Netherlands. Really ugly. Really ugly. Also known as Van Inkle.
2: Yes, dat is...
3: A.K.A. zeggen ze dan ook wel. A.K.A. alias. Willen ze ook wel eens roepen. Van Inkle, een hartelijk goedenavond. Tim is er even niet. Vandaag, morgen en overmorgen mag ik zijn show waarnemen. Show moet je altijd een beetje showbusy uitspreken. Je moet zeggen, sja. De sja mag je overnemen. Oh, vrienden. Tim's avondslot. En als je er zo doorheen loopt, door het avondslot. Die lange gangen waar het galmt en waar het echoot. Dan kom je erachter dat daar een monster waart. Het verzoekie-monster. Het is los, maar wees niet bang. Hij is hartstikke lief. Tenminste, als hij op tijd zijn verzoekie krijgt. Want dan kan hij soms ook wel wat ongeduldig uit de hoek komen. Misschien wil jij hem wel een liedje voeren. Laat weten wat je wil horen. Met de NPO Luisterhem Digitale Doorgeefluiken. Dan wordt jouw verzoekie straks misschien wel geënergized op de radio. De man met het slangetje in zijn mond. Dat is echt wel esthetisch hoor, wat hij daar doet. Beetje kwijl eraan en zo.

0: geniet hebt vanochtend. Dat zou ik jullie toe willen wensen. Nou, ga lekker straks slapen. Morgen gezond weer op en zo. En Teddy Swims was daar op de radio. Dit is Radio 2. En ik zeg, hallo daar. Goedenavond Henk en Ans. Hallo daar.
1: Hoi, goedenavond Jeroen.
0: Goedenavond. Heb ik jullie allebei of heb ik alleen Henk nu?
1: Nee. Nou, mijn vrouw die duwt heel snel het telefoontoestel in mijn handen. Want die is een beetje bang voor jou.
0: Is die bang voor mij?
1: Ja.
0: Oké, nou. Dat kan ik me van alles bij voorstellen. Ik ben heel gevaarlijk ook, inderdaad, ja. Dus, maar Henk en Hans, hoe gaat het in de liefde?
1: Hoe gaat het in de liefde?
0: Ja.
1: Nou, het wordt wel iets minder natuurlijk. Maar het gaat verder wel goed.
0: Ja, dus want hoe lang zijn jullie getrouwd?
1: 48 jaar vandaag.
0: 28 jaar vandaag ook. Oh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat, dat is heel mooi. 48 jaar al samen. En dat is natuurlijk, ja, het is mooi. Ik vind het iets heel bijzonders. Wanneer, waar hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen, heel lang geleden?
1: Even nadenken, dat zal geweest zijn bij een friettent.
0: Romantisch.
1: Ja, bij een friettent in Zonnebreugel. Ants die kwam net terug van het aardbeienplukken en het geld moest op.
0: Ja.
1: En dat was ik toevallig.
0: Dat was jij toevallig? Zou jij een frikandel speciaal te eten of zo?
1: Nee, ik zat op een brommer die niet eens van mij was.
0: Oh oké.
1: Ja, daar was ik even stoer mee aan het doen.
0: Jij even de blitz aan het maken met een brommer die niet van jou was.
1: Klopt.
0: Ja, wat stoer. En vond je het moeilijk om haar aan te spreken of kwam Ants gewoon naar je toe?
1: Nee, dat ging allemaal heel soepeltjes. Ja, ik bedoel, we waren nog heel jong, hè, 16 en zo. Dus,
0: Ja. Maar ja, dan ben je soms heel onzeker. Dan, ik kan me herinneren uit de periode dat ik zo 17, 16, 17 was. Ik had heel veel moeite om een mevrouw aan te spreken, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, nou, dat viel bij ons eigenlijk wel mee.
0: Goed zeg, ja. Dat is, en toen, op een gegeven moment, zijn jullie getrouwd. Was het een mooie bruiloft?
1: Ja, want rond deze tijd, we hadden het er net over. Ja, je eindigde zo'n avond toentertijd nog met een groot buffet.
0: Oh,
1: dus zo rond deze tijd, 11:30, werd het buffet geopend.
0: Juist. Oké. En was je meteen een arme man na de bruiloft?
1: Nou, we hadden niks toen we trouwden. Dus wat dat betreft, we hadden allebei niks.
0: Nee.
1: In die tijd had je niks, dus nee, het was niet zo moeilijk.
0: Maar het was wel een mooi feest, als je er zelf toe kijkt.
1: Nee, ja, prachtig feest. En onze ouders hebben meebetaald, dus het was prachtig.
0: Oh, kijk, precies, dat bedoel ik. Ja. Zeg, we moeten even het verzoekiemonster voeren, beste Hank. Henk, sorry. En wat gaan we het verzoekiemonster voeren?
1: Ja, mag mijn vrouw zeggen. Komt aan.
0: Ja, dat komt aan. Ja, okay.
2: More Than a Woman van de Bee Gees.
0: Oh, More Than a Woman van de Bee Gees. Die moeten we aan het verzoekiemonster voeren. Hallo, Hans, daar was je. En je bent weer weg ook.
2: Nee, ik ben
0: nog. Oh, je bent nog. Ja, wat mooi dat jullie de liefde vieren vandaag. 48 jaar getrouwd, fantastisch.
2: Dus ja, prachtige tijd.
0: Van harte gefeliciteerd allebei. We gaan even kijken of het verzoekiemonster dit lekker vindt.
3: Snack time!
0: Oh ja! Oh. Ja, we horen die. Die lust hij wel hoor, de Bee Gees. Ja, die... daar gaat hij ook. Hartstikke idee. En een hele fijne avond nog verder gewenst.

wijze man sprak grote woorden. Er zijn meer vrouwen dan kerken, sprak hij tegen mij. Toen ik in een hoek lag met veel liefdesverdriet. En dat was natuurlijk goed bedoeld. En hij had natuurlijk ook gelijk in. Meer kerken dan vrouwen. The Church hoorde je daar. En Under the Milky Way, The Church, ja. Wie is er niet ooit wel eens geweest om daar te kijken? En misschien ga je nog steeds wel trouw elke zondag naar The Church. Dat zou allemaal kunnen. Hey vrienden, dit was het voor mij wat betreft Tim's avondslot. Morgen doe ik hem weer en overmorgen ook weer. En het is leuk als je er ook weer bij bent. En anders spreken we elkaar natuurlijk even zo van het weekend nog voor Winkel de Kinkel. Ik wens je een hele fijne avond. Pas goed op jezelf.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
2: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Middernacht, het begin van woensdag 30 september, Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte uit met veel wagens en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op de sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets komt uit de gesprekken met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En de Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de busjes van de verdachte van het plannen van een terroristische aanslag op luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt nadat een inwoner ze met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en ze alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de bestelbusjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
9: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. Daarnaast komen de regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. En dit jaar zijn dat er al 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapte eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die berichten daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar ligt dat al boven de 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt dan 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.